0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen en de trainers zelf.

0: zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
0: zeker,
1: eraan zat.
0: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
0: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakt mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
0: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
0: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als zevenjarig kind eigenlijk?
0: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat zevenjarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
0: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
0: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
0: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
0: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
0: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
0: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
0: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van... je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: En zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker weten. Dus... nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
0: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja.
1: Klopt. En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Nou, het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school?
1: Qua studierichting?
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: ik vind het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
0: Zeker.
1: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie
0: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden. Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja. Dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk.
0: Ja,
1: met alles wat kan.
0: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univee supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supporter van sport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sport Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sport Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sport Radio.
0: Atletiek.
8: Hi, ik ben

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap,

0: groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler. Die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
0: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
0: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
0: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind het een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
0: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dichtbij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. En in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: En dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier, want hij koopt nu eigenlijk, natuurlijk het is een hele grote club, maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is, hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zo.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: en latten van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
8: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: regels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens STER €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto. Ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van de Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen. Naar de Visma Lease Bike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. En hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen daar langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk $60 miljoen per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Campenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin, aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
9: Hockey. Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luisterde netjes naar
2: je? Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken.

0: maken. Dus het is heel erg op skin touch. En ja, het is eigenlijk... ja, goede vraag eigenlijk. Nou, het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ja, ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus ja, dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
0: Ja, kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ja, ik hield ervan om gewoon ja, te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nou ja, nu zijn we een aantal jaar verder.
0: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in, ja. in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
0: Zeker, zeker weten.
1: Voor vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, ja. Oh, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen. Ja,
0: eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En ja, dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
0: Ja, dat wel, ja, eigenlijk. En ja, ik had er gewoon heel veel zin in om ook... ja, dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus ja, toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
0: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ja, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van, je bent eigenlijk geselecteerd, je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker, zeker weten. Dus... ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
0: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school?
1: Qua studierichting?
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekt goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat?
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden dat...
0: Ja.
1: Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
0: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: mee.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het is van niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Hij zou, ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders. En genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenwijken van Barcelona.
2: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: turn to grey.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
3: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, oh, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel belangrijk.

0: belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ja, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
0: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school?
1: Qua studierichting?
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Zeker. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want ja, Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan, ja, de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden, maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend, want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Hugo, wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen gaat.
0: Ja, het moet komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
9: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, Jalle Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het is van niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. Nog even terugkomen tot

0: de leider dus in dat klassement of in dat lijstje Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler. Die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
0: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50,000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE, dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen, dat is nu bijna klaar, in de tuin voor het Witte Huis, voor een UFC-evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
0: Soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
0: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. En Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal, zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken in zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. Ja, de intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is er dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenwijken van Barcelona.
0: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: En dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier, want hij koopt nu eigenlijk, het is een hele grote club, maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is, hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit? Dit is All Sports Radio. When I was 6 years old.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
1: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
0: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
1: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
0: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
1: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Dus zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus de

0: het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig. Want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Ik haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale, waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
0: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard, maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leaseback, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale, waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook.

0: Gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als zevenjarig kind eigenlijk?
1: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
0: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat zevenjarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren. Nee. Netjes gezegd, zeg maar.
1: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk... Sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
0: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
1: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk. Ja.
0: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
1: Ja, precies.
0: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
1: Zeker, zeker weten.
0: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
1: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
0: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
1: Ja, dat wel. Ja, eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
0: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
1: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
0: Je was uitgezwommen.
1: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
0: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
1: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
0: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
1: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
0: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
1: Zeker, zeker weten. Dus. Nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
0: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
1: Ja, klopt.
0: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
1: Ja.
0: Hoe is voor jou die balans?
1: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
0: ja dat mag nog wel.
1: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
0: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
1: Ja. Klopt.
0: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten.

0: Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, nou ja, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, ja, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, ja, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school?
1: Qua studierichting?
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Nee. Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
0: Ja.
1: Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komt.
0: Ja, mogen komen.
2: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sporter rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europees voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in het klassement, het lijstje Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenwijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dichtbij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, €450 miljoen voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En

0: doe eigenlijk altijd. En ja, dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint Kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat zevenjarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren. Nee. Netjes gezegd, zeg maar.
0: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
0: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
0: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je behoortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
0: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, oh, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
0: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
0: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
0: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker, zeker weten. Dus. Nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
0: Ja, klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg.

0: Maar ja, ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want nou ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want ja. Ja, je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Ja, precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, ja, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school? Of,
1: ja, of nou, qua studierichting?
0: Ja, ik ga richting communicatie. Dus ja.
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond.
0: Ja.
1: Nou ja, dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, nou ja, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja,
1: ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat, Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan. Die verrekt goed.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Wat is het internationaal eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie
0: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Nee. Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden dat...
0: Ja.
1: Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja. Dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio.
0: Wel.
1: En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komt.
0: Ja, mogen komen. All Sport Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out there.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal.
5: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van

0: potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump, daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
0: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE, dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering heeft hij een podium laten bouwen, dat is nu bijna klaar, in de tuin voor het Witte Huis, voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
0: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
0: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. En Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal, zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken in zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is een

0: natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, het Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat ja, een paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald, is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering, waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien, dat nou ja, atleten zich ja, dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan, natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden, die dan een NASCAR-team opzet. Nou, we zien ook dat nu steeds meer voetballers ja, clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zal kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen. Want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht. Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
0: En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus, en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Ja, tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En ja, passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten en we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Albert.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: verhaal achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live tijdens deze All Sports Summer of Football. En vandaag in deze uitzending gaan we straks de uitzending aftrappen met voetbaltrainer Robert Maaskant. En met hem gaan we vooruitblikken op de start van het WK voetbal. Want ja, het is nog één nachtje slapen en het gaat los in Mexico met die openingswedstrijd tussen Zuid-Afrika en het gastland Mexico. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar hoe hij eigenlijk kijkt naar de situatie bij Oranje. Verder gaan we ook van start met ons allereerste Summer of Football WK journaal met collega Joël Visser. Krijgen we ook weer een prachtige update van de Summer Beach Life Tour van onze beachman en organisator Arnoud Wildschut. En ga ik ook praten met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine over de MXGP en de MX2. En daar is behoorlijk wat gebeurd en veranderd in 2 weken tijd. Dus hoog tijd om daar even over bij te praten. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd u ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
1: De oefeninterland tussen Hongarije en Kazachstan werd gisteravond toch abrupt verstoord door een camera die van grote hoogte op het veld viel. Spelers en omstanders schrokken van het moment, maar het voorval liep gelukkig met een sisser af. De wedstrijd werd gespeeld in het Nagyerdai-stadion in Debrecen, de tweede stad van Hongarije. Op beelden van supporters in het stadion is te zien dat de camera al was omringd door rook. Een paar tellen later viel het toestel van grote hoogte naar beneden op het veld. De cameraman, die dicht bij het vallende object stond, kwam met de schrik vrij. Ook spelers reageerden ontdaan. Liverpool-middenvelder Dominik Szoboszlai zag het gebeuren, maar gelukkig voor de captain van Hongarije stond hij op veilige afstand van de vallende camera. De wedstrijd werd ondanks het incident wel uitgespeeld. Hongarije won het oefenduel met 3-1. Szoboszlai maakte de 1-1 namens Hongarije. Beide landen doen niet mee aan het WK dat donderdag van start gaat.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Na maandenlange voorpret is het eindelijk nog maar één nachtje slapen. En het WK voetbal 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat eindelijk van start. En die openingswedstrijd die gaat op Nederlandse

0: Ja, dat geloof ik hoor. Maar dat was hartstikke modern. het is wat. Maar
1: Ja,
0: goed, volledig off topic. Laten we het over het WK gaan hebben. Want we staan
1: precies.
0: te popelen, man.
1: Precies, ja, nog een nachtje slapen. Hoe zit jij in de wedstrijd, Robert? Hoe erg kijk jij al naar uit?
0: Nou, ik ben er wel mee bezig. Omdat ik natuurlijk heel erg veel media-optredens heb tijdens het WK. Voor allerlei mediapartners doe ik dingen. Ochtendshows opnemen, avondshows. Dus ja, ga echt wel bijna alles volgen. En dan is deze aanloop hier naartoe is dan natuurlijk altijd een beetje langzaam, hè? Want ja, het Nederlands elftal speelt wel, maar dat was nou ook niet echt dat je continu denkt dat je wereldkampioen gaat worden. Dus ik ben er echt aan toe dat we voor het Echi gaan spelen. En daar verheug ik me op.
1: Ja, ik kan me daar heel erg goed in vinden. Want de aanloop, nou ja, we zijn denk ik met z'n allen ook in de media al nou, de afgelopen maanden denk ik al wel bezig met langzaam een beetje die voorbereiding. Dan mag het op een gegeven moment ook wel daadwerkelijk gaan beginnen.
0: Ja, bij sommige evenementen heb je misschien dat de voorpret leuker is dan het daadwerkelijke. Maar dat is met dit WK denk ik toch nog niet. Zeker niet met het Nederlands elftal. Want ja, dat valt gewoon simpelweg nog wel tegen. En misschien is dat maar beter, hè? Want meestal gaan we met de verwachting naar een toernooi dat we wereldkampioen worden. Nou, die verwachting leeft maar bij heel weinig mensen op het moment. Dus kan alleen maar meevallen.
1: Nou, want hoe kijk jij naar de voorbereiding van Oranje? Je had natuurlijk al, nou ja, helaas dat oefenverlies tegen Algerije, tegen Oezbekistan dan wel op het tandvlees gewonnen. Maar dat duel daarnaast met de reserves, die ging dan weer verloren. Het is nog niet helemaal 100%, hè?
0: Nee, dat is het niet. En gek genoeg maak ik me daar dan niet zo druk om. Want dat, ja, weet je, iedereen zegt altijd, het zijn vriendschappelijke wedstrijden en oefenwedstrijden. Dat is heel belangrijk. Maar dat is gewoon niet zo. Op het moment dat die echte wedstrijd komt tegen Japan, ja, dan moet je er staan. En daar denk ik dat we nog een flinke kluif van krijgen, overigens aan Japan. Want dat is een taaie tegenstander om tegen te spelen. Ja, weet je, het Nederlands elftal, want daar kijken we toch met z'n allen het meeste naar, heeft gewoon. Kijk, mijn hond is het er ook niet mee eens, hoor
1: Nee,
0: je?
1: precies.
0: Het Nederlands elftal mist gewoon bepaalde creativiteit op het moment, zowel op het middenveld als voorin. En we hebben niet meer de wereldsterren zoals we die de afgelopen jaren misschien wel gehad hebben met een Arjen Robben en een Van Persie en een Sneijder. Jongens die in de absolute wereldtop speelden. Ja, dat hebben we nu wel met Gakpo en er zijn nog wel een aantal jongens natuurlijk. Maar er ontbreekt nogal wel wat aan, zeker in vergelijk als je dan kijkt naar waar Portugal mee komt, waar Frankrijk mee komt, waar nou ja, dat soort landen, Engeland, ja, die zijn gewoon een stapje verder dan wij zijn.
1: Ja, creativiteit is misschien wat lastig op te lossen. Had je dat met andere spelers kunnen doen? Of is het gewoon überhaupt ook in de spelerspool breed dat misschien een klein beetje ontbreekt?
0: Ja, kijk, die discussie is natuurlijk al lang van tevoren gestart met het niet selecteren van Veerman. Die heeft dat wel natuurlijk. Ik denk dat ik persoonlijk Veerman wel meegenomen had, maar dan alleen voor de voorrondes. Want hoe verder je in het toernooi komt, daar heeft hij zich niet voldoende bewezen om dan in de basis te spelen. Maar tegen wat kleinere tegenstanders, dan zeker in die voorrondes. Zou Veerman de creativiteit kunnen brengen op het middenveld om mensen aan het werk te zetten? En eerlijk is eerlijk, ik heb beide oefenwedstrijden gezien. Zeker de tweede oefenwedstrijd in Amerika al. Daar had het ook zomaar 5, 6 goals kunnen vallen. Hè? Dus het is ook niet helemaal dramatisch wat het Nederlands elftal laat zien. Er zit heel veel diepte in het spel. We hebben heel veel lopende mensen voorin. Met Summerville, met Malen, ook met Gakpo die diep gaat. Met de backs die beide opkomen en snelheid hebben. Dus er zijn ook wel wat positieve punten. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Het houdt nog niet over.
1: Nou ja, de Nederlandse media zijn natuurlijk over het algemeen wel goed in zeer kritisch kijken naar wat er gebeurt. Als we toch even wat positieve puntjes beetpakken. Je noemt Crescentia Summerville al. Is dat nou echt wel een echt positief lichtpuntje wat we misschien niet hadden gedacht dat die er zou zijn?
0: Ja, weet je, in het hedendaagse voetbal is snelheid en dan vooral startsnelheid, high intensity zoals ze dat tegenwoordig noemen, kunnen sprinten, is gewoon ongelooflijk belangrijk. En hij heeft dat. Daarnaast heeft hij ook nog een goede timing. Dus dat is prettig om met dat soort jongeren.

0: jongens te kunnen voetballen. En het probleem is echter dat je tegen tegenstanders komt te spelen die tegen de reputatie van Nederland toch ook heel ver terug zullen zakken. Dus Summerville is een speler die je uitstekend kan gebruiken op het moment dat de ruimtes wat groter worden. Maar er zijn heel weinig tegenstanders die op die manier tegen Nederland zullen verdedigen. De meeste ploegen zullen toch wat verder terugzakken. Ja, en dan heb je echt wel een solist nodig. En dat is Summerville dan weer niet. Maar ik vind wel dat het een lichtpuntje is in de zin van diepgang. Hij heeft voor gevaar gezorgd. Hij ligt uitstekend in het elftal. Dat zie je gewoon. Dat zie je aan details. Dat zie je aan de knikjes die uitgedeeld worden in de wedstrijd. Door zijn loopacties op het juiste moment. Dus ja, dat mag je zeker een lichtpuntje noemen. En nogmaals, ik noemde net Gakpo al. Ja, dat is natuurlijk gewoon een fantastische speler. En waar ik aan denk, is dat Gakpo op het moment dat hij vanaf die linkerkant naar binnen toe komt en dan een diagonale voorzet gaat geven op bijvoorbeeld Dumfries, die dan in de 16 verschijnt, dat het echte wapen van dit Nederlands elftal moet worden.
1: Dat gaan we hopelijk snel zien. Zondag trappen we dus af met die wedstrijd tegen Japan. Waar moet Nederland vooral op letten? Want ik denk, ja, het voordeel is, er zijn natuurlijk nog wel wat Japanners die ook momenteel in de Vriendenloterij Eredivisie spelen of daar een verleden hebben. Wat dat betreft, ja, misschien enigszins wel herkenbaarheid. Maar dat geldt dan voor Japan natuurlijk ook, dat ze ook wel weten hoe Nederland speelt.
0: Ja, maar neem één ding van mij aan. Tegenwoordig met de huidige datasystemen en analysesystemen. Er is geen enkele ploeg die nog een geheim voor elkaar heeft. Dat wordt helemaal doodgeanalyseerd. Alle sterke punten worden erbij gehaald. Iedereen weet precies hoeveel percentages aanvallen over de linkerkant en de rechterkant lopen, bij wijze van spreken. En dat zal voor Japan en Nederland beide gelden. En wedstrijden, en dat maakt het dan wel weer leuk, je kan alles met data analyseren. Uiteindelijk is dan zo'n wedstrijd wordt bepaald op een individuele klasse. En ja, dat kan absoluut alle kanten uit. Het gaat vaak om één moment. We hebben dit Nederlands elftal nog niet gezien met ingestudeerde cornerballen en vrije trappen. Mijn vermoeden is dat ze dat bewust achtergehouden hebben in al die oefenwedstrijden, maar dat ze daar wel degelijk aan gewerkt hebben. En dan moeten we dat tegen Japan gaan zien, dat er in één keer zo'n moment komt met een ingooien of een vrije trap of een cornerbal, waardoor we wel kunnen scoren. Nou ja, dat kan je heel ver brengen in een toernooi.
1: Wie is vanuit Japan de gevaarlijkste speler? Is dat dan toch misschien wel Ayase Ueda?
0: God ja, dan zou ik eventjes de selectie van Japan erbij moeten pakken. Nou, Ueda is ja, zeker. Uitstekende speler. Een jongen die goals maakt. Zeker op het moment dat hij in een omgeving speelt waarin hij veel vertrouwen heeft. Dat heeft hij in België al een keer eerder bewezen. Maar Ueda is wat mij betreft niet eens de sterspeler bij Japan. Ik vind eigenlijk juist dat Japan misschien wel het mooiste voorbeeld is van een sterk collectief. Dat zijn allemaal jongens die op niveau spelen. Zoals er meerdere landen zijn hoor. Maar Japan geeft ongelooflijk veel energie in wedstrijden. Ze zijn top en top fit. Dus daar verwacht ik wel wat van dat ze het Nederland lastig kunnen maken. Aan de andere kant heeft Japan ook weer een slechte voorbereiding gehad. En dat heeft dan voornamelijk met organisatorische dingen te maken. Wat weer niet Japans is. Maar slechte trainingsaccommodaties onder andere. Ze zijn hebben twee keer moeten verhuizen in de voorbereiding van deze wedstrijd. Ja, dat is irritant voor een ploeg. Dat je niet kan trainen waar je wilt trainen en waar je het gepland hebt. Maar een sterk collectief, een ongelofelijke arbeidsethiek in de wedstrijd, werken allemaal keihard voor elkaar. En Ueda is dan de man die absoluut een goal kan maken natuurlijk.
1: Nu is dat komende zondag pas. We trappen af komende donderdag met Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat is de openingswedstrijd. Wat kunnen we van die wedstrijd verwachten? Want het was ook de openingswedstrijd van het WK in 2010.
0: Ja, ik heb Mexico hoog zitten met de kwaliteit van de selectie. Maar ik ben er ook even ingedoken ten aanzien van hun bracket, hun spelen. Ze spelen in Mexico City inderdaad. Dat is een voordeel voor ze. Dat is een stadion wat hoog ligt. daar zijn ze al aan gewend. Qua zuurstof is dat belangrijk. Hè? Ook qua temperaturen zijn ze dat gewend. Waar iedereen zo over bezig is. En daarnaast hebben ze ook nog een keertje een relatief makkelijke pool. Dat zal geen toeval zijn met de thuislanden van de FIFA. Hoe ze dat gepland hebben. Dus ja, ik zie het wel gebeuren voor Mexico. En dan is Zuid-Afrika misschien wel een lekkere voorbereiding om zo in het toernooi te groeien.
1: Ja, dus dat is nog even afwachten. De VS komt natuurlijk in actie tegen Paraguay. Hebben eigenlijk ook wel wat dat betreft een gunstige opening.
0: Ja, nou nogmaals, dat zal geen toeval zijn natuurlijk. De VS heeft onder andere tegen Duitsland geoefend. Nou, dat is natuurlijk zijn al een van de toplanden, hebben ze ook van verloren. VS is de hoop altijd groot. De MLS, de nationale competitie, is natuurlijk aan het groeien nog steeds. Er komen steeds meer ploegen bij. Dat wordt ook steeds sterker. Denk alleen al even aan Messi natuurlijk, die daar is gaan spelen. Wat een enorme boost heeft gegeven aan die MLS. Maar er zijn ook heel veel Amerikanen. Denk aan Pulisic, die al heel lang in Europa spelen. Dat geldt overigens ook voor het Canadese elftal. Want daar denken we allemaal van, ja, Canada, zijn dat niet die jongens die normaal gesproken op schaatsen staan in een ijshockeyring. Maar bijna al die spelers van Canada spelen inmiddels bij Europese topclubs. Dus je kan niet zomaar even zeggen van, oh, dat is zo'n land en die spelen in een matige competitie. Want bijna al die jongens die spelen op een heel erg hoog niveau.
1: Daar gaan we zeker naar uitkijken. Waar kijk jij zelf persoonlijk nou het meeste naar uit nu het WK bijna gaat beginnen? Welk land ga jij vooral in de gaten houden?
0: Nou, wat ik al zei, ik vind Mexico interessant. Of die ver kunnen komen. Engeland vind ik altijd boeiend. Met zo ongelooflijk veel talent. En een bondscoach, Tuchel, die keuzes heeft durven maken om topspelers thuis te laten. Ook creatieve topspelers. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Uiteraard het Nederlands elftal. Want we kunnen allemaal kritisch zijn als volgers van het Nederlands elftal. Maar stiekem diep in ons hart hopen we allemaal dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. Als trotse Nederlanders zijnde. En zo zijn er wel een paar ploegen waar ik ook wel naar uitkijk. Die een soort van alles of niks zullen gaan spelen en durven te spelen. Curaçao natuurlijk met Dick Advocaat. En al die vrolijke gasten die rondlopen. Kijken wat dat voor een feest wordt. Daar verwacht ik niet veel van in wedstrijden. Ik denk dat ze kwalitatief tekort komen. Maar dat is natuurlijk ook wel het WK van dat soort ploegen. Waar de FIFA bewust voor gekozen heeft. Om zoveel landen mee te laten doen. Dat je ook een paar van die exotische ploegen krijgt. Die alleen puur daar naartoe gaan om te genieten. Ja, daar kijk ik ook wel naar uit. Die kleine beetjes extra. 108 wedstrijden is best veel om te kijken. Dus dan mag het ook af en toe wel een beetje gezellig zijn.
1: Ja, dat vind ik een hele goeie. Tot slot, Robert. Jij bent natuurlijk vrij druk tijdens dit WK. Waar gaan we je allemaal in actie zien?
0: Ja, ik begin met een ochtendshow bij de WK voetbalshow bij sportnieuws.nl. Iedere ochtend om 7:30 is dat live op YouTube. Dan ga ik 's avonds een keer of 10 bij de NOS langs de lijn. In de reguliere uitzendingen van 9 tot 11. En daarnaast ben ik ook af en toe nog te bewonderen bij Talpa en bij SBS. In de Oranje Zomer heet het volgens mij. Waar ik een aantal keren ga verschijnen. Ook bij Allsports natuurlijk, want ja, wie wil dat nou niet?
1: Zeker. Maar het wordt dus eigenlijk, we hebben het over de Allsports Radio Summer of Football, maar het wordt eigenlijk misschien wel de Summer of Robert Maaskant.
0: Dat is het iedere zomer volgens mij. Ja, ik ga ervan genieten. Ik vind het erg leuk. Ik denk dat ik in 20 juli hoop ik dat we ergens langs de grachten staan overigens. Maar dan denk ik wel dat ik een jetlag heb met al die nachtwedstrijden die er zijn. En ik ga ze bijna allemaal zien. Dus ja, het wordt voor mij een mooi WK.
1: Nou ja, alvast succes, sterkte en veel plezier met alles wat komen gaat. Robert Maaskant, dankjewel voor je tijd en zet hem op.
2: All Sports Radio, Summer of Football, van Arlington tot Kansas City en van Houston.

0: Pitbull, Jennifer Lopez en Claudia Lette. We Are One, natuurlijk het officiële WK-nummer van het prachtige WK 2000 van 2014 in Brazilië. Het is tijd om te beginnen met iets nieuws. Tijdens dit aanstaande WK-voetbal gaan wij elke uitzending van All Sports Radio het laatste nieuws met je doornemen met het Summer of Football WK-journaal. En dat doe ik samen met mijn collega Joël Visser. Dus ja, ik zou zeggen, tijd om te beginnen.
1: All Sports Radio, Summer of Football, WK-journaal.
2: Er is nog altijd onduidelijkheid over de fitheid van doelman Bart Verbrugge. De oranje keeper viel geblesseerd uit in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Bij aankomst in Kansas City maakte Verbrugge echter een fitte indruk. Hij stapte zonder zichtbare problemen uit de bus en liep zelf met zijn spullen richting het hotel. Bondscoach Ronald Koeman kon na de wedstrijd nog geen duidelijkheid geven over de aard van de blessure. Later deze week moet meer bekend worden over zijn inzetbaarheid voor het duel met Japan.
0: Ja, dat was natuurlijk een redelijk zware valpartij. Naar terecht ook, had er flink last van. Maar het goede nieuws is dat hij dan in ieder geval een fitte indruk maakt. Maar denk je dat hij wel in actie gaat komen? Want ze blijven wel angstvallig stil inderdaad over de situatie rondom hem.
2: Ja, dus er zal een onderzoek gedaan zijn. Hè? Hoe lang blijft hij geblesseerd? En misschien is de uitkomst dat hij 3 wedstrijden gaat missen. Ja, dan moet je toch gaan nadenken over een vervanger. Maar dat is geen makkelijke beslissing.
0: Nee, want de enige persoon nog op de reservelijst die oproepbaar is, is Ian Maatsen. Want Lutjereel Geertruiden was de andere op die stand-by-list. Die is inmiddels al in Kansas City vanwege het uitvallen van Timber. We kunnen Maatsen moeilijk op doel zetten. Was het niet verstandiger geweest om misschien toch op die stand-by-lijst een keeper te zetten? Want ja, hij wilde oorspronkelijk zelfs nog met 4 keepers naar het WK.
2: Ja, dat verbaasde mij dat je niet op de reservelijst een extra keeper hebt staan. En de meest logische keuze lijkt mij dan Justin Bijlo.
0: Ja, hij heeft een fantastisch seizoen bij Genoa gehad. Misschien Ronald Koeman junior nog voor de strafschoppen?
2: Ja, wie weet. meer wordt dus hopelijk snel duidelijk. En het eerste voorzichtige nieuws is er. Hij is goed uit de bus gekomen.
0: Gelukkig.
2: Dan nieuws over Dick Advocaat. Die staat namelijk vanavond in de schijnwerpers bij een wedstrijd in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De bondscoach van Curaçao mag samen met aanvoerder Leandro Bacuna de ceremoniële eerste bal verzorgen bij het duel tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Volgens Advocaat gooide Bacuna de bal en mag hij proberen die te vangen. De 78-jarige trainer noemt het een grote eer. In zijn jeugd speelde Advocaat zelf honkbal als catcher bij ADO Den Haag.
0: Ja, maar dat is toch wel fantastisch, Dickie als catcher. Ja. Op zijn leeftijd nog bij een MLB-wedstrijd. Het is trouwens wel echt een enorme eer. Hè? Dat krijg je niet zomaar dat je zo'n ceremoniële eerste pitch mag doen in de MLB.
2: Nee, het is de grootste honkbalcompetitie ter wereld. En dat de bondscoach van Curaçao daar een klein deeltje van uitmaakt, is in ieder geval hartstikke leuk. Je kan overigens niet meer daar honkballen bij ADO Den Haag. Dat is opgegeven in 2015, had ik gelezen. Ik wist zelf niet eens dat het een honkbaltak had.
0: Weer wat geleerd vandaag.
2: Ja, precies. Dan nieuws over WK-scheidsrechter Omer Abdulkadir Artan. Die is door de Verenigde Staten namelijk de toegang geweigerd. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zouden Somaliërs banden hebben met vermoedelijke leden van terroristische organisaties. De Amerikaanse douane en grensbewaking zegt dat reizigers worden geweigerd als zij niet aan de toelatingseisen voldoen of een veiligheidsrisico vormen. Daarbij stelt Rodney Scott, de baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, het kan me niet schelen wat voor beroep je doet, de wet blijft de wet. Artan werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar.
0: Ja, maar dit is toch gewoon ontzettend pijnlijk. Dan beloof je van tevoren dat iedereen die werkt op het wereldkampioenschap, dus denk aan spelers, aan staf, aan scheidsrechters, dat ze niet lastig gaan doen om visa en dat soort dingen. Dat het allemaal geregeld wordt, dat ze allemaal hun dingen kunnen uitvoeren. En we zijn nu, het WK is nog eens begonnen. We hebben al de hele selecties van Senegal en Oezbekistan die als criminelen behandeld zijn met cavity searches en alles. We hebben dat akkefietje gehad met de spits van Irak. Die 7 uur werd vastgehouden. Begeleidingsstaf van Irak die 10 uur werd vastgehouden. Weer huiswaarts mocht. Spelers van Iran die lastig. En begeleidingsstaf waar lastig over gedaan wordt. Tickets die worden ingenomen bij fans van Marokko en Iran. Dit is toch gewoon... Waarom?
2: Ja, geheel vlekkeloos is het inderdaad nog niet. En wat ik me afvraag, ik ben zelf een paar keer ben ik ook in Amerika geweest. Hè? Dan moet je een ESTA moet je invullen. Dat is eigenlijk een visum voor kort verblijf. Maar dat vul je al ver van tevoren in. En dan krijg je al te weten, oké, hij is goedgekeurd of niet. Ik vraag me alleen af waar het dan hier mis is gegaan. Is deze dan wel goedgekeurd en komen ze in Amerika achter dat dat niet zo is? Apart verhaal.
0: Ja, maar waarom ga je een visum Want het is natuurlijk, Somalië staat dan wel op de lijst met inreisverboden. Ja. Maar waarom ga je dan wel zeggen van, dan keuren we het visum goed. En dan komt die scheidsrechter aan. Beste scheidsrechter van Afrika notabene. Dat is ook geen koekenbakker of zo die daar op het WK aanwezig is. En dan zeg je van, sorry, ga maar weer terug. Ja. Maar Canada heeft gelukkig wel gezegd dat hij in ieder geval in Canada mag gaan fluiten. Dus hopelijk kan de FIFA daar nog iets aan doen.
2: Ja, dat scheelt in ieder geval. En ik weet niet of er ook een reservelijst is bijvoorbeeld voor scheidsrechters die uitvallen.
0: Ja, ik neem aan dat je dan wel weer een scheidsrechter uit Afrika
2: meeneemt. We gaan het zien.
0: Tot zover dit eerste WK-journaal. Joel Visser, dank voor je tijd. We gaan dit natuurlijk weer elke week of elke uitzending doen. Dus wij spreken je vrijdag weer.
2: Yes, dankjewel. All Sports Radio.
0: Summer of Football. Ja, dankjewel Joël voor dit eerste WK-journaal. We gaan snel door met het volgende in de uitzending. Want voor wie Allsports Radio langer kent, weet dat we prachtig verbonden zijn al jaren aan de Summer Beach Life Tour. Dus elke woensdag tijdens deze tour gaan we in gesprek met Arnoud Wildschut om eens even bij te praten hoe het eigenlijk gaat. Beachvolleybal, beachtennis, footvolley van het allerhoogste niveau op verschillende plekken in Nederland en het openingsweekend. Dat was afgelopen weekend in Almere. En daar zal de Tour ook nog even blijven. Want ook aanstaand weekend is de tweede stop daar zo te vinden op dat prachtige strand. Tijd om maar eens te schakelen met Almere. Arnoud, hele goedemiddag.
3: Een hele goede middag vanuit zonnig Almere.
0: Ja, gelukkig zonnig, want het was net nog volgens mij aan het stortregenen.
3: Ja, we hebben hier ook wisselende buien en windvlagen afgewisseld met een lekker zonnetje.
0: Hey Arnoud, laten we het eens hebben over de aftrap van de Summer Beach Life Tour van 2026. Hoe is dat gegaan afgelopen weekend? Want ja, het was een beetje, denk ik, een soort dubbel weekend met het oorspronkelijk de Dutch Water Week, maar die werd helaas afgelast.
3: Ja, niet helemaal werd de Dutch Noorderweek afgelast, als het goed is. Maar er waren inderdaad problemen met het water van rondom Almere. Een aantal honden die ziek zijn geworden en waardoor eigenlijk het water getest moest worden. En zijn in ieder geval de kinderactiviteiten bij de Dutch Noorderweek ook afgelast. Dus dat was eigenlijk heel erg jammer. Want het was eigenlijk prima weer om op het strand te zijn met deze activiteiten. Maar er waren ook heel veel activiteiten hoor in Almere. Dus niet alleen aan de kust, maar ook in het centrum van Almere. Maar het was jammer dat die kinderactiviteiten inderdaad bij de Dutch Water Week niet doorgingen. Maar dat was voor ons eigenlijk weer positief. Want dan kwamen de mensen uiteindelijk ook onze kant opgelopen. Want het strand van Almere is eigenlijk heel erg uitgerekt. En wij hadden wel wat kinderactiviteiten ook staan met een stormbaan, spellen op het strand. En het was heel leuk, want we hadden dit jaar weekend beachsoccer voor kids ook erbij. Vanuit een lokale organisatie. En die had drie leuke beachsoccervelden gevuld met ouders en kinderen. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Ja, dus kun je eigenlijk bijna zeggen, de ene is dood, de ander is zijn brood.
3: Ja, zo ongeveer wel. Nee, maar het was mooier geweest als de Dutch Water Week gewoon natuurlijk volledig had te kunnen draaien. Maar er ontstond wel voldoende loop. En ik begreep van de Dutch Water Week dat er ook nog wel een soort parkje met kinderactiviteiten was. Maar omdat de kinderactiviteiten daar afgelast zijn, ja, dan zijn er ook gewoon minder kinderen op het strand. En zeker als er dan meer in de stad ook nog te doen is, dan verdwijnt iedereen de stad in.
0: Ja, nu was het natuurlijk zo, Dutch Water Week is op het water. Het water, dat zat natuurlijk blauwalg in. Dus dat is, weten we allemaal, daar zit wel wat gevaar aan. Gelukkig is jouw tak van sport op het strand, dus gewoon op land. Daarna kijkend, hoe was het?
3: Nou ja, eigenlijk zoals we in Almere verwacht hadden, dat we niet al te groot beginnen. We hadden een veldje of 15 staan met verschillende categorieën. Voor ons eigenlijk heel erg lekker om een eerste evenement kleinschalig te houden. Want er moet nog zoveel bij ons gebouwd worden voor de hele zomer. Dat wij eigenlijk lekker aan het voorbereiden zijn. Eigenlijk al op aankomend weekend ook. Waar we footvolley weer aanwezig hebben. En een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis aangekoppeld zit op zondag. Dus ja, eigenlijk was ons eerste weekend rustig. Maar wel heel erg gezellig. En de mensen die al vaker bij ons spelen, die waren weer heel blij ons te zien.
0: Ja, rustig, Rustig inkomen dus. Betekent de aankomend weekend dat het iets drukker wordt. Wat verwacht je daarvan?
3: Ja, aankomend weekend in ieder geval de weersverwachtingen zijn zoals nu gaan de goede kant op. Maar dat doen we altijd onder een voorbehoudje natuurlijk. Aankomend weekend hebben we in ieder geval al meer inschrijvingen ook weer dan vorige week. Dus dat is zoals we het eigenlijk ook voorzien hadden. En omdat er internationaal wat minder footvolley gespeeld wordt, kunnen we ook dit weekend rekenen op wat hoger niveau van de footvolley hier aan het strand van Almere. En wat ik zeg net, er is een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis. En dat vindt op zondag plaats. En de winnaar van dat toernooi, deze wedstrijden, die gaan als team naar het EK beachtennis toe.
0: Maar dat is toch ook wel heel bijzonder om dat te mogen hosten, toch, tijdens je tour?
3: Ja, dat is ook superleuk. De KNLTB beachtennis tour is dit jaar bij ons aangehaakt. Daar ligt nog genoeg uitdaging in om die sport echt goed op de kaart te krijgen. Maar dan zijn dit soort evenementjes erbij hebben ontzettend belangrijk. Om naast de juiste beelden ook de mensen gewoon echt beachtennis te leren ervaren. Omdat we merken heel erg wel dat beachtennis bij de grote groepen in Nederland eigenlijk de grote onbekende is van alle racketsporten. En daar zijn we uiteindelijk voor om daar steeds meer aandacht aan te geven en promotie mee te maken.
0: Nu hebben we dan een tweede weekend in Almere. Dan het weekend erop gaan jullie door naar Almere. Zit daar veel afbouwtijd en opbouwtijd tussen?
3: Nou, we gaan door. Maar volgend weekend, dat is wel lekker, zijn we eigenlijk vrij. En dan gaan we inderdaad door naar Ameland. Dat betekent dat al onze materialen die we nu in Almere hebben staan, die gaan inderdaad op transport aankomende dinsdag al. Die mogen alvast naar de boot van Ameland toe. En dan gaan wij de week daarop, gaat er nog een trailer mee naar Ameland. Omdat we daar zitten we nu rond de 100 velden die we daar gaan bouwen op Ameland. Dus daar ook groeien we langzaam naartoe in de laatste week van juni.
0: Ja, toch nog even opnieuw dat indrukwekkende cijfer. Hoeveel velden?
3: Meer dan 100 gaan we er bouwen. Dat is uiteindelijk het doel. En we zijn ook de laatste 3 jaar gegroeid van 60 in 24 weer naar 80 velden afgelopen jaar. En de doelstelling was iets hoger nog voor dit jaar. Maar we zijn met 100 velden eigenlijk super tevreden als we die gaan bouwen.
0: Ja, voor de duidelijkheid, in Almere heb je er 15 liggen. Je gaat naar 100 plus in Ameland. Of op Ameland. Hoe lang doe je daarover om meer dan 100 velden te bouwen? Is dat ook expres waarom er een weekendje tussen zit?
3: Nou ja, zeker zit er expres een weekendje tussen. Omdat we zien dat als we gelijk doorgaan, dat we eigenlijk tijd tekort komen en onszelf een beetje voorbij gaan rennen in alles wat we willen doen. Het heeft ook gewoon veel communicatie vooraf nodig. Die 100 velden bouwen, dat hangt er natuurlijk net vanaf hoeveel mensen je hebt. En op Ameland gaat bijvoorbeeld een studentenvereniging mee uit Utrecht, Protos. En die helpen ons met 20 man, helpen zij de velden bouwen. Dus als de wind ons een beetje goed gezind is, dan staan die 100 velden binnen een halve dag. En de grootste uitdaging zit hem vaak nog in het lijnen leggen. 100 keer lijnen leggen, dat is een vervelende klusje dan 100 velden bouwen. Maar dat, met een grote groep gaat dat prima. En ons centekort, dat is eigenlijk bijna altijd dezelfde setting die we bouwen. We bouwen er dit jaar wel wat meer, omdat we dus met beachtennis en footvolley bezig zijn. Dus we zullen veel vaker 2, 3 of zelf 4 centekorts gaan bouwen dit jaar.
0: Nou, tot slot, iedereen die aankomend weekend naar Almere gaat. Het liefst natuurlijk even van tevoren aanmelden als je wil meedoen. Maar waar kunnen mensen dat doen en meer info vinden?
3: Ja, het meest unieke van onze tour is eigenlijk dat mensen zich tot vrijdagmiddag 12 uur kunnen aanmelden via de website www.summerbeachlife.nl.
0: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat zeker doen. Arnoud Wildschut van de Summer Beach Life Tour. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes aankomend weekend daar in Almere.
3: Zeker, dankjewel.
1: All Sports Radio. Summer of Football.

0: My van Arman van Helden hier bij All Sports Radio Live. Hoe anders kan de wereld eruit zien na een paar weken tijd? Waar we naar de Grand Prix van Frankrijk ons nog verheugden op de spannende titelstrijd tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings. Valpartijen bij laatstgenoemde in dit geval ervoor gezorgd dat het Belgische supertalent inmiddels op eenzame hoogte staat. En dat is nog enkel in de MXGP, want ja, zeg je één, dan heb je er twee. In de MX2 staat tweelingbroer Sascha nu ook bovenaan in het kampioenschap. Na de Grand Prix van Duitsland en Letland is het nu weer even een week of twee adempauze. Dus hoog tijd om weer bij te praten met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Ja, dan kun je een prachtige titelstrijd hebben, maar een belangrijk dingetje daarin is op je motor blijven zitten.
1: Ja, dit is een gevoelige tik, zullen we maar zeggen. Een nul scoren in Duitsland en een nul scoren in Letland hebben het WK doen kantelen, is misschien een heel groot woord. Maar het heeft wel een flinke draai om de oren gekregen als het gaat om een echt titelstrijd. Aan de andere kant, we hebben 19 wedstrijden op het programma. De Grand Prix in Letland afgelopen weekend in Kegums was nummertje 8. Dus we hebben er nog 11 te gaan. Daarbij eventjes een vlug rekensommetje. Een perfect weekend, zoals afgelopen weekend, is 60 punten. 11 keer 60 is 660 punten nog te verdelen. 62 punten achterstand, dus ja. Het is absoluut nog niet verloren, maar het wordt er ook zeker niet makkelijker op. Het enige grote voordeel wat er misschien is voor Herlings. Koenen vliegt met Amerika, beide broers Koenen vliegen met Amerika. Kan al een aantal wedstrijdjes daar proeven. En daardoor hebben ze, als ik nu de kalender erbij pak, geen enkel vrij weekend meer tot het weekend na de finale in Australië. Dus dat is het laatste weekend van september pas weer. Dat zou misschien een voordeeltje kunnen zijn dat de accu een keer opgaat. Aan de andere kant, ja, toen ik 19 was, ging het ook allemaal iets soepeler dan nu.
0: Ja, dat is. Daar kunnen we allemaal aan refereren, denk ik. Wel of relateren.
1: Kan er een boek over schrijven.
0: Maar ja, dat 19-jarige supertalentje, hoor, die Lucas Koenen. We hebben het eigenlijk al het hele seizoen over wat voor misschien wel enorme verrassing dit is dat hij dit nu al kan laten zien. Als je zelf op je motor blijft zitten, sterker nog, gewoon twee Grand Prix op rij wint. De concurrentie erbij gaat liggen. Ja, dan vanzelf gaat het niet, maar het gaat wel een stuk makkelijker.
1: Nee, het wordt wel iets makkelijker. Aan de andere kant, Herlings had twee keer machinepech. Dus het is echt gewoon machinepech. De uitvallers die hem de das om doen. De eerste manche in Duitsland. De tweede manche in Letland. Beide keren eigenlijk niet heel erg ver achter Koenen. Dus er waren nog mogelijkheden. Aan de andere kant, nul scores heeft hij heel weinig gehad met de KTM. En nu al dit seizoen al 3 keer. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een gevoelige tik op de neus. Aan de andere kant, ik zeg het altijd. Jeffrey Herlings mag je nooit afschrijven. Hij staat nog altijd tweede. Net als ik zeg, het verschil is behoorlijk. Maar absoluut niet onoverbrugbaar.
0: Nee, en het grote voordeel is natuurlijk dat de mannen daarachter ook een beetje de punten met elkaar verdelen. Dus dat er ook niet zo heel erg veel druk gelijk is van achter Herlings. Dus dat hij toch nog steeds de mogelijkheid heeft om lekker naar boven te kijken. Ja, en een van de mannen die dan afgelopen weekend weer een fantastisch weekend had, was Kai de Wolf.
1: Ja, die reed de sterren van de hemel. Kent het circuit natuurlijk erg goed daar in Kegums. Pakte daar zijn allereerste Grand Prix zegen in het verleden. Pakte daar zijn allereerste red plate. Dat betekent dus dat je de leider bent in de tussenstand van het kampioenschap. En dat was hem ook aan te zien. Die reed vol vertrouwen rond. Inmiddels al een tweede MXGP-podium. Inmiddels ook opgeklommen naar de 5e plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Ondanks het missen van die eerste wedstrijd in Argentinië. Ja, dan hoor je toch absoluut wel bij de grote. Eerste manche passeerde hij Herlings voor de tweede plaats. Hij kwam nog behoorlijk gevaarlijk dichtbij aan Lucas Koenen. Die achteraf klaagde dat hij een probleem had met een kapotte koppeling. Dus daardoor zou zijn voorsprong zo ver zijn teruggelopen. Tweede manche was de start helaas iets minder van de crosser uit het Brabantse Eersel. Kwam toch nog terug naar een derde positie. Waardoor hij mee mocht naar het podium samen met Koenen en met Romain Verve.
0: Ja, een Nederlander die wat minder Grand Prix achter de rug heeft. Hij had tot nu toe alle wedstrijden gefinished dit seizoen. De hoofdrace is althans natuurlijk. Maar ja, helaas voor Calvin Vlaanderen een uitvalbeurt in Duitsland. En niet starten in Letland in de tweede race.
1: Ja, het zit ze niet echt mee, moet ik eerlijk zeggen, bij Ducati. In eerste instantie een aantal weken geleden die breuk tussen Ducati en Jeremy Zewer. Waardoor dat het team van Louis Vosters uit Bergijk werd teruggebracht van 3 rijders naar 2 rijders. Nu komt daar nog eens een keer de blessure bij van Andrea Bonacorsi, de Italiaanse teamgenoot van Vlaanderen. Die ging op zaterdag hard onderuit, viel precies met zijn buik op de voetsteun en haalde zijn hele buik open. Ik denk een wond van de centimeter of 20. Dus die werd zaterdagavond met spoed nog geopereerd. Calvin Vlaanderen, de enige rijder is op het moment van Louis Vosters. Ja, 2-0. Erg jammer. Eerste manche een keurige 10e plaats weten te pakken. En dat is denk ik ook een beetje de regio waar hij thuis hoort. Plaatsje of 10 mag eigenlijk geen probleem zijn. Top 8 zou keurig zijn, zeker met de nieuwe machine voor hem. Want hij heeft natuurlijk een verleden van de afgelopen 5 seizoenen met de Yamaha. Dan is een overstap maken naar een compleet nieuwe motor en eens keer naar een ander merk. Natuurlijk niet eenvoudig.
0: Ja, dan de MX2. Want ja, we refereerden er al even aan. Het is koenen boven dit seizoen. Want we hadden vorige keer nog Simon Langevelder aan de leiding. Verdedigt zijn titel. Maar ja, dan helpt het natuurlijk niet dat je in Letland vooral in de tweede manche het ontzettend laat liggen. En dan heb je die dekselse tweeling van Lucas. Sascha Koenen nog.
1: De man in vorm. In Italië eerder dit jaar in Arco di Trento een perfect weekend. Dat betekent de zaterdag de kwalificatie winnen. En op zondag beide manches. En in Letland deed hij eigenlijk precies hetzelfde. Hij maakte 1 klein foutje in de eerste manche van de wedstrijd in Kegums. Kwam even naast de machine terecht. Kwam niet in val. Stapte weer op alsof er niks aan de hand was. En had inmiddels een voorsprong van 15 seconden. Dus dat maakt het wel ietsjes eenvoudiger voor hem. Momenteel absoluut een man in vorm. Ook een beetje gesteund door de man die uit vorm aan het raken is. Na de pauze van een 5-tal weken is het eigenlijk... Kommer en kwel is misschien een hele zware afstraffing. Maar op momenteel absoluut wereldkampioen onrechtvaardig. Want het gaat zeer moeizaam bij Simon Langevelder. En daardoor heeft hij ook wel een behoorlijke achterstand opgelopen van maar liefst 37 punten.
0: Ja, en 3 punten achter hem zit ook alweer Guillaume Fares in zijn nek te hijgen.
1: Ja, die Spanjaard die is bezig aan zijn laatste MX2 seizoen in verband met de leeftijdslimiet die er geldt. Fares die in Frankrijk zegevierde, daarmee eigenlijk een beetje aankondigde van jongens, wij doen mee in het wereldkampioenschap. Dat deed hij toen ook, want toen stond hij op dat moment op 16 punten van de leiding. Nu is die achterstand al opgelopen naar 40 punten. Dus dat is ook niet, als het daarover gaat, niet erg positief. De enige die denk ik momenteel de snelheid aan kan van Sascha Koenen is Kevin McLellan, de Zuid-Afrikaan. Die mist helaas echter de starts ietsjes te vaak. En wanneer hij dat beter onder de knie krijgt, is dat denk ik de rijder die het de kleine Belg absoluut moeilijk kan gaan maken.
0: Nou, terug even naar de Koenens. Hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen, en we weten hè, nog 11 races te gaan, dus rustig aan met de voorspellingen. Maar hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen Lucas als kampioen hebben, de MXGP en Sascha in de MX2?
1: Ja, absoluut is nooit gebeurd. Een tweeling die wereldkampioen gaat worden in hetzelfde jaar, dat is al uniek. Ga ik eventjes hardop nadenken, even terugdenken naar broers die wereldkampioen zijn geworden. Zou ik zo 1, 2, 3 ook niet kunnen zeggen. Zeker niet in de solosport. De zijspan is natuurlijk een ander verhaal. Nee, wel vader en zoon. Geen wereldtitels, alleen dan de familie Everts. Die echt de wereldtitels samen hebben gepakt. Vader, zoon en ja, misschien in de toekomst nog kleinzoon. Maar voor de rest is het absoluut uniek. En dan ja, dacht die leeftijd. Ja, dat is heel erg bijzonder en erg spectaculair om te zien, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, nog even de Nederlanders in de MX2 beetpakken. Ja, Kai Kassenmakers wel weer in de punten in Duitsland en Letland. Maar het is, we zeiden het al de vorige keer, een soort blessure reeks die plaatsvond bij de Nederlanders. Het is niet altijd even fijn om over naar huis te schrijven, zeg maar.
1: Nee, het is moeilijk. Kaartsmakers doet het keurig. Met een privé KTM, of sorry, met een privé Kawasaki doet je het meer dan voortreffelijk. Hoopt een beetje richting de top 8 te gaan in de eindstand van het kampioenschap. Momenteel bezet hij een 10e plaats. Alleen ja, die Franse Grand Prix met de 3-0 is natuurlijk wel pijnlijk. Heeft wel weer de 10e plaats inmiddels in de tussenstand te pakken. Maar zijn achterstand op 9e man Valerio Latta met het Fabrice Honda is inmiddels al bijna 50 punten. Dus dat is nu een klein smetje op de feestvreugde. Jens Walvoort deed het erg goed. Reed zelfs een tijdje op een 2e plaats. Kreeg het in de slotfase van de eerste manche wat moeilijker, waardoor hij wat plaatsen verloor. Heeft ook wat tijd op de machine gemist door die duimblessure die hem een tijdje apart speelt. Dat zorgt ervoor dat de man met de hamer kwam. Maar ondanks dat wist Walvoort toch nog bij de manches goed tot scoren te komen. En dat zijn momenteel de enige twee Nederlanders in het wereldkampioenschap. Want Cas Valk en Scott Smulders zijn geblesseerd. En eigenlijk langdurig geblesseerd. Dus ik verwacht of ze nog terugkomen dit jaar. Ik acht die kans in beide gevallen erg klein.
0: En dan ook zeker nog even de vrouwen benoemend. De WMX. Daar helaas natuurlijk maar 5 wedstrijden van dit seizoen. De tweede natuurlijk ook gehad in Teutschenthal in Duitsland. De grote winnaar daar, Daniela Guillen. Heeft natuurlijk wat goed te maken ten opzichte van vorig jaar. Maar ja, de titel lijkt Lotte van Drunen, verdediger van haar titel, lijkt ze toch wel van zich af te kunnen gaan zetten zo langzamerhand.
1: Die kans is erg klein. De eerste manche werd ze nog 4e, ondanks een kleine schuiven. Na een botsing met Guillen. Kwam terug naar een mindere start, is een groot woord. Maar vocht zich keurig terug in het gevecht met Fontanesi en de Spaanse Guillen. Raakte vervolgens de Spaanse dame, waardoor dat Van Drunen onderuit ging. Werd ze nog 4e. De tweede manche in de openingsfase, het was de Belgische Amandine Verstappen. Die een beetje ongelukkig uitkwam bij een jump. Ging helemaal van links naar rechts door de lucht. Precies tegen het voorwiel van Lotte van Drunen aan. Die ging gigantisch hard onderuit. Was even het nodig kwijt. Kon toch weer op de machine stappen. En als je dan na zo'n crash toch nog 3 WK-punten weet te pakken. Ja, absoluut petje af daarvoor. Maar net wat je zegt. Slechts 5 wedstrijden. 5 keer 2 zijn 10 manches. Ja, en als je dan al 2 mindere manches hebt gehad. 2 van de 4 dit seizoen. Ja, dan wordt het een hele moeilijke opgave om die puntachterstand nog goed te maken in het WK. Zeker omdat de verschillen vooraan klein zijn. Fontanesi en Guillen zijn eigenlijk de 2 vaste dames op het podium met Van Drunen. Van Drunen maakte een misstapje en hop, meteen hebben we daar een andere Nederlandse. Shanna van der Vlist stond op het podium in Teutschenthal. En dat is natuurlijk een heel mooie prestatie voor de jonge dame uit Apeldoorn. En misschien dat die boost geeft om meer aansluiting te kunnen vinden bij eigenlijk die vaste top 3. En als Van der Vlist zich kan mengen in de strijd voor de 4e plaats met Valk, met Courtney Duncan die weer terug is van weg geweest. En misschien nog wel met de Britse Lucy Barker. Ja, dan heb je een heel mooi gevecht achter de vaste waarde als top 3.
0: Ja, want tot nu toe lijkt dat natuurlijk wel voor Van Drunen het hoogst haalbare, die 3e plaats. Want ja, Guillen en Fontanesi zijn ruim 40 punten inmiddels weg van de rest bijna. Staan natuurlijk bovenaan met 97 en 91 punten. Ja, dat lijkt toch wel de titelstrijd te gaan worden.
1: Onder normale omstandigheden wel inderdaad. Je krijgt nog de wedstrijd in Engeland op het betonharde circuit van Fox Hill. Daarna nog de wedstrijd in Nederland op het circuit van Arnhem. En de finale is al, duurt nog een aantal maanden, maar is de 5e wedstrijd voor de dames in Australië. Dus ja, er moet nog heel veel gebeuren. En normaal gesproken moeten de Spaanse en Italiaanse dames echt nog wel pech hebben om Van Drunen nog die achterstand goed te laten maken. Die kans is eigenlijk niet heel. En de strijd zal gaan om de 3e plaats. Die zal gaan, denk ik, tussen Van Drunen samen met Courtney Duncan. Van Drunen staat 9e, maar slechts 5 punten verschil met de 3e plaats in de tussenstand. Dus dat is nog zeker spannend.
0: En dan gaan we langzaam het ene drieluik inwisselen voor het andere. Nu hadden we Frankrijk, Duitsland en Letland. En nu komen Italië, Portugal en Zuid-Afrika er achteraan op 21, 28 juni en 5 juli. Dat tweede tweeluik, daar zit natuurlijk nog even een intercontinentale overbrugging in. Dat is misschien nog wel wat extra pittig.
1: Het is extra pittig, zeker wat ik al vertelde. Lucas Koen en Sascha Koen vlichten met Amerika. Die rijden dit weekend in Amerika. Dan de drie wedstrijden die je noemde. Dan hebben we 12 juli reizen opnieuw in Amerika. Dan is het 19 juli, 26 juli en het eerste weekend van augustus de Grand Prix van België. Dus daar heb je weer drie wedstrijden vlak achter elkaar. Dan heb je een internationale wedstrijd op 9 augustus in België, waar de broers Koenen ook aan de start verschijnen. Vervolgens heb je Zweden en Nederland. Dan vliegen ze weer naar Amerika, terwijl het Grand Prix seizoen een vrij weekend heeft. Komen ze terug naar Europa en dan hebben ze vervolgens de wedstrijd achter elkaar door in Turkije, China en Australië. Dus ja, dat is hetgene waar ik het over had. Het zijn iedere keer blokjes van drie. Ja, en misschien dat het reizen naar Amerika Koenen geen goed gaat doen, of allebei de Koenens geen goed gaat doen, waardoor het Grand Prix seizoen nog wat spannender kan gaan worden. Want ja, normaal gesproken, wanneer je deze voorsprong hebt en zeker het gezin en het achterhoofd wat ze al hebben laten zien dit jaar, ja, dus ze zijn beren sterk. Absoluut geen twijfel over mogelijk.
0: We gaan het rustig afwachten. Dat is nog wat komen gaat. Voor nu, Stefan Kempen, hartelijk dank weer voor het ons bijpraten van alle avonturen daar in de top van de motocrosswereld. En wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
1: Met veel plezier gedaan. Bedankt jullie allemaal.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Tot zover All Sports Radio Live van vandaag. Heb je iets gemist van deze uitzending? Kun je dat in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify, Apple Podcast en natuurlijk ook soundcloud.com. En dan zijn we nog zeker niet klaar vandaag, want straks vanaf 3 uur staat er ook weer een nieuwe editie van de BV Sport voor je klaar. En vanmiddag, en dat is toch wel heel erg leuk, schuift Jan de Jong, directeur van de Vriendenloterij Eredivisie, aan in onze studio. Met hem onder meer hebben over natuurlijk het WK voetbal, maar ook over de spelers uit de Vriendenloterij Eredivisie die daaraan meedoen. Verder morgen om 1 uur Uniek Sporten vandaag in samenwerking met Fonds Gehandicapten Sport. En vrijdag om 12 uur zijn we er weer met All Sports Radio Live. Met dan onder meer Alex Schuttert van Xventure Sports en events over running en cycling Zandvoort. Want ook dat staat aankomend weekend weer op het programma. Voor nu, dank voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf hangen voor de BV Sports. En anders zeg ik alvast tot de volgende uitzending. Dag.
2: All Sports Radio. Summer of Football. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
6: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
2: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net

0: En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En ja, dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... oh, nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
0: Ja, dat wel, ja, eigenlijk. En ja, ik had er gewoon heel veel zin in om ook... ja, dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus ja, toen was het harde werken wel echt iets serieus, inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
0: Nee, ik had eerst natuurlijk... ja, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel ja, het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ja, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker weten. Dus. Ja, en nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk,
0: ja,
1: ook nog.
0: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja, dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, ja, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school?
1: Qua studierichting?
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaar.

0: Lijkelijk,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, nou ja, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
1: Nou, ik vind het, ja, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want ja, het is natuurlijk, ja, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En ja, je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus ja, daar ben ik echt het meest blij mee.
0: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
1: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want ja, Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan, ja, de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
0: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
1: Ja, precies.
0: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
1: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
0: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
1: Het ging wel heel snel.
0: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekt goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
0: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
1: Zeker. Dus dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
0: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
1: Ja, mogen komen.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Hoe anders kan de wereld eruit zien na een paar weken tijd? Waar we naar de Grand Prix van Frankrijk ons nog verheugden op de spannende titelstrijd tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings. Ze hebben valpartijen bij laatst genoemd in dit geval ervoor gezorgd dat het Belgische supertalent inmiddels op eenzame hoogte staat. En dat is nog enkel in de MXGP, want zeg je één, dan heb je er twee. In de MX2 staat tweelingbroer Sascha nu ook bovenaan in het kampioenschap. Na de Grand Prix van Duitsland en Letland is het nu weer even een week of twee adempauze. Dus hoog tijd om weer bij te praten met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goede middag.
2: Hele goede middag.
1: Dan kun je een prachtige titelstrijd hebben. Maar een belangrijk dingetje daarin is op je motor blijven zitten.
2: Ja, dit is een gevoelige tik, zullen we maar zeggen. Nul scoren in Duitsland en een nul scoren in Letland hebben het WK doen kampen. Dat is misschien een heel groot woord. Maar het heeft wel een flinke draai om de oren gekregen als het gaat om een echte titelstrijd. Aan de andere kant, we hebben 19 wedstrijden op het programma. De Grand Prix in Letland afgelopen weekend in Kegums was nummertje 8. Dus we hebben er nog 11 te gaan. Daarbij eventjes een vlug rekensommetje. Een perfect weekend, zoals afgelopen weekend, is 60 punten. 11 keer 60 is 660 punten nog te verdelen. 62 punten achterstand, dus ja... Het is absoluut nog niet verloren, maar het wordt er ook zeker niet makkelijker op. Het enige grote voordeel wat er misschien is voor Herlings. Koenen vliegt met Amerika, beide broers Koenen vliegen met Amerika. Gaan al een aantal wedstrijdjes daar proeven. En daardoor hebben ze, als ik nu de kalender erbij pak, geen enkel vrij weekend meer. Tot het weekend na de finale in Australië. Dus dat is het laatste weekend van september pas weer. Dat zou misschien een voordeeltje kunnen zijn dat de accu een keer opgaat. Aan de andere kant, toen ik 19 was, ging het ook allemaal iets soepeler dan nu.
1: Ja, dat is, daar kunnen we allemaal aan refereren, denk ik. Of relateren.
2: Kan er een boek over schrijven.
1: Maar dat 19-jarige supertalentje, hoor, die Lucas Koenen. We hebben het eigenlijk al het hele seizoen over wat voor misschien wel enorme verrassing dit is. Dat hij dit nu al kan laten zien. Als je zelf op je motor blijft zitten. Sterker nog, gewoon twee Grand Prix op rij wint. De concurrentie erbij gaat liggen. Vanzelf gaat het niet, maar het gaat wel een stuk makkelijker.
2: Nee, het wordt wel iets makkelijker. Aan de andere kant, Herlings had twee keer machinepech. Dus het is echt gewoon machinepech. De uitvallers die hem de das om doen. De eerste manche in Duitsland. De tweede manche in Letland. Beide keren eigenlijk niet heel erg ver achter Koenen. Dus er waren nog mogelijkheden. Aan de andere kant, nul scores heeft hij heel weinig gehad met de KTM. En nu al dit seizoen al 3 keer. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een gevoelige tik op de neus. Aan de andere kant, ik zeg het altijd. Jeffrey Herlings mag je nooit afschrijven. Hij staat nog altijd tweede. Net als ik zeg, het verschil is behoorlijk. Maar absoluut niet onoverbrugbaar.
1: Nee, en het grote voordeel is natuurlijk dat de mannen daarachter ook een beetje de punten met elkaar verdelen. Dus dat er ook niet zo heel erg veel druk gelijk is van achter Herlings. Dus dat hij toch nog steeds de mogelijkheid heeft om lekker naar boven te kijken. En een van de mannen die dan afgelopen weekend weer een fantastisch weekend had, was Kai de Wolf.
2: Ja, die reed de sterren van de hemel. Kent het circuit natuurlijk erg goed daar in Kegums. Pakte daar zijn allereerste Grand Prix zegen in het verleden. Pakte daar zijn allereerste red plate. Dat betekent dus dat je de leider bent in de tussenstand van het kampioenschap. En dat was hem ook aan te zien. Hij reed vol vertrouwen rond. Inmiddels al een tweede MXGP-podium. Inmiddels ook opgeklommen naar de 5e plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Ondanks het missen van die eerste wedstrijd in Argentinië. Dan hoor je het ook absoluut wel bij de grote. Eerste manche passeerde hij Herlings voor de tweede plaats. Hij kwam nog behoorlijk gevaarlijk dichtbij aan Lucas Koenen. Die achteraf klaagde dat hij een probleem had met een kapotte koppeling. Dus daardoor zou zijn voorsprong zo ver zijn teruggelopen. Tweede manche was de start helaas iets minder van de crosser uit het Brabantse Eersel. Kwam toch nog terug naar een derde positie. Waardoor hij mee mocht naar het podium samen met Koenen en met Romain Verver.
1: Ja, een Nederlander die wat minder Grand Prix achter de rug heeft. Hij had tot nu toe alle wedstrijden gefinished dit seizoen. De hoofdraces althans natuurlijk. Maar Ja, helaas voor Kelvin Vlaanderen een uitvalbeurt in Duitsland. En ja, niet starten in Letland in de tweede race.
2: Ja, het zit ze niet echt mee, moet ik eerlijk zeggen, bij Ducati. In eerste instantie een aantal weken geleden die breuk tussen Ducati en Jeremy Zewer. Waardoor dat het team van Louis Vosters uit Bergijk werd teruggebracht van 3 rijders naar 2 rijders. Nu komt daar nog eens een keer de blessure bij van Andrea Bonacorsi, de Italiaanse teamgenoot van Vlaanderen. Die ging op zaterdag hard onderuit, viel precies met zijn buik op de voetsteun en haalde zijn hele buik open. Ik denk een wond van de centimeter of 20. Dus die werd zaterdagavond met spoed nog geopereerd. Calvin Vlaanderen de enige rijder is op het moment van Louis Vosters. Ja, 2-0. Erg jammer. Eerste manche een keurige 10e plaats weten te pakken. En dat is denk ik ook een beetje de regio waar hij thuis hoort. Plaatsje of 10 mag eigenlijk geen probleem zijn. Top 8 zou keurig zijn, zeker met de nieuwe machine voor hem. Want hij heeft natuurlijk een verleden van de afgelopen 5 seizoenen met de Yamaha. Dan is een overstap maken naar een compleet nieuwe motor en nog eens een keer naar een ander merk. Natuurlijk niet eenvoudig.
1: Ja, dan de MX2. Want ja, we refereerden er al even aan. Het is Koenen boven dit seizoen. Want we hadden vorige keer nog Simon Langevelder aan de leiding. Verdedigt zijn titel. Maar ja, dan helpt het natuurlijk niet dat je in Letland vooral in de tweede manche het ontzettend laat liggen. En dan heb je die dekselse tweeling van Lucas. Sascha Koenen nog.
2: De man in vorm. In Italië eerder dit jaar in Arco di Trento een perfect weekend. Dat betekent de zaterdag de kwalificatie winnen en op zondag beide manches. En in Letland deed hij eigenlijk precies hetzelfde. Hij maakte 1 klein foutje in de eerste manch van de wedstrijd in Kegums. Kwam even naast de machine terecht. Kwam niet in val. Stapte weer op alsof er niks aan de hand was. En had inmiddels een voorsprong van 15 seconden. Dus dat maakt het wel ietsjes eenvoudiger voor hem. Momenteel absoluut een man in vorm. Ook een beetje gesteund door de man die uit vorm aan het raken is. Na de pauze van een 5-tal weken is het eigenlijk kommer en kwel is misschien een hele zware afstraffing. Maar op momenteel absoluut wereldkampioen onrechtvaardig. Want het gaat zeer moeizaam bij Simon Langevelder. En daardoor heeft hij ook al een behoorlijke achterstand opgelopen van maar liefst 37 punten.
1: Ja, en 3 punten achter hem zit ook alweer Guillaume Fares in zijn nek te hijgen.
2: Ja, die Spanjaard die is bezig aan zijn laatste MX2 seizoen in verband met de leeftijdslimiet die er geldt. Fares die in Frankrijk zegevierde, daarmee eigenlijk een beetje aankondigde van jongens, wij doen mee in het wereldkampioenschap. Dat deed hij toen ook, want toen stond hij op dat moment op 16 punten van de leiding. Nu is die achterstand al opgelopen naar 40 punten. Dus dat is ook niet, als het daarover gaat, niet erg positief. De enige die denk ik momenteel de snelheid aan kan van Sascha Koenen is Kevin McLellan, de Zuid-Afrikaan. Die mist helaas echter de starts ietsjes te vaak. En wanneer hij dat beter onder de knie krijgt, is dat denk ik de rijder die het de kleine Belg absoluut moeilijk kan gaan maken.
1: Nou, terug even naar de Koenens. Hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen, en we weten hè, nog 11 races te gaan, dus rustig aan met de voorspellingen. Maar hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen Lucas als kampioen hebben, de MXGP en Sascha in de MX2?
2: Ja, absoluut is nooit gebeurd. Een tweeling die wereldkampioen gaat worden in hetzelfde jaar, dat is al uniek. Ga ik eventjes hard op nadenken, even terugdenken naar broers die wereldkampioen zijn geworden. Zou ik zo 1, 2, 3 ook niet kunnen zeggen. Zeker niet in de solosport. De zijspannen is natuurlijk een ander verhaal. Nee, wel vader en zoon. Geen wereldtitels, alleen dan de familie Everts. Die echt de wereldtitels samen hebben gepakt. Vader, zoon en ja, misschien in de toekomst nog kleinzoon. Maar voor de rest is het absoluut uniek. En dan ja, die leeftijd. Ja, dat is heel erg bijzonder en erg spectaculair om te zien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nog even de Nederlanders in de MX2 beetpakken. Ja, Kai Karsenmakers wel weer in de punten in Duitsland en Letland. Maar het is, we zeiden het al de vorige keer, een soort blessure reeks die plaatsvond bij de Nederlanders. Het is niet altijd even fijn om over naar huis te schrijven, zeg maar.
2: Nee, het is moeilijk. Kaarsmakers doet het keurig. Met een privé KTM, of sorry, met een privé Kawasaki doet je het meer dan voortreffelijk. Hoopt een beetje richting de top 8 te gaan in de eindstand van het kampioenschap. Momenteel bezet hij een 10e plaats. Alleen ja, die Franse Grand Prix met de 3-0 is natuurlijk wel pijnlijk. Heeft wel weer de 10e plaats inmiddels in de tussenstand te pakken. Maar zijn achterstand op 9e man Valerio Latta met het Fabrice Honda is inmiddels al bijna 50 punten. Dus dat is dus een klein smetje op de feestvreugde. Jens Walvoort deed het erg goed. Reed zelfs een tijdje op een tweede plaats. Kreeg het in de slotfase van de eerste manche wat moeilijker, waardoor hij wat plaatsen verloor. Heeft ook wat tijd op de machine gemist door die duimblessure die hem een tijdje apart speelt. Dat zorgde ervoor dat de man met de hamer kwam. Maar ondanks dat wist Walvoort toch nog bij de manches goed tot scoren te komen. En dat zijn momenteel de enige twee Nederlanders in het wereldkampioenschap. Want Cas Valk en Scott Smulders zijn geblesseerd. En eigenlijk langdurig geblesseerd. Dus ik verwacht of ze nog terugkomen dit jaar. Ik acht die kans in beide gevallen erg klein.
1: En dan ook zeker nog even de vrouwen benoemend. De WMX, daar helaas natuurlijk maar 5 wedstrijden van dit seizoen. De tweede natuurlijk ook gehad in Teutschenthal in Duitsland. De grote winnaar daar, Daniela Guillen, heeft natuurlijk wat goed te maken ten opzichte van vorig jaar. Maar ja, de titel lijkt Lotte van Drunen, het verdedigen van haar titel, lijkt ze toch wel van zich af te kunnen gaan zetten, zo langzamerhand.
2: Die kans is erg klein. De eerste manche werd ze nog vierde, ondanks een kleine schuiven. Na een botsing met Guillen. Kwam terug naar een mindere start, is een groot woord. Maar vocht zich keurig terug in het gevecht met Fontanesi en de Spaanse Guillen. Raakte vervolgens de Spaanse dame, waardoor dat Van Drunen onderuit ging. Werd ze nog vierde. De tweede manche in de openingsfase, het was de Belgische Amandine Verstappen. Die een beetje ongelukkig uitkwam bij een jump. Ging helemaal van links naar rechts door de lucht. Precies tegen het voorwiel van Lotte van Drunen aan. Die ging gigantisch hard onderuit. Was even het noorden kwijt. Kon toch weer op de machine stappen. En als je dan na zo'n crash toch nog 3 WK-punten weet te pakken. Ja, absoluut petje af daarvoor. Maar net wat je zegt, slechts 5 wedstrijden. 5 keer 2 zijn 10 manches. Ja, en als je dan al 2 mindere manches hebt gehad. 2 van de 4 dit seizoen. Ja, dan wordt het een hele moeilijke opgave om die puntenachterstand nog goed te maken in het WK. Zeker omdat de verschillen vooraan klein zijn. Fontanesi en Guillen zijn eigenlijk de 2 vaste dames op het podium met Van Drunen. Van Drunen maakte een misstapje en hop, meteen hebben we daar een andere Nederlandse. Shanna van der Vlist stond op het podium in Teutschenthal. En dat is natuurlijk een heel mooie prestatie voor de jonge dame uit Apeldoorn. En misschien dat die boost geeft om meer aansluiting te kunnen vinden bij eigenlijk die vaste top 3. En als Van der Vlist zich kan mengen in de strijd voor de 4e plaats met Valk, met Courtney Duncan die weer terug is van weg geweest. En misschien nog wel met de Britse Lucy Barker. Ja, dan heb je een heel mooi gevecht achter de vaste waarde als top 3.
1: Ja, want tot nu toe lijkt dat natuurlijk wel voor Van Drunen het hoogst haalbare, die 3e plaats. Want ja, Guillen en Fontanesi zijn ruim 40 punten inmiddels weg van de rest bijna. Staan natuurlijk bovenaan met 97 en 91 punten. Ja, dat lijkt toch wel de titelstrijd te gaan worden.
2: Onder normale omstandigheden wel inderdaad. Je krijgt nog de wedstrijd in Engeland op het betonharde circuit van Fox Hill. Daarna nog de wedstrijd in Nederland op het circuit van Arnhem. En de finale is al, duurt nog een aantal maanden, maar is de 5e wedstrijd voor de dames in Australië. Dus ja, er moet nog heel veel gebeuren. En normaal gesproken moeten de Spaanse en Italiaanse dames echt nog wel pech hebben om Van Drunen nog die achterstand goed te laten maken. Die kans is eigenlijk nihil. En de strijd zal gaan om de 3e plaats. Die zal gaan, denk ik, tussen Van Drunen samen met Courtney Duncan. Van Drunen staat 9e, maar slechts 5 punten verschil met de 3e plaats in de tussenstand. Dus dat is nog zeker spannend.
1: En dan gaan we langzaam het ene drieluik inwisselen voor het andere. Nu hadden we Frankrijk, Duitsland en Letland. En nu komen Italië, Portugal en Zuid-Afrika er achteraan op 21, 28 juni en 5 juli. Dat tweede tweeluik, daar zit natuurlijk nog even een intercontinentale overbrugging in. Dat is misschien nog wel wat extra pittig.
2: Het is extra pittig, zeker wat ik al vertelde. Lucas Koenen en Sascha Koenen vlichten met Amerika. Die rijden dit weekend in Amerika. Dan de drie wedstrijden die je noemde. Dan hebben we 12 juli reizen opnieuw in Amerika. Dan is het 19 juli, 26 juli en het eerste weekend van augustus de Grand Prix van België. Dus daar heb je weer drie wedstrijden vlak achter elkaar. Dan heb je een internationale wedstrijd op 9 augustus in België, waar de broers Koenen ook aan de start verschijnen. Vervolgens heb je Zweden en Nederland. Dan vliegen ze weer naar Amerika, terwijl het Grand Prix seizoen een vrij weekend heeft. Komen ze terug naar Europa en dan hebben ze vervolgens de wedstrijd achter elkaar door in Turkije, China en Australië. Dus ja, dat is hetgene waar ik het over had. Het zijn iedere keer blokjes van drie. Ja, en misschien dat het reizen naar Amerika Koenen geen goed gaat doen, of allebei de Koenens geen goed gaat doen, waardoor het Grand Prix seizoen nog wat spannender kan gaan worden. Want ja, normaal gesproken, wanneer je deze voorsprong hebt en zeker het gezin in het achterhoofd wat ze al hebben laten zien dit jaar, ja, dus ze zijn beren sterk. Absoluut geen twijfel over mogelijk.
1: We gaan het rustig afwachten. Dat is nog wat komen gaat. Voor nu, Steven van Kempen, hartelijk dank weer voor het ons bijpraten van alle avonturen daar in de top van de motocrosswereld. En wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
2: Met veel plezier gedaan. Bedankt jullie allemaal.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sport Radio.
5: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sport Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sport Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen? Ja,
2: eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of...

0: Ja, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
1: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
0: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
1: Klopt.
0: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
1: Ja.
0: Hoe is voor jou die balans?
1: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
0: ja dat mag nog wel.
1: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
0: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
1: Ja.
0: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
0: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
1: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
1: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
0: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
1: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
1: Qua school?
0: Qua studierichting?
1: Ik ga richting communicatie. Dus
0: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
1: Misschien wel.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Dat was geen verkeerd jaar.
1: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
0: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
1: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
0: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
1: Zeker.
0: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
1: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus ja. Dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk

0: als je voor staat. En dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
0: Zeker.
1: Zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
0: Ja.
1: Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komt.
0: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
5: De BV Sport wordt verbonden door KPN. Het netwerk van Nederland.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.
9: En dan luister je naar een nieuwe editie van de BV Sport op deze prachtige woensdag 10 juni. En vandaag, zoals altijd bij mij in de studio, uiteraard Frank van der Walbaken. Frank, welkom.
10: Goedemiddag, Robert.
9: Ja, het WK voetbal gaat bijna beginnen, dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij ook op zoektocht gegaan bent naar een gast die met voetbal van doen heeft. En je bent uitgekomen bij een hele goede gast.
10: Ja, als je het over voetbal hebt in Nederland, dan ontkom je niet aan Jan de Jong. Jan de Jong is de hoogste baas bij de Eredivisie. Maar heeft daarnaast nou ook een verleden dat zeer nadrukkelijk verbonden is. Super oud met sport, maar zeker ook met voetbal. Voormalig algemeen directeur van de NOS en algemeen directeur van Feyenoord. Dus als je het hebt over voetbal in Nederland en we willen gaan kijken naar het WK, dan kwam ik al heel gauw uit bij Jan. En ik ken Jan al heel erg lang. We hebben veel samen kunnen werken. Tot voor de tevredenheid van mij en ik hoop ook van Jan.
11: Jongen. Een van onze crisis van het sponsorwezen in Nederland. De uitzicht daarvan.
9: Absoluut.
11: Mooie dingen in de sport.
10: Dus Jan en ik spreken elkaar nog heel regelmatig. Ook niet alleen over sport, maar gewoon we zijn vrienden geworden. Dus ik ben zeer vereerd en heel blij dat Jan onmiddellijk kon. Hij moest zelf iets verzetten. Dus daar gaan we straks uitgebreid mee praten over het WK en over zijn visie. En kortom, wordt interessant.
9: Precies, dat gaan we allemaal zo meteen doen. Maar eerst is het natuurlijk tijd voor de BV Sport Update.
0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
9: Ja, Frank, we nemen natuurlijk elke uitzending van de BV Sport het laatste nieuws door op het gebied van sportmarketing. Dus jij bent ook weer, ik denk inmiddels, de mail ingedoken en alle prachtige nieuwsbrieven. Wat heb je verzameld?
10: Ja, ik trap af niet geheel toevallig natuurlijk met dat WK-voetbal dat morgen begint in de Verenigde Staten. Canada en Mexico. Ik zeg maar even op een rij wat de sponsorinkomsten van dit wereldkampioenschap zullen zijn. Met inachtneming dat dit WK door het aantal deelnemende landen van 32 naar 48 een stuk langer duurt. En dus de sponsors werd gedwongen om meer te gaan betalen. In 2006 waren de sponsorinkomsten van het WK $600 miljoen. In 2014 was dat $1.6 miljard. In 2022 met 32 landen $1.8 miljard. En 2026, dus het komende WK, is dat $2.8 miljard. een basissponsorpakket, puur zichtbaarheid en exclusieve rechten voor jouw branche, kost dit keer al gauw een $100 miljoen per bedrijf. Gezien de lengte van het toernooi zal weinig sponsors minstens een gelijk bedrag moeten reserveren om het te activeren. Want anders heb je weinig aan je sponsorschap. Zeker ook gezien het feit, zoals ik net ook al zei, dat het in 3 verschillende landen plaatsvindt. En wil je activeren, ja, dan moet je toch voor Canada een ander beleid doen, een andere aanpak doen dan in Mexico bijvoorbeeld. Overigens even naar het sportieve, waar het uiteindelijk over natuurlijk moet gaan. Het niet ondeskundige medium The Athletic voorspelt dat het zal gaan tussen 4 ploegen, namelijk Frankrijk, Spanje, Brazilië en Argentinië. Nou, dat is niet geheel onverwacht. Ik denk dat wij met z'n drietjes hier bij elkaar ditzelfde 4 zouden hebben genoemd. Maar leuk om te zien dat datzelfde The Athletic oranje ziet als Dark Horse. Nou, ik vraag me af of de mensen na gisteravond, of na eergisteravond, moet ik zeggen, de wedstrijd gezien hebben, of die dat nog mee eens zijn. Maar ja, je weet het nooit. Een slechte generale is een goede uitvoering.
11: Nou, er was ook wel een Duitse econometrist die naar verluid al 3 keer de juiste winnaar had voorspeld voor het WK voetbal. Die had Nederland voorspeld. Ik was heel erg benieuwd naar zijn algoritme. Dat ook wel niet gebruikte. Dit zou ik wel eens willen zien.
10: Ik blijf nog even bij het WK en over de traditionele wedstrijd tussen de kledingmerken en vooral natuurlijk tussen Adidas en als sponsor van FIFA en Nike als sponsor van vele ploegen. Het is altijd weer spannend hoe Nike zich gaat presenteren tijdens zo'n groot mega evenement.
12: Ja, dat is voor hen natuurlijk ook een thuiswedstrijd.
10: Ja, en afgezien van natuurlijk van het sponsorschap wat Adidas heeft van FIFA, kleden beide merken natuurlijk heel veel teams. Velen zouden zeggen, doe maar niets als Nike zijnde. En kom na het WK met de campagne, want Adidas die zal wel alles claimen. Maar dat is niet des Nike's. En hoop ik natuurlijk ook dat een van de ploegen van Nike zou kunnen winnen voor Nike. Nou, hoe dan ook, Nike annonceerde gisteren dat zij gedurende de 6 weken met een film komen die opgeknipt is en als een serie zal verschijnen via de zenders in de reclameblokken. Dus dat is op zichzelf al heel opmerkelijk. Maar oude en huidige Nike-sterren zullen erin spelen. Van sporters tot sterren uit de muziek- of filmwereld. Van Cristiano Ronaldo tot Cantona. Van Erling Haaland tot LeBron James. Van Kim Kardashian moet ik zeggen, tot Zlatan Ibrahimovic. Dus creatief. En ik ben zeer benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En dat zullen ze in de reclameblokken doen.
12: Hoezo? Ik hoorde ineens Kim Kardashian random in voorbij. Dan hoor je allemaal fantastische voetbalhelden en dan ineens Kim Kardashian.
10: Ja, de vriendin tegenwoordig van
12: Lewis Hamilton. Ja.
10: Lewis Hamilton, de Formule 1 coureur. Maar ik zal nooit vergeten dat Nike in 1996 bij de Olympische Spelen in Atlanta, Amerika, ook antwoord moest geven tegen het toen $50 miljoen sponsorschap van Adidas van die Spelen. Nike besteedde slechts een paar $100.000 in het vroegtijdig vastleggen van 2 grote gebouwen, wolkenkrabbers, vlakbij het Olympisch Stadion, waar de openingsceremonie was en de atletiek, et cetera. En ze beplakten die gebouwen van top tot teen, echt enorme billboards met de teksten: "You don't win silver, you lose gold." En de volgende tekst: "If you are not here to win, you are a tourist." Nou, dat is typisch dat Nike's natuurlijk, een beetje provocerend, een beetje, ja, rebellions. En het leuke was voor Nike, en dat zal ik nooit vergeten, in de weken na de Spelen wees een onderzoek uit onder de mensen die de Olympische Spelen hadden bezocht. Die van de kledingmerken was sponsor van de Olympische Spelen. Dat was Nike. Die won die wedstrijd. Toen zijn het zeker van een paar ton tot 50 miljoen. Nou, niet onaardig natuurlijk. En het is, vind ik, altijd wel leuk. Dus ik ben benieuwd met het aanstaande WK. Adidas heeft overigens 13 landen. Waaronder Spanje en Argentinië. 2 van de favorieten. Nike heeft 11 landen, waaronder Frankrijk, Brazilië en ook Oranje. Puma heeft 10 landen en de overige 14 landen hebben al.

0: positieve deelsleutel. Dit natuurlijk in het licht van de veronderstelling dat wil je een spannende competitie hebben. Dan ja, moeten die verschillen niet te groot worden. Want dan krijg je de rijken worden rijker en de armen worden ouder. En dan is het zoals in Spanje dat je van tevoren weet dat het gaat tussen Real Madrid en Barcelona. En Duitsland Bayern München. En in Frankrijk Paris Saint-Germain. In Engeland is dat gelukkig wat spannender. Maar we moeten in Nederland niet naartoe werken dat we per definitie weten dat het Ajax, Feyenoord of PSV is. Hoe dan ook, de uitkering voor het komend seizoen laat zien dat PSV 14,7 miljoen krijgt. En Jan, corrigeer me als ik verkeerde bedragen noem. Feyenoord 13,2 miljoen. Ajax 11,7 miljoen. AZ 10,2 miljoen. Maar NEC bijvoorbeeld slechts, tussen aanhalingstekens, 5,7 miljoen. En Telstar als de laagste in de Eredivisie 3,2 miljoen. Het zijn toch nog behoorlijke verschillen. En,
1: mag ik daar twee dingen over zeggen?
0: Ja, natuurlijk. Graag.
1: Even wat opmerkelijk is dat Ajax stond jarenlang op nummer 1. Maar die is door de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren gedaald en ingehaald door PSV en Feyenoord. En twee, het is een ranglijst over 10 jaar. Dus het afgelopen jaar telt 10 jaar mee, het jaar daarvoor 9 jaar. En zo kom je tot een ranglijst. Telstar heeft natuurlijk 47 jaar in de keukenkampioendivisie gespeeld. Dus die staat onderaan. Maar ten opzichte van waar ze vandaan komen, want ze krijgen nog meer geld via de Eredivisie op andere termijnen, zijn ze wel 3,5 miljoen op vooruit gegaan ten opzichte van uit de keukenkampioendivisie. En het moeilijke in Nederland is dat we met elkaar relatief weinig geld te verdelen hebben. Dat is in andere landen, bijvoorbeeld Engeland, Spanje, totaal anders. En dan krijg je ook andere verhoudingen. En Europees gezien is het bedrag wat PSV krijgt ongeveer een schijntje ten opzichte van wat een club als Manchester City of Manchester United krijgt. Dus je hebt altijd twee werkelijkheden. De nationale competitie, die moet zo spannend mogelijk. Daar wil je competitive balance hebben. Dat proberen we ook met een aantal maatregelen. En je hebt natuurlijk de internationale verhoudingen, die totaal, maar dan ook totaal scheef gegroeid zijn.
0: Ja. Ik heb me wel eens laten vertellen dat de onderste in de Engelse Premier League, die krijgt in zijn eentje als club meer dan de totale Eredivisie samen.
1: Dat is correct en tevens juist. Dat klopt. Ja, zeker.
2: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want ik weet dat die verdeelsleutel is ongetwijfeld zoals die is, zo heel goed bedacht en zo. Maar wat zou er hypothetisch gebeuren als alle clubs gelijkwaardig hun televisiegelden krijgen?
1: Ja, weet je, dat verandert wel iets, maar toch ook weer niet zo heel veel. Wat je dan gaat zien is dat we dezelfde spelers waarschijnlijk meer gaan betalen. En de vraag is of je daar beter van wordt. Dus een communistisch verdelen maakt wellicht de competitie iets spannender, maar niet per definitie kwalitatief beter. En dat is natuurlijk wat we willen. Dus wij willen heel graag, als je geld verdeelt, dat je het kwalitatief besteedt. Dus vooral in je jeugdopleiding, in je faciliteiten, zodat we daar sterker en groter worden. En wat wij heel erg graag zouden zien, dat vinden we heel erg jammer, dat nu nog maar 50% van de spelers uit de Vriendenloterij Eredivisie komt uit Nederland. Terwijl wij zijn het opleidingsland. Dus wij zien eigenlijk liever dat er meer en meer Nederlandse spelers in de Vriendenloterij Eredivisie en de Keukenkampioendivisie actief zijn. Dat is wel een van de doelen voor de komende jaren, waar we ons op willen gaan richten. Want daar zit ons onderscheidende vermogen. Kijk, wij kunnen niet concurreren met landen zoals Engeland, waar de begrotingen van 1 miljard zijn. Dat zou ongeveer hetzelfde zijn als je Feyenoord bent en je begroting van 160 miljoen. Dat is hetzelfde als dat Sparta structureel om het kampioenschap van Nederland zou spelen. Dat zijn ongeveer de verhoudingen. Dat is nou eenmaal niet zo. Maar je moet wel proberen om meer weerstand te hebben. En het verschil tussen nummer 1 en het verschil tussen nummer laatst in de Vriendenloterij Eredivisie is te groot. Niet financieel, maar wel kwalitatief. Dat wijzen alle onderzoeken wel uit. Daar zullen we iets aan moeten doen met elkaar.
0: Nog even een zijstapje naar de Spelen. De weinig bekende European Games in 2027 vinden die plaats in Istanbul. Die zullen een test gaan introduceren in zaken sponsoring. Het accent zal liggen op storytelling en niet op zichtbaarheid. Verhalen vergeet je niet, cijfers vergeet je wel. Atleten zullen veel meer worden ingezet en niet alleen tijdens de Spelen, maar ook gedurende de 4-jarige cyclus naar de Spelen toe. Deze European Games zullen model staan, heb ik me laten vertellen, voor de LA Olympische Spelen in 2028. Meer accenten zullen dus worden gelegd op social media en minder op de traditionele zenders. Voor de beleving van de sport bij de fans en bij de atleten. Robert

0: Ja, en ik heb het hier al vaak over gehad en ik ben blij met deze ontwikkeling, want het plaatst sponsors veel meer als betrokken in de sport, in plaats van het kopen van een stukje zichtbaarheid via boarding en logo's. Het zal onherroepelijk leiden tot langere en in mijn ogen meer diepgaande overeenkomsten en dus ook betere samenwerking en een echte verzekering van de sponsors in de sport. Of niet, waarschijnlijk niet het woord verzekering, maar een verankering van de sponsors in de sport. En dat leidt automatisch in mijn ogen naar langere contracten, diepgaandere investeringen, langere partnerships, en dat is alleen maar prettig voor de sport.
1: Ja, meer branded content en ook meer emotie.
0: Ja.
1: Dan ga je ook steeds meer zien de Disneyfication van de sport. Of laten we steeds meer zeggen dat topsport, en daar is Amerika natuurlijk al heel lang mee bezig, is vooral de grootste entertainmentindustrie. En daar hoort sport bij. En dat zie je dit soort ontwikkelingen steeds meer plaatsvinden. En dat zie je ook. Het succes van de Formule 1 is natuurlijk niet alleen dat er auto's keihard in de rondte rijden, maar ook wat er omheen zit. En daar wil je bij horen. En daarmee is het meer een soort maatschappelijk mode evenement geworden. Met ook topsport. Maar het is het hele plaatje.
2: Ja, en wat ik zelf mooi vind aan de European Games, het is natuurlijk voornamelijk ook niet-Olympische sporten en de wat kleinere Olympische sporten. Maar wat ik ook goed vind wat ze doen, is, wij zitten hier bij Allsport Radio, zitten we ook in die mailinglijst. En dan sturen ze elke maand ook een mailing uit vanuit de European Games. Maar ze hebben ook elke maand een atleet van de maand uit. Dat kan uit elk Europees land zijn, elke sport eigenlijk zijn. En die staan dan met een mooi verhaaltje, staan ze dan in die mailing over wie ze zijn, hoe ze bij de sport terechtgekomen zijn, wat ze aan het doen zijn en dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk ook wel goed, want dan krijg je inderdaad meer die verhalen. En, ja, precies.
1: Je ziet, de Olympische Spelen hebben het echt heel moeilijk, omdat je ziet dat de traditionele grote sporten zoals zwemmen, atletiek en turnen, die komen in Amerika niet eens meer in de top 20 van populairste sporten voor. Dus de Olympische Spelen heeft het moeilijk. In allerlei opzichten.
2: Ja.
0: Maar ik ben het dus wel eens met het nieuwe initiatief. Ik ben alleen zeer benieuwd hoe het IOC dan die eventuele extra inkomsten uit sponsoring, omdat het diepgaandere sponsors zijn, hoe die bedragen gaat verdelen.
1: Ik denk dat ook naar de atleten gaat.
0: Ja, er is een absolute tendens waarneembaar dat meer macht tussen aanhalingstekens en meer kracht komt vanuit de atleten zelf. Per slotverrekening zijn zij de artiesten op het podium die het geld verdienen. En ik vind dus die ontwikkeling niet meer dan terecht. En dat je af en toe nog hoort dat atleten worden verboden om via de social media hun eigen beelden te verspreiden. Nou, dat vind ik alleen maar tegenstrijdig aan het promoten van de sport.
1: Je ziet eigenlijk in alle sporten dat de macht steeds meer bij de atleten komen te liggen. De enige sport waar dat nog niet in overweldigende mate aan de gang is, is eigenlijk het wielrennen. Dat is nog heel traditioneel.
0: Ja, dan nog even wat korte nieuwtjes. De Glazer-familie, wel bekend natuurlijk als de eigenaars van Manchester United. Althans, ze zijn nog voor 75% eigenaar van de club. Zouden nu echt overwegen wat ze al jaren hebben aangekondigd, de aandelen te verkopen. De koper zou zijn Sir Jim Ratcliffe, de rijkste man van Engeland. Die heeft al 25% van de club. Hij is oprichter, eigenaar van de chemiereus Ineos. Of Ineos, ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Als ik Ineos naar het wielrennen luister, dan hoor ik dat op verschillende manieren. Maar goed, hij heeft een eigen wielerploeg en hij bezit 30% van de aandelen in het Formule 1-team van Mercedes. Sir Jim is, zoals ik net al zei, Engelands rijkste meneer en geboren en getogen Manchester. En dus een fan van United. En hij belooft de club weer boven in de competities te brengen. Nou, dan zijn ze al goed naar op weg.
2: Ja.
0: En onder andere, hij heeft hier ook beloofd een nieuw stadion te realiseren naast het huidige stadion. Daar is ruimte. Dus Old Trafford Road blijft bestaan als de thuisbasis van de, wel toch nog steeds meest populaire club in Engeland. Dan, de Formule 1 race in Las Vegas gaat voorlopig niet van de kalender. Dat was te voorspellen. Het contract is verlengd tot maar liefst 2037. Nou, dat heeft natuurlijk alles met de stad Las Vegas te maken en het grote geld. Dan al eerder meldde ik dat FIFA moeite had om de televisierechten van het WK te verkopen. In twee niet onbelangrijke delen van de wereld. China en India. Nou, dan heb je het wel over een aantal miljarden inwoners op aarde. China stond begroot in de begroting die door meneer Infantino, de baas van FIFA, was geaccordeerd voor 250 miljoen. Uiteindelijk werd er een deal gesloten voor 51 miljoen. Dus dat is een tegenvaller voor meneer Infantino. En India heeft überhaupt nog niet getekend. Ik vermoed dat die wachten tot het laatste moment. Dus vandaag of morgen zullen die alsnog tekenen. En dat zal er ongetwijfeld ook toe leiden dat daar een bedrag lager uit de bus komt dan de begroting aangeeft. Een kleine misrekening, zeg maar rustig, een grote misrekening van FIFA-baas Infantino. Dan voor de statistici onder ons. Uit onze vriendenloterij Eredivisie zijn 33 voetballers geselecteerd voor het wereldkampioenschap. En 5 uit de keukenkampioendivisie. Dit is een record en het is het dubbele van 2022. Dat in Qatar plaatsvond. Maar ja, dat heeft ook natuurlijk te maken met het aantal teams dat meedoet. En zeker in landen die waarschijnlijk niet zoveel kans maken überhaupt op het podium.
2: Curaçao.
1: Nee, maar naar Curaçao ja. Hoeven de Nederlandse ja. spelers daar vandaan komen. Overigens heeft Van Infantino een paar dingen, weet je wel. Je kan zeggen Sinterklaas bestaat en daar zit hij. En dat kijkt de rest van de wereld naar Infantino. Hij heeft een paar dingen voor elkaar gekregen. Die uitbreiding naar 48 landen heeft ervoor gezorgd dat de kwalificatie interlands in een heleboel landen ook veel meer geld waard geworden zijn. Want de kans dat je kwalificeert is groter. Maar veel belangrijker voor hem is dat de kans dat een land als Duitsland zich kwalificeert nu nog groter geworden is. En dat betekent ook dat als Duitsland biedt op de mediarechten van het WK, dan heb je altijd een scenario, we doen niet mee en we doen wel mee. En daar zit een enorm verschil tussen wat de waarde is. Maar je kan niet zeggen, we betalen dit als ze meedoen en betalen dit als ze niet meedoen. Dat mag niet, want dan wordt die laatste wedstrijd veel te beladen. Dus je komt altijd een soort midden. Maar nu de kans veel groter is geworden dat grote landen meedoen, stijgt daar ook nog eens een keer het bedrag. Dus er zijn meer landen die meedoen aan een eindtoernooi. Daar is het rechtenpakket enorm gestegen. De grote landen zijn af van het risico dat ze zich niet plaatsen. Dus ook. Dus al met al is er ontzettend veel meer geld te verdienen door de mediarechten van de FIFA. En de FIFA is onder Infantino een enorme inhaalslag aan het maken. En is weer bezig om proberen de UEFA te overrompelen. En de UEFA die is sinds 92 enorm gegroeid met de Champions League, de Europa League, de Conference League, het EK. De nationale elftallen die meer zijn gaan voetballen. Die zijn er totaal overheen gegaan. En hij maakt nu een tegenbeweging. Door het WK groter te maken. Het WK vrouwen groter te maken. WK clubteams te organiseren. Het liefst iedere 2 jaar. Zodat hij weer de bovenliggende partij wordt. De grootste voetbalorganisatie. En dat hij het meeste geld kan uitdelen. Die wapenwedloop tussen UEFA en de FIFA. Die is nu volop aan de gang. Met als slachtoffer de voetballers, de overbelasting en het feit dat de internationale voetbalkalender groter en groter en voller aan het worden is.
0: Ja, vooral als je dat projecteert op de recente nieuws dat Infantino ook een plan zou zijn om het 2030 WK niet voor 48 landen, maar voor 64 landen.
1: Ja, dan gaat die multiplier waar ik het net over had, meer landen, dus meer geld, omdat je naar het eindtoernooi gaat, wat veel geld waard is, plus zekerheid dat je kwalificeert, die wordt dan nog groter en je weet in ieder geval dat je dan niet 48 stemmen, maar 64 stemmen hebt bij de volgende verkiezingen. Dus het is ook een self-fulfilling prophecy om je in het zadel te houden.
0: En
1: een interessant feitje, Frank, is dat de Champions League wordt ook maar groter en groter. Hè? Dus naar verwachting gaan de 36 clubs die Champions League mogen spelen 650 miljoen extra verdelen de komende 4 jaar in een nieuwe cyclus. Wat waanzinnig veel is voor die zes, bovenop de 3 miljard die zal onderling met elkaar verdelen. Dus dat wordt groter en groter en sterker en sterker. Maar het cijfer waar ik naartoe wil is dat in de periode 27-31 gaat in 72% van de landen in Europa brengt de Champions League in haar eentje meer geld op aan mediarechten dan de nationale competitie. Dus het kannibaliseert op die nationale competities en de Champions League waar maar 36 clubs mee doen is een enorme concurrent geworden van de nationale competitie, waar honderden, misschien wel duizenden teams aan meedoet. En dat is een ontwikkeling die je wel ziet. Dus er gaat steeds meer geld naar steeds minder clubs, waarmee de voorspelbaarheid van het voetbal weer groter wordt. Wat uiteindelijk, als je niet naar een soort NBA-model wil of een European Super League, niet goed is voor het voetbal.
0: Nee, want de vijver waaruit gevist moet worden voor toekomstige talenten,
1: ja,
0: komt onder druk te staan. En dan maar hopen dat als er 64 landen mee gaan doen aan het WK, dat Italië zich wel kwalificeert.
1: Ja, dan wordt de kans ook voor Italië wel heel groot dat je meedoet. Ja. Zei ik wel met enige jaloezie, omdat zij behoorlijk vaak wereldkampioen geworden zijn en wij nog net niet.
0: Ten slotte nog iets over het televisierecht van de Champions League. Daar had je het net al over. Voor de zoveelste keer merk ik op dat de rechten van live sport hoe langer hoe meer de hoogste prioriteit krijgen ook van de streamingdiensten. Als de Netflix en de Amazons en de Disney+. UEFA heeft begin deze week 775 miljoen per jaar deals weten uit te sluiten met streamingdiensten voor de rechten van de Champions League in onder andere Mexico, Zuid-Amerika, Denemarken en Zweden. De deals zijn met Canal+, DAZN, Paramount, Disney+, wat overigens ook al de exclusieve rechten heeft van de Women's Champions League voor heel Europa. Jan zal hier ongetwijfeld, zoals hij net al aangaf, veel meer over weten, aangezien ESPN natuurlijk de tv-partner is ook voor het live voetbal in Nederland. En ESPN is natuurlijk weer Disney+. Straks gaan we het hier ongetwijfeld ook nog over hebben met Jan. Nog even heet van de naald. De vorig jaar gekozen beste scheidsrechter van Afrika, de Somaliër Omar Artan, die door FIFA was geselecteerd om in het WK te fluiten, kwam gisteren de Verenigde Staten niet in en werd terug naar huis gestuurd. Verder meldde de Iraanse voetbalbond dat tickets van Iraanse supporters onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog niet bekend wie deze opdracht heeft gegeven, of dat nou de Verenigde Staten is of FIFA. Maar het is natuurlijk geen reclame voor de promotie van het voetbal. En voor deze landen die natuurlijk daardoor het dupe worden zonder fans te moeten gaan spelen.
2: Ja, precies. Ook als je de held van Irak, diegene die in de intercontinentale playoffs de winnende goal maakte, ook 7 uur vasthoudt op een vliegveld voordat hij door mag.
0: Ja, die jongen is niet echt gemotiveerd meer om te spelen in de WK, zou je kunnen zeggen. Ja,
2: of des te gemotiveerd. Dat kan natuurlijk ook. Dat was het qua updates betreft. Zo gaan we met onze gasten van vandaag in gesprek. Jan de Jong over natuurlijk onder meer de Vriendenloterij Eredivisie.
3: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Morat en Alvaro Soler, yo contigo, tú conmigo, hier bij de BV Sports.
1: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.
0: En vandaag de gast dus bij ons in de studio, Jan de Jong, de directeur van de Vriendenloterij Eredivisie. Jan, nogmaals welkom.
2: Dankjewel.
0: 33 spelers uit de Vriendenloterij Eredivisie op het wereldkampioenschap. Ook nog 5 uit de keukenkampioendivisie. Dat is toch op zich wel een compliment waard, toch?
2: Jazeker. En als je positief kijkt, en ik heb altijd ernstig last van een goed humeur, dan zou je zeggen dat is geweldig. Aan de andere kant, als je naar het Nederlands elftal kijkt, zijn er maar 2 spelers die actief zijn in die Vriendenloterij Eredivisie die door Ronald Koeman geselecteerd zijn. En dat zou wel een winstwaarschuwing voor ons allen in Nederland moeten zijn. Dat de kwaliteit in Nederland echt omhoog moet. Want je hoeft niet de helft te hebben in het Nederlands elftal, maar 2 op de 26 is wel heel erg weinig.
0: Nou, het is aan de andere kant ook niet een teken dat Nederlandse spelers zich zo goed ontwikkeld hebben en ook hier natuurlijk begonnen zijn dat ze hun vleugels hebben uitgeslagen naar Europese topcompetities.
2: Zeker en vast, maar je zou graag zien dat een aantal jonge spelers op hele jonge leeftijd, bijvoorbeeld Kees Smit, al zover zijn dat Koeman zegt die kan, wil en durf ik mee te nemen naar Amerika. En daar heeft hij een andere keuze in gemaakt. Kennelijk omdat hij vindt, daar is Kees Smit nog niet aan toe.
3: Ja, dat ben ik wel met je eens het laatste. Jan, ik wil direct eventjes een lastige en een beetje persoonlijke vraag stellen. Je bent in de NOS-tijd opgeklommen van, ik zou bijna willen zeggen, hulp van de redactie van Studio Sport tot algemeen directeur. Van onze nationale omroepstichting, vervolgens algemeen directeur van Feyenoord en nu baas van de Vriendenloterij Eredivisie. Welke van deze 3 geeft of gaf je nou het meeste voldoening?
2: Nou, ik heb bij de NOS mijn droom geleefd. En dat was, ik wilde daar beginnen als verslaggever. Ik ben begonnen als stagiaire en ik ben 12,5 jaar in de directie gezeten van misschien wel op dat moment het mooiste bedrijf van Nederland. Daar heb ik mijn droom volkomen geleefd en fantastisch gedaan. En hele mooie dingen mogen meemaken. Bijvoorbeeld de inhuldiging van Willem-Alexander, de Elfstedentocht, calamiteiten, grote dingen, alles. Waar, weet je, bij de NOS sta je 24 uur per dag aan. En dat is fantastisch om dat een tijd te doen. Maar ik had het wel helemaal. Ik had het boek daar wel uit. Ik had nog heel veel jaar kunnen blijven met heel veel tevredenheid. Maar ja, weet je, dan ga je misschien wel hetzelfde doen. Ik was 50 en ik dacht, ja, weet je, ga ik dan nog 18 jaar bij de NOS blijven? Totdat op iemand op enig moment zegt, kan die man niet weg, want die zit er al zo lang. En ik wilde nog wel een paar andere leuke dingen doen. Feyenoord vond ik heel erg mooi om mee te maken. Ik mocht daar. Maar ingewikkelde dossiers lag er. Er moest een trainingsfaciliteit voor het eerste elftal gebouwd worden. Die staat er nu binnen tijd en binnen budget. Er moest een nieuw jeugdcomplex gebouwd worden binnen de bepaalde tijd en binnen budget. En we hadden het stadiondossier, waarvan ik er eigenlijk al vrij snel achter kwam dat het een hele moeilijke zaak zou worden. Mensen zeggen, hebben we de spijt van Feyenoord? Totaal niet. Ik heb met Feyenoord de KNVB-beker mogen winnen en de Johan Cruijffschaal. Tegelijkertijd kan je ook wel eens gewoon echt een verschil van inzicht hebben hoe je Feyenoord naar de toekomst loopt. Nou, dat gebeurt, dan neem je afscheid van elkaar. En inmiddels zit ik na ruim 6 jaar bij de Eredivisie. En hebben we grote dingen met elkaar mogen doen. En er zat nog een behoorlijke schuld in de Eredivisie. Die is helemaal weggehaald, opgelost. Die is helemaal uit de boeken. We staan daar als Eredivisie CV kerngezond voor. Ik heb de luxe dat ik niet alleen directeur van de Eredivisie mag zijn, maar ook in het bestuur zit van de European Leagues. Ik zit in de Board of Management van Eredivisie Media en Marketing, dus in EMM. En ik zit ook nog in het competitiebestuur, dus zo'n beetje 4 functies in het voetbal. En dat zorgt ervoor dat de dagen heerlijk gevuld zijn en dat je af en toe ook gewoon weer de brandweerman bent, zoals je dat ook bij een club bent of bij de NOS. Namelijk als er een paspoortketen is, dat je ook met elkaar de brand moet gaan blussen en moet gaan uitrukken. En dat, jij kent mij wel, dat is wanneer ik me op het fijnst voel.
0: Ja, maar dat zijn wel.
3: Ik denk trouwens dat jouw ervaring bij met name de NOS je ook zeer geholpen heeft bij in Feyenoord situatie en nu bij de Eredivisie.
2: Zeker. Ja, weet je, dat je bent gewend om dag en nacht aan te staan en bij grote calamiteiten uit te rukken en heel snel te handelen. En dat is een soort tweede natuur wel geworden.
0: Ja, eigenlijk 4 jobs in 1, om het zo te zeggen. Wat is het leukste? Is dat de combinatie van die 4? Of heb je er toch eentje die er wel bovenuit speelt?
2: Nee, de combinatie. Ja? Van de combinatie. En natuurlijk, mijn hoofdbaan is directeur bij de Eredivisie. Laat er geen misverstand over bestaan. Daar ben ik ook een drugs mee. Maar de combinatie, omdat je dan wat je meeneemt van het een, kan je heel goed meenemen in het andere. En dan zit je in Europa aan tafel met de grote jongens. Je zit in Nederland met de competitiebestuur, waar we altijd tot een soort oplossing willen komen. En met de 18 leden van de Vriendenloterij Eredivisie moet je ook stappen zetten. Nou, dat hebben we de afgelopen jaren op een heleboel terreinen gedaan. En ook vaak met unanimiteit. En dat vind ik het mooiste. De beslissingen die voor 18-0 gelden, dat we besluiten nemen.
0: Ja. Nu heb je natuurlijk ook bij de NOS echt de hoogtijdagen, denk ik, wel meegemaakt. Nu hebben we natuurlijk dat hele dossier met bezuinigingen en dat soort zaken. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Is dat toch met een huilend hart ergens wel, als je kijkt naar toch een plek waar je met veel plezier jarenlang gezeten hebt?
2: Ja, even een paar dingen. De hoogtijdagen. Destijds, in 1996, werden we aangevallen door Sport 7. Overrompeling. Dat toen stond Studio Sport en de NOS te trillen op de grondvesten. Nou, dat hebben we afgewend in 2004, de komst van Talpa. Dat was net zo'n aanval. Nou, daar is de NOS ook sterk door uitgekomen. En wat heel erg vergeten wordt, in 2012 was er eerst een bezuiniging van 250 miljoen op de publieke omroep. Die uiteindelijk naar 300 miljoen en weer terug naar 250 miljoen ging. Die nog hoger is dan nu. En dat hebben we ook met elkaar opgelost. Dus ja, weet je, het was eigenlijk een veel turbulentere periode destijds dan nu. En dat had ermee te maken dat met name de commerciële televisie de publieke omroep voortdurend aanviel. Ook met rechten en ook internationaal werden proberen rechten weggekaapt. Nu is dat veel minder het geval. Dus op andere sporten dan voetbal en Formule 1. Ja, weet je, er is niemand van de commerciële die nu nog geïnteresseerd is in wielrennen of turnen of schaatsen. Dus dat is eigenlijk een makkelijkere periode nu dan dat het voorheen was. Toen werden ook dat soort dingen echt heel erg bekeken of de commerciële dat niet wilde hebben.
3: Dat was allemaal het verleden. Laten we vooral eens naar de toekomst kijken. Wat zijn op dit moment jouw hoogste prioriteiten bij de Vriendenloterij Eredivisie? Want het is natuurlijk een hele ingewikkelde wereld. Wat zijn je prioriteiten?
2: Nou, met elkaar hebben we een paar dingen vastgesteld, hè, richting de toekomst. Dat is dat we weer zesde in Europa willen worden. Dat scheelt één Champions League plek. Dat is zoal 80 miljoen, los van wat de waarde van de spelers doet. En de verdeling die naar de andere clubs toe gaat. Dus we moeten weer presteren in Europa. We zijn bezig met een regeling bescherming van de jeugdopleiding. Dat betekent dat Ajax, Feyenoord, PSV, Utrecht en AZ niet ongebreideld meer spelers bij elkaar kunnen weghalen uit de jeugdopleiding. Maar dat we elkaar gunnen dat je eigen spelers groot kan maken en richting het eerste elftal kan begeleiden. En als we die overeenkomst rond hebben, gaan we proberen dat ook voor de andere clubs. Dat het ook weer loont voor andere clubs om te investeren in de jeugdopleidingen. Dan zijn we met elkaar bezig om een strategie en visie te ontwikkelen. Hoe zorgen wij dat de Eredivisie zo aantrekkelijk blijft dat als die nu is? Namelijk dat de stadions vol zitten. En dat er wachtlasten zijn bij dingen. Nou, een hele goede ontwikkeling is dat we in faciliteiten moeten gaan organiseren. Ik ben dolblij met de ontwikkeling in Eindhoven. Dat die naar een groter stadion gaan. En dat zij gaan aantonen dat er financiering mogelijk is in het voetbal. Om stadions weer moderner en groter te maken. Ik hoop dat dat een voorbeeld kan zijn voor bijvoorbeeld Feyenoord. Maar ook voor andere clubs. Dat we meer staan, waardoor we weer of een aantrekkelijke partner worden om eens een keer een Europees finale te organiseren. Of misschien wel een EK met een ander land, waardoor je weer meer voetbal hierheen krijgt. We zijn bezig met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Ook niet onbelangrijk natuurlijk, want daar kunnen we denk ik nog sneller aanhaken bij de Europese top dan bij de mannen. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Eigenlijk voortdurend naar de competitieopzet te kijken. Ook hoe maken we het voetbal gezonder, meer weerstandsvermogen. Als ik één nadeel moet noemen, is dat je ziet dat de hele samenleving, maar ook het voetbal, verjuridiseert. En als je het ergens niet mee eens bent, dat je heel snel de juridische weg zoekt. En ik ben heel erg van, jongens, laten we kijken of we het met elkaar aan tafel of op het veld kunnen regelen. Maar niet aan de bestuurskamer of in de rechtbank. Laten we het alsjeblieft zo goed mogelijk met elkaar regelen. En we kunnen het altijd, moet je eruit komen, het polderen van Nederland. Dat is een kwaliteit die vaak laag gewaardeerd wordt. Maar dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Dat je toch weer tot een soort oplossing komt met elkaar. Dat sta ik zelf heel erg voor.
3: Jan, ik kan me voorstellen dat jij als baas, tussen aanhalingstekens, van de Vriendenloterij Eredivisie, dat jij niet blij bent dat PSV met een voorsprong van, ik meen iets van 19 punten of zo, kampioen wordt al na driekwart van het seizoen.
2: Nee, kijk, weet je, PSV en het rare is, PSV heeft niet eens een record aantal punten. Dus zelfs PSV verliest dit jaar nog twee keer van Telstar. Dus het geeft heel erg iets over de rest. Dan kan je zeggen, nou, daar heb je de competitive balance. Maar dat is niet de competitive balance die je wil. Ik bedoel, weet je, als Ajax van de 34 wedstrijden er 14 wint, nou, Ajax wint normaal gesproken al 14 van haar 17 thuiswedstrijden. Dus dat is niet goed voor het Nederlands voetbal. Weet je, het Nederlands voetbal is erbij gebaat als Ajax, Feyenoord, PSV in een hele spannende ontknoping zitten en heel dicht bij elkaar. Dat is het beste voor het Nederlands voetbal. Dus nee, dat niet. Er waren wel op andere plekken in de Vriendenloterij Eredivisie was het heel erg spannend. In het midden voor de tweede plek. En ook achteraan of onderaan. Maar nee, dit is niet wat je jaar na jaar zou moeten willen hebben.
3: Nee. Wat mij ook intrigeert is, hoe is in feite de samenwerking van jouw organisatie met de KNVB, hè, de Nederlandse Voetbalbond. Nou, die zijn in wezen eigenaar, tussen aanhalingstekens, van het product voetbal. Jij bent eigenaar, wederom tussen aanhalingstekens, van de feitelijke artiesten op dat podium voetbal.
2: Ja.
3: Hoe gaat die samenwerken?
2: Nou, dat is heel erg grappig dat je dat vraagt. Want in het buitenland kijken ze heel vreemd op dat je zoiets hebt als het competitiebestuur. En daarin zit Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal van de KNVB. Mark Boele, de directeur van de keukenkampioendivisie en ondergetekende. In andere landen zijn de bonden en de leagues water en vuur. Echt water en vuur. Wij doen het met elkaar. Waarbij de directeur van de Eredivisie over de Eredivisie gaat. Dus dat was vroeger het exclusieve domein van de directeur betaald voetbal van de KNVB. Dat is niet meer zo. Dat zit nu bij de directeur van de Eredivisie. Die heeft daar een vetorecht over. De keukenkampioendivisie over de keukenkampioendivisie. Maar we lossen dit samen met elkaar op. Dus we hebben echt dagelijks contact met elkaar. En dat is een heel fijn model. Omdat je daarmee ook je visiedocumenten en de waarheen wil je gaan, met elkaar kan afstemmen. En dat wil niet zeggen dat het niet wel eens schuurt, maar tot nu toe zijn we er altijd uitgekomen. En dat is een heel fijn model, want je bent niet voortdurend in de vechtmodus, maar je bent in oplossingsgerichtheid. En dat is, iedereen die mij kent weet, ik vind het fijn om problemen op te lossen en dat samen te doen. En niet via de rechtszaak of niet via het conflictmodel, maar op basis van de ratio. En dat gaat doen. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook recentelijk een brief geschreven namens de KNVB, namens de CED, namens de ECV aan de UEFA over de periode 27-31. Dat we eigenlijk een andere verdeling van gelden willen. Dat we meer solidariteit willen. En dat we oog moeten hebben voor de belangen van de middelgrote landen. Nou, in het buitenland, mijn collega's in de European Leagues, die waren echt dolblij met die brief. En hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? En die zeggen dan letterlijk, ik wou dat wij ook samen met de bond zo'n brief konden schrijven. Dus in die zin zijn we een behoorlijk voorbeeld voor de rest van Europa.
0: Ja, maar dat is wel grappig. Want hoe kan het dan in Nederland wel en in andere landen niet? Is dat toch dat prachtige polderen waar we het altijd over hebben?
2: Ja, dat is dat je er samen uit wil komen. En dat je niet van het conflictmodel bent. En ook wel dat we met elkaar een beperkte omvang hebben. Die Nederlandse voetbaleconomie, die is nou eenmaal beperkt. En dan kan je het beter met elkaar doen dan tegen elkaar. Dat is denk ik de ratio. En dat was ook de snelste manier om het met elkaar op te lossen. Je kan ook jarenlang juridische strijd voeren. Wie gaat nou waar over? Maar dit was gewoon de oplossing waarvan wij dachten, ja, zo kan je gewoon goed met elkaar werken.
3: Jan, eventjes een heel andere invalshoek. We hebben wel eens gesproken over wat de Eredivisie of het betaald voetbal in Nederland, wat het waard is voor de samenleving, voor de economie van Nederland. Ja. En in de perceptie van de consument leeft de gedachte dat voetbal alleen maar geld kost met politie, begeleiding, bewaking. Maar de feiten zijn anders.
2: Ja, even eerst en vooral, hè, er zijn zo'n 10 miljoen Nederlanders die elke week zo'n 11 uur per week besteden aan het betaald voetbal. Stel je dat eens. Dus het is de grootste hobby van alles en iedereen. Dan heb je sociale cohesie, nation building, wat allemaal het voetbal meebrengt. Een heleboel positieve effecten. De bijdrage van het voetbal aan het bruto binnenlands product is rond de 2,9 miljard euro. Daarmee is het ook de grootste amusementsindustrie in Nederland. Nou, we kunnen heel snel zijn. De politiekosten zijn natuurlijk niet 2,9 miljard euro. Dat is gelukkig een fractie daarvan. Er wordt wel eens gezegd, die spelers verdienen veel geld. Maar dat betekent ook dat ze in dit land veel belasting betalen. Dus daar draag je ook weer gewoon heel erg mee bij. Is heel gezond, heel normaal. Daar wil ik ook geen credit voor hebben. Wat ik wel wil zeggen is dat we met elkaar organiseren we zo'n 800, 900 wedstrijden per jaar. En maar per 1% van de wedstrijden hebben we problemen met elkaar. Het zit bomvol in de stadions. Het is over het algemeen hartstikke gezellig. Er wordt 90 minuten gezongen. En ja, het gaat wel eens fout. Nog te vaak. Maar we proberen wel dat terug te brengen. In een ideale wereld is het een wedstrijd zonder of met zo weinig mogelijk politie inzet. Maar als je een film maakt van begin jaren 80 tot nu, zie je dat jaar na jaar eigenlijk de politie inzet voor de Vriendenloterij Eredivisie afneemt. Wat wel tegenwoordig ingewikkelder is, zijn de Europese wedstrijden. Maar dat komt omdat die fans langer in de stad zijn. Maar in de Nederlandse competitie neemt de politie inzet af. Gelukkig. En dat streven we ook naar.
3: Je had het in het begin er even over dat een van je doelstellingen is terugkomen op positie 6. Met het oog op te plaatsen in de Europese competities, in de clubcompetities. Leeft er nog überhaupt de gedachte die wel eens naar boven komt drijven van een Benelux competitie?
2: Dat wel eens. Maar de vraag is of dat meer geld oplevert. En ten tweede het probleem van waarom de vorige sessie van de Benelux-competitie niet doorging, is dat de UEFA gezegd heeft, je mag in een bepaalde vorm tegen elkaar spelen, maar je moet een nationale competitie hebben. En de tickets, Europese tickets, die worden toch verdeeld per land en niet binnen die Benelux-competitie. Dus het was niet zo als Nederland en België 4 Champions League tickets te verdienen zou hebben en in de kampioenschap van de Benelux zou Nederland 1, 2 en 3 worden, dat er dan 3 tickets naar Nederland zou gaan en 1 naar de Belgen. Dan zou er toch 2 gaan. Dus het leidde tot een heleboel onduidelijkheid. Zeker ook omdat je nationale competities moest houden. Dus er wordt nog wel naar gekeken. Maar zolang je een eigen competitie moet hebben en de Europese tickets niet in één pot komen, is het niet heel erg aantrekkelijk. Ik wil nog wel wat zeggen hoe snel het voetbal ook groeit. Toen ik begon ruim 6 jaar geleden bij de Eredivisie. Toen had PSV een begroting van 80 miljoen. En hoopte zij bijvoorbeeld via de Benelux naar 100 miljoen te gaan. Nu had PSV het afgelopen jaar alleen al 140 miljoen begroting zonder het voetbal. Alleen zonder Europees voetbal. Dan had PSV al een begroting van tussen 140 en 160 miljoen zonder de Benelux. Dus dat voetbal is enorm gegroeid. En wordt groter en groter. Dus de noodzaak om die sprong te maken in je budget via de Benelux is nu minder groot.
3: Hoe zie jij de toekomst van de ontwikkelingen van de mediarechten met het veranderende medialandschap? Hè? Met social media, streamingdiensten zie je die ook aanzienlijk groeien, ook voor de Nederlandse rechten?
2: Nou, in ieder geval wat zorgwekkend is dat momenteel in Italië, Frankrijk en België de mediadalen spectaculair aan het dalen zijn. Daarmee ook de inkomsten voor de clubs. In Frankrijk zijn de clubs die vorig jaar nog 43 miljoen krijgen en dit jaar nog 13 miljoen. Dus dat is een enorme daling in media-inkomsten. En ook in België is het contract allerminst zeker. Dus het is niet dat het alleen maar stijgend is. Over het algemeen worden de mediarechten door de tijd heen wel meer waard. Maar dat heeft ook te maken de interesse. En wat je wel ziet is dat door de overvolle wedstrijdkalender en dat toernooien groter en langer worden en dat er steeds meer verschillende toernooien zijn, is er geen enkele broadcaster meer die alles wil hebben. En dat betekent ook dat als je één dingetje hebt, je waarschijnlijk niet meebiedt op het andere. Dus het zorgt er niet voor dat er per se enorme druk op ontstaan. En wat wij vermoeden is met de streamingdiensten dat die wel geïnteresseerd zijn in de Premier League. Dat zie je ook. En in de Champions League, omdat dat mondiale competities zijn. Maar we moeten natuurlijk nog maar gaan zien of dat ook voor nationale competities gaat gelden. Daarom zijn wij blij dat wij een joint venture hebben met de grootste mediapartij ter wereld, Walt Disney.
0: Ja, ik wil zeggen, is dat niet heerlijk als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de Belgische competitie, waar er nogal wat gezeur en gezeik is rondom DAZN en uitzendrechten. Frankrijk, waar ze maar abonnementjes uitdelen bij speciale McDonald's menus als hoofdsponsor van de competitie. En dat je dan hier in Nederland eigenlijk een vrij rustig landschap hebt wat dat betreft.
2: Ja, we hebben een uniek landschap, zou ik zeggen, omdat wij zelf aandeelhouder zijn in de Eredivisie Marketing en Media joint venture. We hebben gewoon zelf als Eredivisie 44,1% van de aandelen. Dus je zit ook zelf aan tafel in een exploitatie BV. En dat is nergens anders ter wereld. En ook daar kijken de collega's best jaloers naar. Ja, en wat we zien, wij hebben gelukkig een forse stijging kunnen doormaken in de periode 25-30. En dan hopen dat dat zich voorzet. Maar wat wij ook belangrijk vinden is dat we een betrouwbare partner hebben. Die ook garant staat voor onze inkomsten. En dat is met Disney goud garant. En dat is wel prettig, want je hebt, los van dat je de grootste mediapartij op aarde hebt, heb je natuurlijk ook een partij die over voldoende liquide middelen beschikt. Waarbij je bijvoorbeeld ziet in België dat DAZN daar veel meer problemen mee heeft. Dus wij, als iedereen die mij kent en die ons kent, wij kiezen ook voor stabiliteit en liever structurele groei dan één keer hele grote sprongen maken met hele grote risico's. Want daar heb je in the end of the day niks van. Ja. Weet je, dus in 2004 koos de Eredivisie om in zee te gaan met Versatel en Talpa. Dat waren twee nieuwe partners. Nou, toen was er even een hele grote stijging. Die stopte er na 3 jaar na. Dat was ook de grootste daling in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Dus je kan beter continuïteit, heb je veel meer aan. En langzame groei.
3: Jan, jij bent dus verantwoordelijk voor het totale product, wederom tussen aanhalingstekens, van de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie. Als er nu ongein of onrust ontstaat bij een van de clubs in het betaalde voetbal van de Eredivisie, bemoei jij je daar dan ook mee? Want het schaadt het algemene beeld van de Eredivisie op dat moment. Of laat je dat aan de club over, dat zij zelf maar hun problemen moeten oplossen? Of word jij je daar ook bij belast?
2: Nou, weet je, daar zijn meerdere antwoorden op denkbaar. Eén, en vooral, het is direct onze aangelegenheid als het de continuïteit van de competitie in gevaar brengt. Dus een situatie als Vitesse, als die in de Vriendenloterij Eredivisie speelt en zouden bijvoorbeeld het seizoen niet kunnen afmaken, dan is het direct onze aangelegenheid. Heel duidelijk. Dan is het ons probleem. Tegelijkertijd willen wij ook advies geven en kunnen clubs bij ons kennis ophalen. Dus we zijn ook een loket waar je terecht kan als je problemen hebt. En in toenemende mate sparren ze met ons van, wij zijn, hoe zou jij dat doen of doen? Dus we hebben aan de commerciële kant hebben we een paar hele goede mensen met veel ervaring. Dus vragen clubs als een nieuwe sponsordeal, waar moeten we op letten? Wat is nou een marktconform bedrag? Dus je bent ook een soort kenniscentrum doen. En aan de andere kant ben je ook wel eens, wat ik eerder al zei, een soort brandweerkazerne. Dat je uit moet rukken als er een brand is. En dat je soms ook wel moet ingrijpen, ook bij een club. En soms moet je ze ook wijzen op het belang van de collectiviteit. Dus wat wij altijd doen, is wij zijn er voor alle 18 clubs. En die zijn ons allemaal even lief. Maar tegelijkertijd kan die ene niet iets doen wat het collectief in gevaar brengt. Dan zijn we voor het collectief. En dan moet je ook die club op aanspreken dat er iets in gevaar dreigt voor het collectief. Dus wat NAC Breda deed, dat mag. Maar dat kan ook iets met het collectief doen in zaken de paspoortketen. En dan praten we met NAC om te kijken of we eruit komen. En hebben we ook begrip voor hun situatie. Tegelijkertijd hebben wij belang te bewaken van, we zijn met elkaar, hebben we een bedrijf, de ECV. We zijn partner in de joint venture. Dan moeten we ook naar de collectiviteit kijken. Dus dat is soms een ingewikkelde spagaat.
3: Even terug naar de actualiteit, het wereldkampioenschap. Even een hele gekke vraag misschien. Wie moet er in de spits? Depay, Berghorst of Robben?
2: Als Malen. Oké, ja, nou weet je, dat allemaal voetbalwijsheid. Ik denk dat ik in ieder geval kan zeggen dat Weghorst de minst waarschijnlijk is. Ook al komt hij in de Vriendenloterij Eredivisie uit. Nee, dat lijkt me de minst waarschijnlijke van die drie. Ja.
3: Wat vind jij van die nieuwe regel die geïntroduceerd gaat worden van die 2 keer 3 minuten per helft drinkpauze?
2: Ja, het is natuurlijk erg grappig, want voor de luisteraar ook. Waarom krijgt Amerika nou dit WK? Omdat de garantie die ze hebben afgegeven aan de FIFA vele malen hoger is dan andere landen die zich misschien ook kandidaat wilden stellen. En dat scheelt miljarden. Maar ze hebben er gewoon nu even een andere sport van gemaakt. Het wordt nu hockey. Namelijk, je hebt niet meer 2 keer 45 minuten. Je hebt 4 keer 22,5 minuut. En daarmee zit gewoon een commerciële break van 3 minuten. Want van de 104 wedstrijden die er gespeeld worden, worden er 52 waarschijnlijk in de hele hitte gespeeld. Maar 52 ook gewoon in stadions met airconditioning. Dus de nut en noodzaak om 3 minuten drinkpauze te hebben in een stadion waar je ongeveer een trui aan moet hebben, omdat je anders een kou vat, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is gewoon een commerciële reden. Zoals misschien mogelijkerwijs er ook een soort halftime show komt bij de finale. Waardoor je meer kan recupereren en de rehabilitatietijd groter is in de rust dan normaal gesproken is. Daarmee verander je de basisregels van de sport. Tegelijkertijd bestaat ook wel eens misverstand dat het voetbal oerconservatief is. Wij durven nu met elkaar toch een nieuw aantal spelregels te introduceren bij het grootste evenement ter wereld. Dat vind ik ook wel bijzonder. Waar bijvoorbeeld ingooi en het als iemand geblesseerd is, maar geen overtreding, dat hij een minuut langs de kant moet staan en een paar andere regels. Dat is best. Het voetbal heeft de afgelopen jaren best grote stappen gemaakt op het gebied van spelregels. Met de introductie van de VAR en nog een paar andere. Het is niet zo conservatief als vaak de mensen met minimale kennis en maximale oordeel altijd roepen.
3: We praten natuurlijk over voetbal en dat wil ik ook zo zeker blijven doen, zolang we nog de tijd hebben. Ik wil toch nog even één afwijkende vraag stellen aan je. We hadden het net in het voorgesprek al even over de Olympische Spelen van 2036. Daar zou Berlijn zich kandidaat voor stellen. Wat vind je daarvan?
2: Dat vind ik geweldig. Echt, ik heb gezien. Ik ben natuurlijk een kind van die het WK van 74 al meegemaakt heb. De emoties rond het EK 88 en het trieste hoogtepunt of dieptepunt in 1990. De verhouding Nederland-Duitsland. Ik heb gezien wat het met Duitsland deed toen ze het WK organiseerden in 2006. Toen hield iedereen van Duitsland en dachten we dat valt allemaal best wel mee. En ze hebben het eigenlijk daar hartstikke goed voor elkaar. En de mensen zijn ook nog eens een keer heel erg aardig. Hoe mooi zou het kunnen zijn dat je 100 jaar na de Spelen van 36 opnieuw de Olympische Spelen organiseert, maar dan in een modern jasje. En hopelijk doet dat de Spelen van 36 vergeten. En niet dat we afstand moeten nemen van de geschiedenis, maar wel dat je letterlijk en figuurlijk als Duitsland een nieuw hoofdstuk inslaat en dat je denkt, zo kan het ook, zo kunnen wij de Olympische Spelen ook organiseren. Dus ik zou het echt geweldig vinden, ook voor de Olympische beweging, dat die vlek in de geschiedenis eigenlijk een heel mooi vervolg krijgt door ook de Spelen in 36 in Duitsland te organiseren.
3: Ja, het getuigt van lef. Hè? Van
2: Duitsland. Ja, ik had het ook heel mooi gevonden als in 28 de Spelen in Amsterdam of in Nederland waren geweest. Dus ik hou daar wel van. Maar 36 Berlijn, 2036 zou ik geweldig vinden.
0: Ja, moet je alleen niet hopen dat tegen die tijd AfD de grootste partij is.
3: Nee. Nee. Jan, nog even. We hebben natuurlijk het WK nu te gaan. Maar daar achteraan komt onmiddellijk weer natuurlijk de nationale competitie.
2: Ja.
3: Is het wedstrijdschema al bekend?
2: Ja, zeker. Nou, in die zin, ik heb het hier voor een deel liggen. Het komt snel naar buiten, het hele schema. Ik kan wel zeggen dat we op vrijdagavond 7 augustus beginnen met de wedstrijd Cambuur tegen Excelsior. We proberen altijd een nieuwe gepromoveerde club met een prachtig stadion, Cambuur, de eerste wedstrijd te laten spelen. In speelronde 5 staat de eerste topper op het programma. Dat is op 5 september. Dat is Ajax tegen PSV. En in speelronde 14, hoe mooi, speelronde 14, is het Feyenoord tegen Ajax. Dus met 2 nieuwe coaches.
3: Is dat doelbewust?
2: Nee, dat is niet bewust. Dan kan je wel zeggen, het wordt steeds ingewikkelder puzzel om te leggen. En wij allen weten hoe intelligent AI is. Voor de doorberekening van alle voorwaarden die wij neerleggen, heeft AI 4,5 tot 5 uur nodig om tot een eerste berekening van het schema te komen. Nou, daar heb je een universitaire scriptie tegenwoordig geschreven met AI in 4,5 uur. Dat is dan 1 keer uitrekenen de complexiteit. En dat heeft met Europees spelende clubs te maken. Even ter vergelijking. De keukenkampioendivisie, die puzzel, die legt AI in 5 of 10 minuten. Zo. Dat is het verschil. Hoe ingewikkeld het is.
3: We lopen alweer tegen het einde aan van dit uurtje. Traditiegetrouw vraag ik altijd onze gasten om een gele en een groene kaart uit te reiken. Vertel Jan, wie krijgt geel of wie krijgt groen?
2: Eerst de groene kaart. Okay. Ik vind dat de groene kaart moet gaan naar Ronald Koeman en Martina Koeman. Omdat die zo stuitend eerlijk zijn over de ziekte die Martina heeft en hoe ze daarmee omgaan. En ik denk dat dat een voorbeeld is voor alles en iedereen. Dat je dit soort dingen, als je aan kanker en 1 op de 2 mensen krijgt te maken met kanker, dat je het bespreekbaar maakt en dat ze er ook zo eerlijk over zijn en dat ze er ook kwetsbaar over zijn. En Ronald is natuurlijk een held van beroep. Tegelijkertijd is hij behoorlijk kwetsbaar over zijn vrouw praat. Dus ik vind dat die absoluut de groene kaart met z'n tweeën moeten krijgen. Met ook een mooi interview in de Telegraaf van Martina afgelopen week. Ja. De gele kaart, die geef ik aan onszelf. Aan het Nederlandse voetbal. En waarom zou ik zeggen? Omdat op dit moment in de 5 grote competities. Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. Geen enkele Nederlandse coach actief is op het hoogste niveau. Geen enkele. Arne Slot was de laatste. Nou, die is helaas ontslagen. Dus ik vind dat echt voor een voetballand als Nederland geen enkele op het hoogste niveau. Dat vind ik onze eigen gele kaart.
3: Ja, ik kan dat wel begrijpen dat je dat daarvoor hebt gekozen. Want vooral, we hebben tijdperken gehad dat Nederlandse trainers, coaches over heel Europa.
2: Barcelona, Real Madrid. Ja. Aan de ene kant Leo Beenhakker, aan de andere kant Johan Cruijff. Ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse coaches die actief geweest zijn. Maar ook niet bij kleinere clubs. Hè. Gewoon geen één op dit moment. Dus daar moeten we met z'n allen wel wat aan doen.
0: Ligt daar nog een rol bij coaches betaald voetbal?
2: Ja, ja, zeker. Het ligt bij presteren. En het zal ook wel weer goed komen. Maar voor nu, dus ik moest ook wat kiezen. Dus ik vond het wel een mooi beeld. Dat het best wel frappant is. Dat een land wat 10e of 7e op de wereld, op de FIFA wereldranglijst staat. Geen enkele coach. En nu is Spanje super hip. Die hebben eigenlijk onze positie overgenomen. En ik zou heel erg graag vinden dat we met innovatie en dat communiceren wat we goed kunnen, die positie weer terugclaimen. En dat er weer Nederlandse coaches als uithangbord voor het Nederlandse voetbal zichtbaar zijn.
3: Jij weet veel, weet je waar Arne Slot naartoe gaat?
2: Geen idee. Nee, nee. Ik denk Arne Slot een beetje kennende. En een beetje ken ik hem. Dat hij vol zit met revanchegevoelens. En dat hij een andere grote club in Europa onder zijn hoede wil nemen. Denk ik.
0: Het zou mooi zijn.
3: Het zou heel mooi voor hem zijn. Maar hij zou het ook verdienen. Want het is, ik begrijp nog steeds niet dat hij ontslagen is. Maar goed, er spelen daar natuurlijk dingen die we allemaal niet weten.
2: Nou, niet alleen godswegen, maar ook die van voetbalbestuurders zijn heel vaak ondoorgrondelijk.
3: Behoorlijk, ja. Jan, we zijn alweer doorheen. We hadden nog zeker een uur door kunnen praten. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ik kom graag nog een keertje.
3: Dus dat doen we een andere keer weer. Hartelijk dank voor je komst.
2: Graag gedaan.
3: En je gaat naar Amerika, heb ik ook begrepen?
2: Ja, ik ga vrijdag en dan woon ik de wedstrijd in Nederland-Japan bij. Dat doe ik niet alleen, maar doen we met alle algemeen directeur en betaald voetbal. En dan koppelen we er ook een studiedag aan vast.
3: Gezellig.
2: Zeker.
0: Nou, vast veel plezier en veel succes daar, Jan. Dank voor je komst. Frank, jij ook natuurlijk weer bedankt. En dan zijn we er volgende maand weer met een nieuwe editie van de BV Sport. Dus alvast tot dan. Dag.
1: Het spel van de Pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman. All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
10: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
11: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
12: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Voor wie All Sports Radio langer kent, weet dat we prachtig verbonden zijn al jaren aan de Summer Beach Live Tour. Dus elke woensdag tijdens deze tour gaan we in gesprek met Arnoud Wildschut om eens even bij te praten hoe het eigenlijk gaat. Beachvolleybal, beachtennis, footvolley van het allerhoogste niveau op verschillende plekken in Nederland. En het openingsweekend, dat was afgelopen weekend in Almere. En daar zal de tour ook nog even blijven, want ook aanstaand weekend is de tweede stop daar zo te vinden op dat prachtige strand. Tijd om maar eens te schakelen met Almere. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag vanuit zonnig Almere.
1: Ja, gelukkig zonnig, want het was net nog volgens mij aan het stortregenen.
2: Ja, we hebben hier ook wisselende buien en windvlagen afgewisseld met een lekker zonnetje.
1: Hey Arnoud, laten we het eens hebben over de aftrap van de Summer Beach Live Tour van 2026. Hoe is dat gegaan afgelopen weekend? Want ja, het was een beetje, denk ik, een soort dubbel weekend met het oorspronkelijk de Dutch Water Week, maar die werd helaas afgelast.
2: Ja, nou niet helemaal werd de Dutch Water Week afgelast als het goed is, maar er waren inderdaad problemen met het water van rondom Almere. Een aantal honden die ziek zijn geworden en waardoor eigenlijk het water getest moest worden. En zijn in ieder geval de kinderactiviteiten bij de Dutch Water Week ook afgelast. Dus dat was eigenlijk heel erg jammer. Want het was eigenlijk prima weer om op het strand te...

0: gespeeld met ouders en kinderen. Dus dat was hartstikke leuk.
1: Ja, dus kun je eigenlijk bijna zeggen, de ene is dood is de ander zijn brood.
0: Ja, nou ja, zo ongeveer wel. Nee, maar het was mooier geweest als de Dutch Water Week gewoon natuurlijk volledig had kunnen draaien. Maar er ontstond wel voldoende loop. En ik begreep van de Dutch Water Week dat er ook nog wel een soort parkje met kinderactiviteiten was. Maar omdat de kinderactiviteiten daar afgelast zijn, ja, dan zijn er ook gewoon minder kinderen op het strand. En zeker als er dan meer in de stad ook nog te doen is, dan verdwijnt iedereen de stad in.
1: Ja, nu was het natuurlijk zo, Dutch Water Week is op het water. Het water, dat er zat natuurlijk blauwalg in. Dus dat is, weten we allemaal, daar zit wel wat gevaar aan. Gelukkig is jouw tak van sport op het strand, dus gewoon op land. Daarnaar kijkend, hoe was het?
0: Nou ja, eigenlijk zoals we in Almere verwacht hadden, dat we niet al te groot beginnen. We hadden een veldje of 15 staan met verschillende categorieën. Voor ons eigenlijk heel erg lekker om een eerste evenement kleinschalig te houden. Want er moet nog zoveel bij ons gebouwd worden voor de hele zomer. Dat wij eigenlijk lekker aan het voorbereiden zijn. Eigenlijk al op aankomend weekend ook. Waar we beachvolley weer aanwezig hebben. En een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis aangekoppeld zit op zondag. Dus ja, eigenlijk was ons eerste weekend rustig. Maar wel heel erg gezellig. En de mensen die al vaker bij ons spelen, die waren weer heel blij ons te zien.
1: Ja, rustig inkomen dus. Betekent de aankomend weekend dat het iets drukker wordt. Wat verwacht je daarvan?
0: Nou, aankomend weekend in ieder geval de weersverwachtingen zijn zoals nu gaan de goede kant op. Maar dat doen we altijd onder een voorbehoudje natuurlijk. Aankomend weekend hebben we in ieder geval al meer inschrijvingen ook weer dan vorige week. Dus dat is zoals we het eigenlijk ook voorzien hadden. En omdat er internationaal wat minder footvolley gespeeld wordt, kunnen we ook dit weekend rekenen op wat hoger niveau van de footvolley hier aan het strand van Almere. En wat ik zeg net, er is een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis. En dat vindt op zondag plaats. En de winnaar van dat toernooi, deze wedstrijden, die gaan als team naar het EK beachtennis toe.
1: Maar dat is toch ook wel heel bijzonder om dat te mogen hosten, toch, tijdens je tour?
0: Ja, dat is ook superleuk. De KNLTB beachtennis tour is dit jaar bij ons aangehaakt. Daar ligt nog genoeg uitdaging in om die sport echt goed op de kaart te krijgen. Maar dan zijn dit soort evenementjes erbij hebben ontzettend belangrijk. Om naast de juiste beelden ook de mensen gewoon echt beachtennis te leren ervaren. Omdat we merken heel erg wel dat beachtennis bij de grote groepen in Nederland eigenlijk de grote onbekende is van alle racketsporten. En daar zijn we uiteindelijk voor om daar steeds meer aandacht aan te geven en promotie mee te maken.
1: Nu hebben we dan een tweede weekend in Almere. Dan het weekend erop gaan jullie door naar Almere. Zit daar veel afbouwtijd en opbouwtijd tussen?
0: Nou, we gaan door. Maar volgend weekend, dat is wel lekker, zijn we eigenlijk vrij. En dan gaan we inderdaad door naar Ameland. Maar dat betekent dat al onze materialen die we nu in Almere hebben staan, die gaan inderdaad op transport aankomende dinsdag al. Die mogen alvast naar de boot van Ameland toe. En dan gaan wij de week daarop, gaat er nog een trailer mee naar Ameland. Omdat we daar zitten we nu rond de 100 velden die we daar gaan bouwen op Ameland. Dus daar ook groeien we langzaam naartoe in de laatste week van juni.
1: Ja, toch nog even opnieuw dat indrukwekkende cijfer. Hoeveel velden?
0: Meer dan 100 gaan we er bouwen. Dat is uiteindelijk het doel. En we zijn ook de laatste 3 jaar gegroeid van 60 in 24 weer naar 80 velden afgelopen jaar. En de doelstelling was iets hoger nog voor dit jaar. Maar we zijn met 100 velden eigenlijk super tevreden als we die gaan bouwen.
1: Ja, even duidelijk, in Almere heb je er 15 liggen. Je gaat naar 100 plus in Ameland. Of op Ameland. Hoe lang doe je daarover om meer dan 100 velden te bouwen? Is dat ook expres waarom er een weekendje tussen zit?
0: Nou ja, zeker zit er expres een weekendje tussen. Omdat we zien dat als we gelijk doorgaan, dat we eigenlijk tijd tekort komen. En onszelf een beetje voorbij gaan rennen in alles wat we willen doen. Het heeft ook gewoon veel communicatie vooraf nodig. Die 100 velden bouwen, dat hangt er natuurlijk net vanaf hoeveel mensen je hebt. En op Ameland gaat er bijvoorbeeld een studentenvereniging mee uit Utrecht, Protos. En die helpen ons met 20 man helpen zij de velden bouwen. Dus als de wind ons een beetje goed gezind is, dan staan die 100 velden.

0: binnen een halve dag. De grootste uitdaging zit hem vaak nog in het lijnen leggen. 100 keer lijnen leggen, dat is een vervelender klusje dan 100 velden bouwen. Maar dat, met een grote groep gaat dat prima. En ons centertekort, ja, dat is eigenlijk bijna altijd dezelfde setting die we bouwen. We bouwen er dit jaar wel wat meer, omdat we dus met beachtennis en voetvolley bezig zijn. Dus we zullen veel vaker 2, 3 of zelfs 4 centertekorts gaan bouwen dit jaar.
1: Nou, tot slot, iedereen die aankomend weekend naar Almere gaat. Het liefst natuurlijk even van tevoren aanmelden als je wil meedoen. Maar waar kunnen mensen dat doen en meer info vinden?
0: Ja, het meest unieke van onze tour is eigenlijk dat mensen zich tot vrijdagmiddag 12 uur kunnen aanmelden via de website www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat zeker doen. Arnoud Wildschut van de Summer Beach Life Tour. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes aankomend weekend daar in Almere.
0: Zeker, dankjewel. All Sports Radio
2: Live. Hey, Fons.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Voor wie All Sport Radio langer kent, weet dat we prachtig verbonden zijn al jaren aan de Summer Beach Live Tour. Dus elke woensdag tijdens deze tour gaan we in gesprek met Arnoud Wildschut om eens even bij te praten hoe het eigenlijk gaat. Beachvolleybal, beachtennis, footvolley van het allerhoogste niveau op verschillende plekken in Nederland. En het openingsweekend, dat was afgelopen weekend in Almere. En daar zal de tour ook nog even blijven, want ook aanstaand weekend is de tweede stop daar zo te vinden op dat prachtige strand. Tijd om maar eens te schakelen met Almere. Arnoud, hele goede middag.
2: Een hele goede middag vanuit zonnig Almere.
1: Ja, gelukkig zonnig, want het was net nog volgens mij aan het stortregenen.
2: Ja, we hebben hier ook wisselende buien en windvlagen afgewisseld met een lekker zonnetje.
1: Hey Arnoud, laten we het eens hebben over de aftrap van de Summer Beach Live Tour van 2026. Hoe is dat gegaan afgelopen weekend? Want ja, het was een beetje, denk ik, een soort dubbel weekend met het oorspronkelijk de Dutch Water Week, maar die werd helaas afgelast.
2: Ja, nou niet helemaal werd de Dutch Water Week afgelast als het goed is, maar er waren inderdaad problemen met het water van rondom Almere. Een aantal honden die ziek zijn geworden en waardoor eigenlijk het water getest moest worden. En zijn in ieder geval de kinderactiviteiten bij de Dutch Water Week ook afgelast. Dus dat was eigenlijk heel erg jammer. Want het was eigenlijk prima weer om op het strand te zijn met deze activiteiten. Maar er waren ook heel veel activiteiten hoor in Almere. Dus niet alleen aan de kust, maar ook in het centrum van Almere. Maar het was jammer dat die kinderactiviteiten inderdaad bij de Dutch Water Week niet doorgingen. Maar dat was voor ons eigenlijk weer positief. Want dan kwamen de mensen uiteindelijk ook onze kant opgelopen. Want de strand van de meer is eigenlijk heel erg uitgerekt. En wij hadden wel wat kinderactiviteiten ook staan met een stormbaan, spellen op het strand. En het was heel leuk, want we hadden dit jaar weekend beachsoccer voor kids ook erbij. Vanuit een lokale organisatie. En die had 3 leuke beachsoccervelden gevuld. Met ouders en kinderen, dus dat was hartstikke leuk.
1: Ja, dus kun je eigenlijk bijna zeggen, de een is dood, is de ander zijn brood.
2: Ja, nou ja, zo ongeveer wel. Nee, maar het was mooier geweest als de Dutch Water Week gewoon natuurlijk volledig had kunnen draaien. Maar er ontstond wel voldoende loop. En ik begreep van de Dutch Water Week dat er ook nog wel een soort parkje met kinderactiviteiten was. Maar omdat de kinderactiviteiten daar afgelast zijn, ja, dan zijn er ook gewoon minder kinderen op het strand. En zeker als er dan meer in de stad ook nog te doen is, dan verdwijnt iedereen de stad in.
1: Ja, nu was het natuurlijk zo, Dutch Water Week is op het water. Het water, dat zat natuurlijk blauwalg in. Dus dat is, weten we allemaal, daar zit wel wat gevaar aan. Gelukkig is jouw tak van sport op het strand, dus gewoon op land. Daarna kijkend, hoe was het?
2: Nou ja, eigenlijk zoals we in Almere verwacht hadden, dat we niet al te groot beginnen. We hadden een veldje of 15 staan met verschillende categorieën. Voor ons eigenlijk heel erg lekker om een eerste evenement kleinschalig te houden. Want er moet nog zoveel bij ons gebouwd worden voor de hele zomer. Dat wij eigenlijk lekker aan het voorbereiden zijn. Eigenlijk al op aankomend weekend ook. Waar we beachfoot of footvolley weer aanwezig hebben. En een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis aangekoppeld zit op zondag. Dus ja, eigenlijk was ons eerste weekend rustig, maar wel heel erg gezellig. En de mensen die al vaker bij ons spelen, die waren weer heel blij ons te zien.
1: Ja, rustig inkomen dus. Betekent de aankomend weekend dat het iets drukker wordt. Wat verwacht je daarvan?
2: Ja, aankomend weekend in ieder geval de weersverwachtingen zijn zoals nu. Gaan de goede kant op, maar dat doen we altijd onder een voorbehoudje natuurlijk. Aankomend weekend hebben we in ieder geval al meer inschrijvingen ook weer dan vorige week. Dus dat is zoals we het eigenlijk ook voorzien hadden. En omdat er internationaal wat minder footvolley gespeeld wordt, kunnen we ook dit weekend rekenen op wat hoger niveau van de footvolley hier aan het strand van Almere. En wat ik zeg net, er is een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis. En dat vindt op zondag plaats. En de winnaar van dat toernooi, deze wedstrijden, die gaan als team naar het EK beachtennis toe.
1: Maar dat is toch ook wel heel bijzonder om dat te mogen hosten, toch? Tijdens je tour.
2: Ja, dat is ook superleuk. De KNLTB beachtennis tour is dit jaar bij ons aangehaakt. Daar ligt nog genoeg uitdaging in om die sport echt goed op de kaart te krijgen. Maar dan zijn dit soort evenementjes erbij hebben ontzettend belangrijk. Om naast de juiste beelden ook de mensen gewoon echt beachtennis te leren ervaren. Omdat we merken heel erg wel dat beachtennis bij de grote groepen in Nederland eigenlijk de grote onbekende is van alle racketsporten. En daar zijn we uiteindelijk voor om daar steeds meer aandacht aan te geven en promotie mee te maken.
1: Nu hebben we dan een tweede weekend in Almere. Dan het weekend erop gaan jullie door naar Almere. Zit daar veel afbouwtijd en opbouwtijd tussen?
2: Nou, we gaan door. Maar volgend weekend, dat is wel lekker, zijn we eigenlijk vrij. En dan gaan we inderdaad door naar Ameland. Maar dat betekent dat al onze materialen die we nu in Almere hebben staan, die gaan inderdaad op transport aankomende dinsdag al. Die mogen alvast naar de boot van Ameland toe. En dan gaan wij de week daarop, gaat er nog een trailer mee naar Ameland. Omdat we daar, daar zitten we nu rond de 100 velden die we daar gaan bouwen op Ameland. Dus daar ook groeien we langzaam naartoe in de laatste week van juni.
1: Ja, toch nog even opnieuw dat indrukwekkende cijfer. Hoeveel velden?
2: Meer dan 100 gaan we er bouwen. Dat is uiteindelijk het doel. En we zijn ook de laatste 3 jaar gegroeid van 60 in 24 weer naar 80 velden afgelopen jaar. En de doelstelling was iets hoger nog voor dit jaar. Maar we zijn met 100 velden eigenlijk super tevreden als we die gaan bouwen.
1: Ja, maar even duidelijkheid. In Almere heb je er 15 liggen. Je gaat naar 100 plus in Ameland. Of op Ameland. Hoe lang doe je daarover om meer dan 100 velden te bouwen? Is dat ook expres waarom er een weekendje tussen zit?
2: Nou ja, zeker zit er expres een weekendje tussen. Omdat we zien dat er, als we gelijk doorgaan, dat we eigenlijk tijd tekort komen en onszelf een beetje voorbij gaan rennen in alles wat we willen doen. Het heeft ook gewoon veel communicatie vooraf nodig. Die 100 velden bouwen, dat hangt er natuurlijk net vanaf hoeveel mensen je hebt. En op Ameland gaat bijvoorbeeld een studentenvereniging mee uit Utrecht, Protos. En die helpen ons met 20 man, helpen zij de velden bouwen. Dus als de wind ons een beetje goed gezind is, dan staan die 100 velden binnen een halve dag. En de grootste uitdaging zit hem vaak nog in het lijnen leggen. 100 keer lijnen leggen, dat is een vervelender klusje dan 100 velden bouwen. Maar met een grote groep gaat dat prima. En ons centtekort, dat is eigenlijk bijna altijd dezelfde setting die we bouwen. We bouwen er dit jaar wel wat meer, omdat we met beachtennis en voetvolley bezig zijn. Dus we zullen veel vaker 2, 3 of zelf 4 centtekorts gaan bouwen dit jaar.
1: Nou, tot slot, iedereen die aankomend weekend naar Almere gaat. Het liefst natuurlijk even van tevoren aanmelden als je wil meedoen. Maar waar kunnen mensen dat doen en meer info vinden?
2: Ja, het meest unieke van onze tour is eigenlijk dat mensen zich tot vrijdagmiddag 12 uur kunnen aanmelden via de website www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat zeker doen. Arnoud Wildschut van de Summer Beach Life Tour. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes aankomend weekend daar in Almere.
2: Zeker, dankjewel. All Sports Radio Live. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live tijdens deze All Sports Summer of Football. En vandaag in deze uitzending gaan we straks de uitzending aftrappen met voetbaltrainer Robert Maaskant. En met hem gaan we vooruitblikken op de start van het WK voetbal. Want ja, het is nog één nachtje slapen en het gaat los in Mexico met die openingswedstrijd tussen Zuid-Afrika en het gastland Mexico. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar hoe hij eigenlijk kijkt naar de situatie bij Oranje. Verder gaan we ook van start met ons allereerste Summer of Football WK journaal met collega Joël Visser. Krijgen we ook weer een prachtige update van de Summer Beach Live Tour van onze beachman en organisator Arnoud Wildschut. En ga ik ook praten met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine over de MXGP en de MX2. En daar is behoorlijk wat gebeurd en veranderd in 2 weken tijd. Dus hoog tijd om daar even over bij te praten. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd u ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
7: De oefeninterland tussen Hongarije en Kazachstan werd gisteravond toch abrupt verstoord door een camera die van grote hoogte op het veld viel. Spelers en omstanders schrokken van het moment, maar het voorval liep gelukkig met een sisser af. De wedstrijd werd gespeeld in het Nagyerdai-stadion in Debrecen, de tweede stad van Hongarije. Op beelden van supporters in het stadion is te zien dat de camera al was omringd door rook. Een paar tellen later viel het toestel van grote hoogte naar beneden op het veld. Een cameraman die dicht bij het vallende object stond, kwam met de schrik vrij. Ook spelers reageerden ontdaan. Liverpool-middenvelder Dominik Szoboszlai zag het gebeuren, maar gelukkig voor de captain van Hongarije stond hij op veilige afstand van de vallende camera. De wedstrijd werd ondanks het incident wel uitgespeeld. Hongarije won het oefenduel met 3-1. Szoboszlai maakte de 1-1 namens Hongarije. Beide landen doen niet mee aan het WK dat donderdag van start gaat.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
7: Na maandenlange voorpret is het eindelijk nog maar één nachtje slapen. En het WK voetbal 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat eindelijk van start. En die openingswedstrijd die gaat op Nederlandse tijd morgen om 9 uur plaatsvinden. En zal Mexico tegen Zuid-Afrika zijn. En ja, dan is het nog maar even wachten. En ook Oranje gaat haar eerste wedstrijd spelen. Heel veel om over te praten. En we zijn natuurlijk altijd benieuwd hoe mensen die zelf in het vak zitten nou eigenlijk zo'n wereldkampioenschap beleven. In dit geval ga ik het erover hebben met Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ik was blij dat ik even niet in Debrecen was, zeg.
7: Ja. Helemaal vol. Heb je hem gezien of niet, die camera?
8: Nou, het grappige is dat ik, toen ik het bericht hoorde, ik ben in beide stadions geweest. Zowel in het oude stadion van Debrecen als in het nieuwe stadion. Dat is inmiddels alweer 1 jaar of 10 oud, geloof ik hoor. Maar dat was hartstikke modern. Het is wat. Ja, maar goed, volledig off-topic. Laten we het over het WK gaan hebben.
7: Precies.
8: Staat te popelen, man.
7: Precies. Ja, nog een nachtje slapen. Hoe zit jij in de wedstrijd, Robert? Hoe erg kijk jij al naar uit?
8: Nou, ik ben er wel mee bezig. Omdat ik natuurlijk heel erg veel media-optredens heb tijdens het WK. Voor allerlei mediapartners doe ik dingen. Ochtendshows opnemen, avondshows. Dus ja, ik ga echt wel bijna alles volgen. En ja, dan is deze aanloop hier naartoe is dan natuurlijk altijd een beetje langzaam. Hè? Want ja, het Nederlands elftal speelt wel, maar dat was nou ook niet echt dat je continu denkt dat je wereldkampioen gaat worden. Dus ik ben er echt aan toe dat we voor het echi gaan spelen. En daar verheug ik me op.
7: Ja, ik kan me daar heel erg goed in vinden. Want de aanloop, nou ja, we zijn denk ik met z'n allen ook in de media al nou, de afgelopen maanden denk ik al wel bezig met langzaam een beetje die voorbereiding. Dan mag het op een gegeven moment ook wel daadwerkelijk gaan beginnen.
8: Ja, bij sommige evenementen heb je misschien dat de voorpret leuker is dan het daadwerkelijke. Maar dat is met dit WK denk ik toch nog niet. Zeker niet met het Nederlands elftal. Want ja, dat valt gewoon simpelweg nog wel tegen. En misschien is dat maar beter. Hè? Want meestal gaan we met de verwachting naar een toernooi dat we wereldkampioen worden. Nou, die verwachting leeft maar bij heel weinig mensen op het moment. Dus kan alleen maar meevallen.
7: Nou, want hoe kijk jij naar de voorbereiding van Oranje? Je had natuurlijk al helaas dat oefenverlies tegen Algerije, tegen Oezbekistan dan wel op het tandvlees gewonnen. Maar dat duel daarna met de reserves, die ging dan weer verloren. Het is nog niet helemaal 100%, hè?
8: Nee, dat is het niet. En gek genoeg maak ik me daar dan niet zo druk om. Want dat, ja, weet je, iedereen zegt altijd, het zijn vriendschappelijke wedstrijden en oefenwedstrijden. Dat is heel belangrijk, maar dat is gewoon niet zo. Op het moment dat die echte wedstrijd komt tegen Japan, ja, dan moet je er staan. En daar denk ik dat we nog een flinke kluif van krijgen overigens aan Japan, want dat is een taaie tegenstander om tegen te spelen. Ja, weet je, het Nederlands elftal, want daar kijken we toch met z'n allen het meeste naar, heeft gewoon... Kijk, mijn hond is er ook niet mee. Sorry.
7: Ja, precies.
8: Het Nederlands elftal mist gewoon bepaalde creativiteit op het moment. Zowel op het middenveld als voorin. En we hebben niet meer de wereldsterren zoals we die de afgelopen jaren misschien wel gehad hebben. Met een Arjen Robben en een Van Persie en een Sneijder. Jongens die in de absolute wereldtop speelden. Ja, dat hebben we nu wel met Gakpo. En er zijn nog wel een aantal jongens natuurlijk. Maar er ontbreekt nogal wel wat aan. Zeker in vergelijk als je dan kijkt naar waar Portugal mee komt. Waar Frankrijk mee komt. Waar nou ja, dat soort landen, Engeland. Ja, die zijn gewoon een stapje verder dan wij zijn.
7: Ja, ja, creativiteit is misschien wat lastig op te lossen. Had je dat met andere spelers kunnen doen? Of is het gewoon überhaupt ook in de spelerspool breed dat misschien een klein beetje ontbreekt?
8: Ja, kijk, die discussie is natuurlijk al lang van tevoren gestart met het niet selecteren van Veerman. Die heeft dat wel natuurlijk. Ik denk dat ik persoonlijk Veerman wel meegenomen had, maar dan alleen voor de voorrondes. Want hoe verder je in het toernooi komt, daar heeft hij zich niet voldoende bewezen om dan in de basis te spelen. Maar tegen wat kleinere tegenstanders, dan zeker in die voorrondes, zou Veerman de creativiteit kunnen brengen op het middenveld om mensen aan het werk te zetten. En eerlijk is eerlijk, ik heb beide oefenwedstrijden gezien. Zeker de tweede oefenwedstrijd in Amerika al. Daar had het ook zomaar 5-6 goals kunnen vallen. Hè? Dus het is ook niet helemaal dramatisch wat het Nederlands elftal laat zien. Er zit heel veel diepte in het spel. We hebben heel veel lopende mensen voorin. Met Summerville, met Malen, ook met Gakpo die diep gaat. Met de backs die beide opkomen en snelheid hebben. Dus er zijn ook wel wat positieve punten. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Het houdt nog niet over.
7: Nou ja, de Nederlandse media zijn natuurlijk over het algemeen wel goed in zeer kritisch kijken naar wat er gebeurt. Als we toch even wat positieve puntjes beetpakken. Je noemt Crescentje Summerville al. Is dat nou echt wel een... Nou ja, een echt positief lichtpuntje wat we misschien niet hadden gedacht dat die er zou zijn.
8: Ja, weet je, in het hedendaagse voetbal is snelheid en dan vooral startsnelheid, high intensity zoals ze dat tegenwoordig noemen, kunnen sprinten, is gewoon ongelooflijk belangrijk. En hij heeft dat. Daarnaast heeft hij ook nog een goede timing. Dus dat is prettig om met dat soort jongens te kunnen voetballen. En het probleem is echter dat je... tegen tegenstanders komt te spelen die tegen de reputatie van Nederland toch ook heel ver terug zullen zakken. Dus Somerville is een speler die je uitstekend kan gebruiken op het moment dat de ruimtes wat groter worden. Maar er zijn heel weinig tegenstanders die op die manier tegen Nederland zullen verdedigen. De meeste ploegen zullen toch wat verder terugzakken. Ja, en dan heb je echt wel een solist nodig. En dat is Somerville dan weer niet. Maar ik vind wel dat het een lichtpuntje is in de zin van diepgang. Hij heeft voor gevaar gezorgd. Hij ligt uitstekend in het elftal. Dat zie je gewoon. Dat zie je aan details. Dat zie je aan de knikjes die uitgedeeld worden in de wedstrijd. Door zijn loopacties op het juiste moment. Dus ja, dat mag je zeker een lichtpuntje noemen. En nogmaals, ik noemde net Gakpo al. Ja, dat is natuurlijk gewoon een fantastische speler. En waar ik aan denk, is dat Gakpo op het moment dat hij vanaf die linkerkant naar binnen toe komt en dan een diagonale voorzet gaat geven op bijvoorbeeld Dumfries die dan in de 16 verschijnt, dat het echte wapen van dit Nederlands elftal moet worden.
7: Dat gaan we hopelijk snel zien. Zondag trappen we dus af met die wedstrijd tegen Japan. Waar moet Nederland vooral op letten? Want ik denk, ja, het voordeel is, er zijn natuurlijk nog wel wat Japanners die ook momenteel in de Vriendenloterij Eredivisie spelen of daar een verleden hebben. Wat dat betreft, ja, misschien enigszins wel herkenbaarheid. Maar dat geldt dan voor Japan natuurlijk ook, dat ze ook wel weten hoe Nederland speelt.
8: Ja, maar neem één ding van mij aan. De...

0: één moment. We hebben dit Nederlands elftal nog niet gezien met ingestudeerde cornerballen en vrije trappen. Mijn vermoeden is dat ze dat bewust achtergehouden hebben in al die oefenwedstrijden, maar dat ze daar wel degelijk aan gewerkt hebben. En dan moeten we dat tegen Japan gaan zien. Dat er in één keer zo'n moment komt met een ingooien of een vrije trap of een cornerbal. Waardoor we wel kunnen scoren. Nou ja, dat kan je heel ver brengen in een toernooi.
1: Wie is vanuit Japan de gevaarlijkste speler? Is dat dan toch misschien wel Ayase Ueda?
0: God ja, dan zou ik eventjes de selectie van Japan erbij moeten pakken. Nou, Ueda is, ja, zeker, uitstekende speler. Een jongen die goals maakt, zeker op het moment dat hij in een omgeving speelt waarin hij veel vertrouwen heeft. Dat heeft hij in België al een keer eerder bewezen. Maar Ueda is wat mij betreft niet eens de sterspeler bij Japan. Ik vind eigenlijk juist dat Japan misschien wel het mooiste voorbeeld is van een sterk collectief. Dat zijn allemaal jongens die op niveau spelen, zoals er meerdere landen zijn hoor. Maar Japan geeft ongelooflijk veel energie in wedstrijden, zijn top en topfit. Dus daar verwacht ik wel wat van dat ze het Nederland lastig kunnen maken. Aan de andere kant heeft Japan ook weer een slechte voorbereiding gehad. En dat heeft dan voornamelijk met organisatorische dingen te maken. Wat weer niet Japans is. Maar slechte trainingsaccommodaties onder andere. Ze zijn hebben 2 keer moeten verhuizen in de voorbereiding van deze wedstrijd. Ja, dat weet je, dat is irritant voor een ploeg. Dat je niet kan trainen waar je wilt trainen en waar je het gepland hebt. Maar een sterk collectief, een ongelofelijke arbeidsethiek in de wedstrijd, werken allemaal keihard voor elkaar. En Ueda is dan de man die absoluut een goal kan maken natuurlijk.
1: Nu is dat komende zondag pas. We trappen af komende donderdag met Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat is de openingswedstrijd. Wat kunnen we van die wedstrijd verwachten? Want het was ook de openingswedstrijd van het WK in 2010.
0: Ja, ik heb Mexico hoog zitten met de kwaliteit van de selectie. Maar ik ben er ook even ingedoken ten aanzien van hun bracket, hun spelen. Ze spelen in Mexico City inderdaad. Dat is een voordeel voor ze. Dat is een stadion wat hoog ligt. Daar zijn ze al aan gewend. Qua zuurstof is dat belangrijk. Hè? Ook qua temperaturen zijn ze dat gewend. Waar iedereen zo over bezig is. En daarnaast hebben ze ook nog een keertje een relatief makkelijke pool. Dat zal geen toeval zijn met de thuislanden van de FIFA. Hoe ze dat gepland hebben. Dus ja, ik zie het wel gebeuren voor Mexico. En dan is Zuid-Afrika misschien wel een lekkere voorbereiding om zo in het toernooi te groeien.
1: Ja, dat is nog even afwachten. De VS komt natuurlijk in actie tegen Paraguay. Hebben eigenlijk ook wel wat dat betreft, een gunstige opening.
0: Ja, nou nogmaals, dat zal geen toeval zijn natuurlijk. De VS heeft onder andere tegen Duitsland geoefend. Nou, dat is natuurlijk al, zijn al een van de toplanden, hebben ze ook van verloren. VS is de hoop altijd groot. De MLS, de nationale competitie, is natuurlijk aan het groeien nog steeds. Er komen steeds meer ploegen bij, dat wordt ook steeds sterker. Denk alleen al even aan Messi natuurlijk, die daar is gaan spelen. Wat een enorme boost heeft gegeven aan die MLS. Maar er zijn ook heel veel Amerikanen, denk aan Pulisic, die al heel lang in Europa spelen. Dat geldt overigens ook voor het Canadese elftal. Want daar denken we allemaal van, ja, Canada, zijn dat niet die jongens die normaal gesproken op schaatsen staan in een ijshockeyring? Maar bijna al die spelers van Canada spelen inmiddels bij Europese topclubs. Dus je kan niet zomaar even zeggen van, oh, dat is zo'n land en die spelen in een matige competitie. Want bijna al die jongens die spelen op een heel erg hoog niveau.
1: Daar gaan we zeker naar uitkijken. Waar kijk jij zelf persoonlijk nou het meeste naar uit nu het WK, nou ja, bijna gaat beginnen? Welk land ga jij vooral in de gaten houden?
0: Nou, wat ik al zei, ik vind Mexico vind ik interessant. Of die ver kunnen komen. Engeland vind ik altijd boeiend. Met zo ongelooflijk veel talent. En een bondscoach, Tuchel, die keuzes heeft durven maken om topspelers thuis te laten. Ook creatieve topspelers. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Uiteraard het Nederlands elftal, want we kunnen allemaal kritisch zijn als volgers van het Nederlands elftal. Maar stiekem diep in ons hart hopen we allemaal dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. Als trotse Nederlanders zijnde. Ja, en zo zijn er wel een paar ploegen waar ik ook wel naar uitkijk. Die een soort

0: alles of niks zullen gaan spelen en durven te spelen. Curaçao natuurlijk met Dick Advocaat en al die vrolijke gasten die rondlopen. Kijken hoe wat dat voor een feest wordt. Daar verwacht ik niet veel van in wedstrijden. Ik denk dat ze kwalitatief tekort komen. Maar dat is natuurlijk ook wel het WK van dat soort ploegen, waar de FIFA bewust voor gekozen heeft om zoveel landen mee te laten doen. Dat je ook een paar van die exotische ploegen krijgt die alleen puur daar naartoe gaan om te genieten. Ja, daar kijk ik ook wel naar uit. Die kleine beetjes extra. 108 wedstrijden is best veel om te kijken. Dus dan mag het ook af en toe wel een beetje gezellig zijn.
1: Ja, dat vind ik een hele goeie. Tot slot, Robert. Jij bent natuurlijk vrij druk tijdens dit WK. Waar gaan we je allemaal in actie zien?
0: Ja, ik begin met een ochtendshow bij de WK voetbalshow bij sportnieuws.nl. Iedere ochtend om 7:30 is dat live op YouTube. Dan ga ik 's avonds een keer of 10 bij de NOS langs de lijn. In de reguliere uitzendingen van 9 tot 11. En daarnaast ben ik ook af en toe nog te bewonderen bij Talpa en bij SBS. In de Oranje Zomer heet het volgens mij. Waar ik een aantal keren ga verschijnen. Ook bij Allsports natuurlijk, want ja, wie wil dat nou niet?
1: Zeker. Maar het wordt dus eigenlijk, we hebben het over de Allsports Radio Summer of Football. Maar het wordt eigenlijk misschien wel de Summer of Robert Maaskant.
0: Dat is het iedere zomer volgens mij. Ja, ik ga ervan genieten. Ik vind het erg leuk. Ik denk dat ik in 20 juli hoop ik dat we ergens langs de grachten staan overigens. Maar dan denk ik wel dat ik een jetlag heb met al die nachtwedstrijden die er zijn. En ik ga ze bijna allemaal zien. Dus ja, het wordt voor mij een mooi WK.
1: Nou ja, alvast succes, sterkte en veel plezier met alles wat komen gaat. Robert Maaskant, dankjewel voor je tijd en zet hem op.
2: All Sports Radio, Summer of Football, van Arlington tot Kansas City en van Houston.

0: Pitbull, Jennifer Lopez en Claudia Lette. We Are One, natuurlijk het officiële WK-nummer van het prachtige WK 2014 in Brazilië. Het is tijd om te beginnen met iets nieuws. Tijdens dit aanstaande WK-voetbal gaan wij elke uitzending van All Sports Radio het laatste nieuws met je doornemen met het Summer of Football WK-journaal. En dat doe ik samen met mijn collega Joël Visser. Dus ja, ik zou zeggen, tijd om te beginnen.
1: All Sports Radio, Summer of Football, WK-journaal.
2: Er is nog altijd onduidelijkheid over de fitheid van doelman Bart Verbrugge. De oranje keeper viel geblesseerd uit in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Bij aankomst in Kansas City maakte Verbrugge echter een fitte indruk. Hij stapte zonder zichtbare problemen uit de bus en liep zelf met zijn spullen richting het hotel. Bondscoach Ronald Koeman kon na de wedstrijd nog geen duidelijkheid geven over de aard van de blessure. Later deze week moet meer bekend worden over zijn inzetbaarheid voor het duel met Japan.
0: Ja, dat was natuurlijk een redelijk zware valpartij. Kwam naar terecht ook, had er flink last van. Maar het goede nieuws is dat hij dan in ieder geval een fitte indruk maakt. Maar denk je dat hij wel in actie gaat komen? Want ze blijven wel angstvallig stil inderdaad over de situatie rondom hem.
2: Ja, dus er zal een onderzoek gedaan zijn. Hè? Hoe lang blijft hij geblesseerd? En misschien is de uitkomst dat hij 3 wedstrijden gaat missen. Ja, dan moet je toch gaan nadenken over een vervanger. Maar dat is geen makkelijke beslissing.
0: Nee, want de enige persoon nog op de reservelijst die oproepbaar is, is Ian Maatsen. Want Lutjereel Geertruiden was de andere op die stand-by-list. Die is inmiddels al in Kansas City vanwege het uitvallen van Timber. We kunnen Maatsen moeilijk op doel zetten. Was het niet verstandiger geweest om misschien toch op die stand-by-lijst een keeper te zetten? Want ja, hij wilde oorspronkelijk zelfs nog met 4 keepers naar het WK.
2: Ja, dat verbaasde mij dat je niet op de reservelijst een extra keeper hebt staan. En de meest logische keuze lijkt mij dan Justin Bijlo.
0: Ja, hij heeft een fantastisch seizoen bij Genoa gehad. Misschien Ronald Koeman junior nog voor de strafschoppen?
2: Ja, wie weet. meer wordt dus hopelijk snel duidelijk. En het eerste voorzichtige nieuws is er. Hij is goed uit de bus gekomen.
0: Gelukkig.
2: Dan nieuws over Dick Advocaat. Die staat namelijk vanavond in de schijnwerpers bij een wedstrijd in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De bondscoach van Curaçao mag samen met aanvoerder Leandro Bacuna de ceremoniële eerste bal verzorgen bij het duel tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Volgens Advocaat gooide Bacuna de bal en mag hij proberen die te vangen. De 78-jarige trainer noemt het een grote eer. In zijn jeugd speelde Advocaat zelf honkbal als catcher bij ADO Den Haag.
0: Ja, maar dat is toch wel fantastisch, Dickie als catcher. Ja. Op zijn leeftijd nog bij een MLB-wedstrijd. Het is trouwens wel echt een enorme eer. Hè? Dat krijg je niet zomaar dat je zo'n ceremoniële eerste pitch mag doen in de MLB.
2: Nee, het is de grootste honkbalcompetitie ter wereld. En dat de bondscoach van Curaçao daar een klein deeltje van uitmaakt, is in ieder geval hartstikke leuk. Je kan overigens niet meer daar honkballen bij ADO Den Haag. Dat is opgegeven in 2015, had ik gelezen. Ik wist zelf niet eens dat het een honkbaltak had.
0: Weer wat geleerd vandaag.
2: Ja, precies. Dan nieuws over WK-scheidsrechter Omer Abdulkadir Artan. Die is door de Verenigde Staten namelijk de toegang geweigerd. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zouden Somaliër banden hebben met vermoedelijke leden van terroristische organisaties. De Amerikaanse douane en grensbewaking zegt dat reizigers worden geweigerd als zij niet aan de toelatingseisen voldoen of een veiligheidsrisico vormen. Daarbij stelt Rodney Scott, de baas van de Amerikaanse douane en grensbewaking, het kan me niet schelen wat voor beroep je doet, de wet blijft de wet. Artan werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar.
0: Ja, maar dit is toch gewoon ontzettend pijnlijk. Dan beloof je van tevoren dat iedereen die werkt op het wereldkampioenschap, dus denk aan spelers, aan staf, aan scheidsrechters, dat ze niet lastig gaan doen om visa en dat soort dingen. Dat het allemaal geregeld wordt, dat ze allemaal hun dingen kunnen uitvoeren. En we zijn nu, het WK is nog niet eens begonnen. We hebben al de hele selecties van Senegal en Oezbekistan die als criminelen behandeld zijn met cavity searches en alles. We hebben dat akkefietje gehad met de spits van Irak. Die 7 uur werd vastgehouden. Begeleidingsstaf van Irak die 10 uur werd vastgehouden. Weer huiswaarts mocht. Spelers van Iran die lastig en begeleidingsstaf waar lastig over gedaan wordt. Tickets die worden ingenomen bij fans van Marokko en Iran. Dit is toch gewoon... Waarom?
2: Ja, geheel vlekkeloos is het inderdaad nog niet. En wat ik me afvraag, ik ben zelf een paar keer ben ik ook in Amerika geweest. Hè? Dan moet je een ESTA moet je invullen. Dat is eigenlijk een visum voor kort verblijf. Maar dat vul je al ver van tevoren in. En dan krijg je al te weten, oké, hij is goedgekeurd of niet. Ik vraag me alleen af waar het dan hier mis is gegaan. Is deze dan wel goedgekeurd en komen ze in Amerika achter dat dat niet zo is? Apart verhaal.
0: Ja, maar waarom ga je een visum... Want het is natuurlijk, Somalië staat dan wel op de lijst met inreisverboden. Ja. Maar waarom ga je dan wel zeggen van... dan keuren we het visum goed en dan... komt die scheidsrechter aan. Beste scheidsrechter van Afrika notabene. Dat is ook geen koekenbakker of zo die daar op het WK aanwezig is. En dan zeg je van, ja nee sorry, ga maar weer terug. Ja. Maar Canada heeft gelukkig wel gezegd dat hij in ieder geval in Canada mag gaan fluiten. Dus hopelijk kan de FIFA daar nog iets aan doen.
2: Ja, dat scheelt in ieder geval. En ik weet niet of er ook een reservelijst is bijvoorbeeld voor scheidsrechters die uitvallen.
0: Ja, ik neem aan dat je dan wel weer een scheidsrechter uit Afrika
2: zoiets
0: meeneemt.
2: Ja. Nou ja. We gaan het zien.
0: We gaan het zien. Tot zover dit eerste WK-journaal. Joel Visser, dank voor je tijd. We gaan dit natuurlijk weer elke week of elke uitzending doen. Dus wij spreken je vrijdag weer.
2: Yes, dankjewel.
1: All Sports Radio. Summer of Football.
0: Ja, dankjewel Joel voor dit eerste WK-journaal. We gaan snel door met het volgende in de uitzending. Want voor wie Allsports Radio langer kent, weet dat we prachtig verbonden zijn al jaren aan de Summer Beach Life Tour. Dus elke woensdag tijdens deze tour gaan we in gesprek met Arnoud Wildschut om eens even bij te praten hoe het eigenlijk gaat. Beachvolleybal, beachtennis, footvolley van het allerhoogste niveau op verschillende plekken in Nederland en het openingsweekend. Dat was afgelopen weekend in Almere. En daar zal de Tour ook nog even blijven. Want ook aanstaand weekend is de tweede stop daar zo te vinden op dat prachtige strand. Tijd om maar eens te schakelen met Almere. Arnoud, hele goedemiddag.
3: Een hele goedemiddag vanuit zonnig Almere.
0: Ja, gelukkig zonnig. Want het was net nog volgens mij aan het stortregenen.
3: Ja, we hebben hier ook wisselende buien en windvlagen afgewisseld met een lekker zonnetje.
0: Hey Arnoud, laten we het eens hebben over de aftrap van de Summer Beach Life Tour van 2026. Hoe is dat gegaan afgelopen weekend? Want ja, het was een beetje, denk ik, een soort dubbel weekend met het oorspronkelijk de Dutch Water Week, maar die werd helaas afgelast.
3: Ja, nou niet helemaal werd de Dutch Water Week afgelast als het goed is. Maar er waren inderdaad problemen met het water van rondom Almere. Een aantal honden die ziek zijn geworden en waardoor eigenlijk het water getest moest worden. En zijn in ieder geval de kinderactiviteiten bij de Dutch Water Week ook afgelast. Dus dat was eigenlijk heel erg jammer. Want het was eigenlijk prima weer om op het strand te zijn met deze activiteiten. Maar er waren ook heel veel activiteiten hoor in Almere. Dus niet alleen aan de kust. Maar ook in het centrum van Almere. Maar het was jammer dat die kinderactiviteiten inderdaad bij de Dutch Water Week niet doorgingen. Maar dat was voor ons eigenlijk weer positief. Want dan kwamen de mensen uiteindelijk ook onze kant opgelopen. Want de strand van Almere is eigenlijk heel erg uitgerekt. En wij hadden wel wat kinderactiviteiten ook staan met een stormbaan, spellen op het strand. En het was heel leuk, want we hadden dit jaar weekend beachsoccer voor kids ook erbij. Vanuit een lokale organisatie. En die had drie leuke beachsoccervelden gevuld met ouders en kinderen. Dus dat was hartstikke leuk.
0: Ja, dus kun je eigenlijk bijna zeggen, de een zijn dood is de ander zijn brood.
3: Ja, nou ja, zo ongeveer wel. Nee, maar het was mooier geweest als de Dutch Water Week gewoon natuurlijk volledig had kunnen draaien. Maar er ontstond wel voldoende loop. En ik begreep van de Dutch Water Week dat er ook nog een soort parkje met kinderactiviteiten was. Maar omdat de kinderactiviteiten daar afgelast zijn, ja, dan zijn er ook gewoon minder kinderen op het strand. En zeker als er dan meer in de stad ook nog te doen is, dan verdwijnt iedereen de stad in.
0: Ja, nu was het natuurlijk zo, Dutch Water Week is op het water. Het water, dat zat natuurlijk blauwalg in. Dus dat is, weten we allemaal, daar zit wel wat gevaar aan. Gelukkig is jouw tak van sport op het strand, dus gewoon op land. Daarnaar kijkend, hoe was het?
3: Nou ja, eigenlijk zoals we in Almere verwacht hadden, dat we niet al te groot beginnen. We hadden een veldje of 15 staan met verschillende categorieën. Voor ons eigenlijk heel erg lekker om een eerste evenement kleinschalig te houden. Want er moet nog zoveel bij ons gebouwd worden voor de hele zomer. Dat wij eigenlijk lekker aan het voorbereiden zijn. Eigenlijk al op aankomend weekend ook. Waar we footvolley weer aanwezig hebben. En een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis aangekoppeld zit op zondag. Dus ja, eigenlijk was ons eerste weekend rustig. Maar wel heel erg gezellig. En de mensen die al vaker bij ons spelen, die waren weer heel blij ons te zien.
0: Ja, rustig inkomen dus. Betekent de aankomend weekend dat het iets drukker wordt. Wat verwacht je daarvan?
3: Nou, aankomend weekend in ieder geval de weersverwachtingen zijn zoals nu gaan de goede kant op. Maar dat doen we altijd onder een voorbehoudje natuurlijk. Aankomend weekend hebben we in ieder geval al meer inschrijvingen ook weer dan vorige week. Dus dat is zoals we het eigenlijk ook voorzien hadden. En omdat er internationaal wat minder footvolley gespeeld wordt, kunnen we ook dit weekend rekenen op wat hoger niveau van de footvolley hier aan het strand van Almere. En wat ik zeg net, er is een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis. En dat vindt op zondag plaats. En de winnaar van dat toernooi, deze wedstrijden, die gaan als team naar het EK beachtennis toe.
0: Maar dat is toch ook wel heel bijzonder om dat te mogen hosten, toch, tijdens je tour?
3: Ja, dat is ook superleuk. De KNLTB beachtennis tour is dit jaar bij ons aangehaakt. Daar ligt nog genoeg uitdaging in om die sport echt goed op de kaart te krijgen. Maar dan zijn dit soort evenementjes erbij hebben ontzettend belangrijk. Om naast de juiste beelden ook de mensen gewoon echt beachtennis te leren ervaren. Omdat we merken heel erg wel dat beachtennis bij de grote groepen in Nederland eigenlijk de grote onbekende is van alle racketsporten. En daar zijn we uiteindelijk voor om daar steeds meer aandacht aan te geven en promotie mee te maken.
0: Nu hebben we dan een tweede weekend in Almere. Dan het weekend erop gaan jullie door naar Almere. Zit daar veel afbouwtijd en opbouwtijd tussen?
3: Nou, we gaan door. Maar volgend weekend, dat is wel lekker, zijn we eigenlijk vrij. En dan gaan we inderdaad door naar Ameland. Maar dat betekent dat al onze materialen die we nu in Almere hebben staan, die gaan inderdaad op transport aankomende dinsdag al. Die mogen alvast naar de boot van Ameland toe. En dan gaan wij de week daarop, gaat er nog een trailer mee naar Ameland. Omdat we daar, daar zitten we nu rond de 100 velden die we daar gaan bouwen op Ameland. Dus daar ook groeien we langzaam naartoe in de laatste week van juni.
0: Ja, toch nog even opnieuw dat indrukwekkende cijfer. Hoeveel velden?
3: Meer dan 100 gaan we er bouwen. Dat is uiteindelijk het doel. En we zijn ook de laatste 3 jaar gegroeid van 60 in 24 weer naar 80 velden afgelopen jaar. En de doelstelling was iets hoger nog voor dit jaar. Maar we zijn met 100 velden eigenlijk super tevreden als we die gaan bouwen.
0: Ja, even duidelijk, in Almere heb je er 15 liggen. Je gaat naar 100 plus in Ameland. Of op Ameland. Hoe lang doe je daarover om meer dan 100 velden te bouwen? Is dat ook expres waarom er een weekendje tussen zit?
3: Nou ja, zeker zit er expres een weekendje tussen. Omdat we zien dat als we gelijk doorgaan, dat we eigenlijk tijd tekort komen. En onszelf een beetje voorbij gaan rennen in alles wat we willen doen. Het heeft ook gewoon veel communicatie vooraf nodig. Die 100 velden bouwen, dat hangt er natuurlijk net vanaf hoeveel mensen je hebt. En op Ameland gaat bijvoorbeeld een studentenvereniging mee uit Utrecht, Protos. En die helpen ons met 20 man, helpen zij de velden bouwen. Dus als de wind ons een beetje goed gezind is, dan staan die 100 velden binnen een halve dag. En de grootste uitdaging zit hem vaak nog in het lijnen leggen. 100 keer lijnen leggen, dat is een vervelende klusje dan 100 velden bouwen. Maar dat, met een grote groep gaat dat prima. En ons centekort, dat is eigenlijk bijna altijd dezelfde setting die we bouwen. We bouwen er dit jaar wel wat meer, omdat we dus met beachtennis en footvolley bezig zijn. Dus we zullen veel vaker 2, 3 of zelfs 4 centekorts gaan bouwen dit jaar.
0: Nou, tot slot, iedereen die aankomend weekend naar Almere gaat. Het liefst natuurlijk even van tevoren aanmelden als je wil meedoen. Maar waar kunnen mensen dat doen en meer info vinden?
3: Ja, het meest unieke van onze tour is eigenlijk dat mensen zich tot vrijdagmiddag 12 uur kunnen aanmelden via de website www.summerbeachlife.nl.
0: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat zeker doen. Arnoud Wildschut van de Summer Beach Life Tour, mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes aankomend weekend daar in Almere.
3: Zeker, dankjewel.
1: All Sports Radio, Summer of Football.

0: My van Arman van Helden hier bij All Sports Radio Live. Hoe anders kan de wereld eruit zien na een paar weken tijd? Waar we naar de Grand Prix van Frankrijk ons nog verheugden op de spannende titelstrijd tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings hebben valpartijen bij laatst genoemd in dit geval ervoor gezorgd dat het Belgische supertalent inmiddels op eenzame hoogte staat. En dat is nog enkel in de MXGP, want ja, zeg je één, dan heb je er twee. In de MX2 staat tweelingbroer Sascha nu ook bovenaan in het kampioenschap. Na de Grand Prix van Duitsland en Letland is het nu weer even een week of twee adempauze. Dus hoog tijd om weer bij te praten met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Ja, dan kun je een prachtige titelstrijd hebben, maar een belangrijk dingetje daarin is op je motor blijven zitten.
1: Ja, dit is een gevoelige tik, zullen we maar zeggen. Nul scoren in Duitsland en een nul scoren in Letland hebben het WK nou doen kantelen. Dat is misschien een heel groot woord. Maar het heeft wel een flinke draai om de oren gekregen als het gaat om een echte titelstrijd. Aan de andere kant, we hebben 19 wedstrijden op het programma. De Grand Prix in Letland afgelopen weekend in Kegums was nummertje 8. Dus we hebben er nog 11 te gaan. Daarbij eventjes een vlug rekensommetje. Een perfect weekend, zoals afgelopen weekend, is 60 punten. 11 keer 60 is 660 punten nog te verdelen. 62 punten achterstand, dus ja, het is absoluut nog niet verloren, maar het wordt er ook zeker niet makkelijker op. Het enige grote voordeel wat er misschien is voor Herlings. Koenen vliegt met Amerika, beide broers Koenen vliegen met Amerika. Gaan al een aantal wedstrijdjes daar proeven. En daardoor hebben ze, als ik nu de kalender erbij pak, geen enkel vrij weekend meer tot het weekend na de finale in Australië. Dus dat is het laatste weekend van september pas weer. Dat zou misschien een voordeeltje kunnen zijn dat de accu een keer opgaat. Aan de andere kant, ja, toen ik 19 was, ging het ook allemaal iets soepeler dan nu.
0: Ja, dat is. Daar kunnen we allemaal aan refereren, denk ik. Of relateren. Oh,
1: kan er een boek over schrijven.
0: Maar ja, dat 19-jarige supertalentje hoor, die Lucas Koenen. We hebben het eigenlijk al het hele seizoen over wat voor misschien wel enorme verrassing dit is dat hij dit nu al kan laten zien. Maar als je zelf op je motor blijft zitten, sterker nog, gewoon twee Grand Prix op rij wint. De concurrentie erbij gaat liggen. Ja, dan vanzelf gaat het niet, maar het gaat wel een stuk makkelijker.
1: Nee, het wordt wel iets makkelijker. Aan de andere kant, Herlings had twee keer machinepech. Dus het is echt gewoon machinepech. De uitvallers die hem de das om doen. De eerste manche in Duitsland. De tweede manche in Letland. Beide keren eigenlijk niet heel erg ver achter Koenen. Dus er waren nog mogelijkheden. Aan de andere kant, nul scores heeft hij heel weinig gehad met de KTM. En nu al dit seizoen al drie keer. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een gevoelige tik op de neus. Aan de andere kant, ik zeg het altijd. Jeffrey Herlings mag je nooit afschrijven. Hij staat nog altijd tweede. Net als ik zeg, het verschil is behoorlijk. Maar absoluut niet onoverbrugbaar.
0: Nee, en het grote voordeel is natuurlijk dat de mannen daarachter ook een beetje de punten met elkaar verdelen. Dus dat er ook niet zo heel erg veel druk gelijk is van achter Herlings. Dus dat hij toch nog steeds de mogelijkheid heeft om lekker naar boven te kijken. En een van de mannen die dan afgelopen weekend weer een fantastisch weekend had, was Kai de Wolf.
1: Ja, die reed de sterren van de hemel. Kent het circuit natuurlijk erg goed daar in Kegoeps. Pakte daar zijn allereerste Grand Prix zegen in het verleden. Pakte daar zijn allereerste red plate. Dat betekent dus dat je de leider bent in de tussenstand van het kampioenschap. En dat was hem ook aan te zien. Die reed vol vertrouwen rond. Inmiddels al een tweede MXGP-podium. Inmiddels ook opgeklommen naar de vijfde plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Ondanks het missen van die eerste wedstrijd in Argentinië. Ja, dan hoor je toch absoluut wel bij de grote. Eerste manche passeerde hij Herlings voor de tweede plaats. Hij kwam nog behoorlijk gevaarlijk dichtbij aan Lucas Koenen. Die achteraf klaagde dat hij een probleem had met een kapotte koppeling. Dus daardoor zou zijn voorsprong zo ver zijn teruggelopen. Tweede manche was de start helaas iets minder van de crosser uit het Brabantse Eersel. Kwam toch nog terug naar een derde positie. Waardoor hij mee mocht naar het podium samen met Koenen en met Romain Verver.
0: Ja, een Nederlander die wat minder Grand Prix achter de rug heeft. Hij had tot nu toe alle wedstrijden gefinished dit seizoen. De hoofdraces althans natuurlijk. Maar ja, helaas voor Kelvin Vlaanderen een uitvalbeurt in Duitsland. En niet starten in Letland in de tweede race.
1: Ja, het zit ze niet echt mee, moet ik eerlijk zeggen, bij Ducati. In eerste instantie een aantal weken geleden die breuk tussen Ducati en Jeremy Zewer. Waardoor dat het team van Louis Vosters uit Bergijk werd teruggebracht van 3 rijders naar 2 rijders. Nu komt daar nog eens een keer de blessure bij van Andrea Bonacorsi, de Italiaanse teamgenoot van Vlaanderen. Die ging op zaterdag hard onderuit, viel precies met zijn buik op de voetsteun en haalde zijn hele buik open. Ik denk een wond van de centimeter of 20. Dus die werd zaterdagavond met spoed nog geopereerd. Calvin Vlaanderen de enige rijder is op het moment van Louis Vosters. Ja, 2-0. Erg jammer. Eerste manche een keurige 10e plaats weten te pakken. En dat is denk ik ook een beetje de regio waar hij thuis hoort. Plaatsje of 10 mag eigenlijk geen probleem zijn. Top 8 zou keurig zijn, zeker met de nieuwe machine voor hem. Want hij heeft natuurlijk een verleden van de afgelopen 5 seizoenen met de Yamaha. Dan is een overstap maken naar een compleet nieuwe motor en misschien naar een ander merk. Natuurlijk niet eenvoudig.
0: Ja, dan de MX2. Want ja, we refereerden er al even aan. Het is Koenen boven dit seizoen. Want we hadden vorige keer nog Simon Lengefelder aan de leiding. Verdedigt zijn titel. Maar ja, dan helpt het natuurlijk niet dat je in Letland vooral in de tweede manche het ontzettend laat liggen. En dan heb je die dekselse tweeling van Lucas. Sascha Koenen nog.
1: De man in vorm. In Italië eerder dit jaar in Arco di Trento een perfect weekend. Dat betekent de zaterdag de kwalificatie winnen en op zondag beide manches. En in Letland deed hij eigenlijk precies hetzelfde. Hij maakte 1 klein foutje in de eerste manche van de wedstrijd in Kegums. Kwam even naast de machine terecht. Kwam niet in val. Stapte weer op alsof er niks aan de hand was. En had inmiddels een voorsprong van 15 seconden. Dus dat maakte het wel ietsjes eenvoudiger voor hem. Momenteel absoluut de man in vorm. Ook een beetje gesteund door de man die uit vorm aan het raken is. Na de pauze van een 5-tal weken is het eigenlijk kommer en kwel is misschien een hele zware afstraffing. Maar op momenteel absoluut wereldkampioen onrechtvaardig. Want het gaat zeer moeizaam bij Simon Lengefelde. En daardoor heeft hij ook wel een behoorlijke achterstand opgelopen van maar liefst 37 punten.
0: Ja, en 3 punten achter hem zit ook alweer Guillaume Fares in zijn nek te hijgen.
1: Ja, die Spanjaard die is bezig aan zijn laatste MX2-seizoen in verband met de leeftijdslimiet die er geldt. Fares die in Frankrijk zegevierde, daarmee eigenlijk een beetje aankondigde van jongens, wij doen mee in het wereldkampioenschap. Dat deed hij toen ook, want toen stond hij op dat moment op 16 punten van de leiding. Nu is die achterstand al opgelopen naar 40 punten. Dus dat is ook niet, als het daarover gaat, niet erg positief. De enige die denk ik momenteel de snelheid aan kan van Sascha Koenen is Kevin McLellan, de Zuid-Afrikaan. Die mist helaas echter de starts ietsjes te vaak. En wanneer hij dat beter onder de knie krijgt, is dat denk ik de rijder die het de kleine Belg absoluut moeilijk kan gaan maken.
0: Nou, terug even naar de Koenens. Hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen, en we weten hè, nog 11 races te gaan, dus rustig aan met de voorspellingen. Maar hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen Lucas als kampioen hebben de MXGP en Sascha in de MX2?
1: Ja, absoluut nog nooit gebeurd. Een tweeling die wereldkampioen gaat worden in hetzelfde jaar. Dat is al uniek. Ga ik eventjes hardop nadenken. Even terugdenken naar broers die wereldkampioen zijn geworden. Zou ik zo 1, 2, 3 ook niet kunnen zeggen. Zeker niet in de solosport. De zijspan is natuurlijk een ander verhaal. Nee. Wel vader en zoon. Geen wereldtitels. Alleen dan de familie Everts. Die echt de wereldtitels samen hebben gepakt. Vader, zoon en ja, misschien in de toekomst nog kleinzoon. Maar voor de rest is het absoluut uniek. En dan ja, nog die leeftijd. Ja, dat is heel erg bijzonder. En erg spectaculair om te zien, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, nog even de Nederlanders in de MX2 beetpakken. Ja, Kai Karsenmakers wel weer in de punten in Duitsland en Letland. Maar het is, we zeiden het al de vorige keer, een soort blessure reeks die plaatsvond bij de Nederlanders. Het is niet altijd even fijn om over naar huis te schrijven, zeg maar.
1: Nee, het is moeilijk. Kaartsmakers doet het keurig. Met een privé KTM, of sorry, met een privé Kawasaki doet je het meer dan voortreffelijk. Hoopt een beetje richting de top 8 te gaan in de eindstand van het kampioenschap. Momenteel bezet hij een 10e plaats. Alleen ja, die Franse Grand Prix met de 3-0 is natuurlijk wel pijnlijk. Heeft wel weer de 10e plaats inmiddels in de tussenstand te pakken. Maar zijn achterstand op 9e man Valerio Latta met het Fabrice Honda is inmiddels al bijna 50 punten. Dus dat is nog een klein smetje op de feestvreugde. Jens Walvoort deed het erg goed. Reed zelfs een tijdje op een 2e plaats. Kreeg het in de slotfase van de eerste manche wat moeilijker, waardoor hij wat plaatsen verloor. Heeft ook wat tijd op de machine gemist door die duimblessure die hem een tijdje apart speelt. Dat zorgde ervoor dat de man met de hamer kwam. Maar ondanks dat wist Walvoort toch nog bij de manches goed tot scoren te komen. En dat zijn momenteel de enige twee Nederlanders in het wereldkampioenschap. Want Cas Valk en Scott Smulders zijn geblesseerd. En eigenlijk langdurig geblesseerd. Dus ik verwacht of ze nog terugkomen dit jaar. Ik acht die kans in beide gevallen erg klein.
0: En dan ook zeker nog even de vrouwen benoemend. De WMX, daar helaas natuurlijk maar 5 wedstrijden van dit seizoen. De tweede natuurlijk ook gehad in Teutschenthal in Duitsland. De grote winnaar daar, Daniela Guillen, heeft natuurlijk wat goed te maken ten opzichte van vorig jaar. Maar de titel lijkt Lotte van Drunen, het verdedigen van haar titel, lijkt ze toch wel van zich af te kunnen gaan zetten, zo langzamerhand.
1: Die kans is erg klein. De eerste manche werd ze nog vierde, ondanks een kleine schuiven. Na een botsing met Guillen. Kwam terug naar een mindere start, is een groot woord, maar vocht zich keurig terug in het gevecht met Fontanesi en de Spaanse Guillen. Raakte vervolgens de Spaanse dame, waardoor dat Van Drunen onderuit ging. Werd ze nog vierde. De tweede manche in de openingsfase, het was de Belgische Amandine Verstappen. Die een beetje ongelukkig uitkwam bij een jump. Ging helemaal van links naar rechts door de lucht. Precies tegen het voorwiel van Lotte van Drunen aan. Die ging gigantisch hard onderuit. Was even het nodig kwijt. Kon toch weer op de machine stappen. En als je dan naar zo'n krijgt toch nog 3 WK-punten weet te pakken. Ja, absoluut petje af daarvoor. Maar net wat je zegt, slechts 5 wedstrijden. 5 keer 2 zijn 10 manches. Ja, en als je dan al 2 mindere manches hebt gehad. 2 van de 4 dit seizoen. Ja, dan wordt het een hele moeilijke opgave om die puntachterstand nog goed te maken in het WK. Zeker omdat de verschillen vooraan klein zijn. Fontanesi en Guillen zijn eigenlijk de 2 vaste dames op het podium met Van Drunen. Van Drunen maakte een misstapje en hop, meteen hebben we daar een andere Nederlandse. Shanna van der Vlist stond op het podium in Teutschenthal. En dat is natuurlijk een heel mooie prestatie voor de jonge dame uit Apeldoorn. En misschien dat die boost geeft om meer aansluiting te kunnen vinden bij eigenlijk die vaste top 3. En als Van der Vlist zich kan mengen in de strijd voor de 4e plaats met Valk, met Courtney Duncan die weer terug is van weg geweest. En misschien nog wel met de Britse Lucy Barker. Ja, dan heb je een heel mooi gevecht achter de vaste waarde als top 3.
0: Ja, want tot nu toe lijkt dat natuurlijk wel voor Van Drunen het hoogst haalbare, die 3e plaats. Want ja, Guillen en Fontanesi zijn ruim 40 punten inmiddels weg van de rest bijna. Staan natuurlijk bovenaan met 97 en 91 punten. Ja, dat lijkt toch wel de titelstrijd te gaan worden.
1: Onder normale omstandigheden wel inderdaad. Je krijgt nog de wedstrijd in Engeland op het betonharde circuit van Fox Hill. Daarna nog de wedstrijd in Nederland op het circuit van Arnhem. En de finale is al, duurt nog een aantal maanden, maar is de 5e wedstrijd voor de dames in Australië. Dus ja, er moet nog heel veel gebeuren. En normaal gesproken moeten de Spaanse en de Italiaanse dames echt nog wel pech hebben om Van Drunen nog die achterstand goed te laten maken. Die kans is eigenlijk nihil. En de strijd zal gaan om de 3e plaats. Die zal gaan, denk ik, tussen Van Drunen samen met Courtney Duncan. Van Drunen staat 9e, maar slechts 5 punten verschil met de 3e plaats in de tussenstand. Dus dat is nog zeker spannend.
0: En dan gaan we langzaam het ene drieluik inwisselen voor het andere. Nu hadden we Frankrijk, Duitsland en Letland. Nu komen Italië, Portugal en Zuid-Afrika er achteraan op 21, 28 juni en 5 juli. Dat tweede tweeluik, daar zit natuurlijk nog even een intercontinentale overbrugging in. Dat is misschien nog wel wat extra pittig.
1: Het is extra pittig, zeker wat ik al vertelde. Lucas Koenen en Sascha Koenen vlichten met Amerika. Die rijden dit weekend in Amerika. Dan de drie wedstrijden die je noemde. Dan hebben we 12 juli reizen opnieuw in Amerika. Dan is het 19 juli, 26 juli en het eerste weekend van augustus de Grand Prix van België. Dus daar heb je weer drie wedstrijden vlak achter elkaar. Dan heb je een internationale wedstrijd op 9 augustus in België, waar de broers Koenen ook aan de start verschijnen. Vervolgens heb je Zweden en Nederland. Dan vliegen ze weer naar Amerika, terwijl het Grand Prix seizoen een vrij weekend heeft. Komen ze terug naar Europa en dan hebben ze vervolgens de wedstrijd achter elkaar door in Turkije, China en Australië. Dus ja, dat is hetgene waar ik het over had. Het zijn iedere keer blokjes van drie. Ja, en misschien dat het reizen naar Amerika Koenen geen goed gaat doen, of allebei de Koenens geen goed gaat doen, waardoor het Grand Prix seizoen nog wat spannender kan gaan worden. Want ja, normaal gesproken, wanneer je deze voorsprong hebt en zeker het gezin in het achterhoofd wat ze al hebben laten zien dit jaar, ja, dus ze zijn beter. Sterk. Absoluut geen twijfel over mogelijk.
0: We gaan het rustig afwachten. Dat is nog wat komen gaat. Voor nu, Stefan Kempen, hartelijk dank weer voor het ons bijpraten van alle avonturen daar in de top van de motocrosswereld. En wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
1: Met veel plezier gedaan. Bedankt jullie allemaal.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Tot zover All Sports Radio Live van vandaag. Heb je iets gemist van deze uitzending? Kun je dat in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify, Apple Podcast en natuurlijk ook soundcloud.com. En dan zijn we nog zeker niet klaar vandaag, want straks vanaf 3 uur staat er ook weer een nieuwe editie van de BV Sport voor je klaar. En vanmiddag, en dat is toch wel heel erg leuk, schuift Jan de Jong, directeur van de Vriendenloterij Eredivisie, aan in onze studio. We gaan met hem onder meer hebben over natuurlijk het WK voetbal, maar ook over de spelers uit de Vriendenloterij Eredivisie die daaraan meedoen. Verder morgen om 1 uur Uniek Sporten vandaag in samenwerking met Fonds Gehandicapten Sport. En vrijdag om 12 uur zijn we er weer met All Sports Radio Live. Met dan onder meer Alex Schuttert van Xventure Sports en events over running en cycling Zandvoort. Want ook dat staat aankomend weekend weer op het programma. Voor nu, dank voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf hangen voor de BV Sports. En anders zeg ik alvast tot de volgende uitzending. Dag.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Ja, klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk.

0: een jaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En ja, voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, ja, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school of?
1: Qua studierichting.
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat.
0: Zeker.
1: Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie
0: zeker.
1: Van die drie feiten.

0: Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is... volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. En ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
1: Zeker. Dus dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
0: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
1: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
1: Ja, mogen komen.
2: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
9: Excuse me. My name is on the list.
10: What list?
9: The DJ's list.
10: Miss Thing, there is no guest list tonight.

0: Kesley's Mix, Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
4: Voetbal.
5: Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Hoe anders kan de wereld eruit zien na een paar weken tijd? Waar we naar de Grand Prix van Frankrijk ons nog verheugden op de spannende titelstrijd tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings. Ze hebben valpartijen bij laatst genoemd in dit geval ervoor gezorgd dat het Belgische supertalent inmiddels op eenzame hoogte staat. En dat is nog enkel in de MXGP, want ja, zeg je één, dan heb je er twee. In de MX2 staat tweelingbroer Sascha nu ook bovenaan in het kampioenschap. Na de Grand Prix van Duitsland en Letland is het nu weer even een week of twee adempauze. Dus hoog tijd om weer bij te praten met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goede middag.
2: Hele goede middag.
1: Ja, dan kun je een prachtige titelstrijd hebben. Maar een belangrijk dingetje daarin is op je motor blijven zitten.
2: Ja, dit is een gevoelige tik, zullen we maar zeggen. Nul scoren in Duitsland en een nul scoren in Letland hebben het WK nou doen kampen. Dat is misschien een heel groot woord. Maar het heeft wel een flinke draai om de oren gekregen als het gaat om een echte titelstrijd. Aan de andere kant, we hebben 19 wedstrijden op het programma. De Grand Prix in Letland afgelopen weekend in Kegums was nummertje 8. Dus we hebben er nog 11 te gaan. Daarbij eventjes een vlug rekensommetje. Een perfect weekend, zoals afgelopen weekend, is 60 punten. 11 keer 60 is 660 punten nog te verdelen. 62 punten achterstand, dus ja... Het is absoluut nog niet verloren, maar het wordt er ook zeker niet makkelijker op. Het enige grote voordeel wat er misschien is voor Herlings. Koenen vliegt met Amerika, beide broers Koenen vliegen met Amerika. Kan al een aantal wedstrijdjes daar proeven. En daardoor hebben ze, als ik nu de kalender erbij pak, geen enkel vrij weekend meer. Tot het weekend na de finale in Australië. Dus dat is het laatste weekend van september pas weer. Dat zou misschien een voordeeltje kunnen zijn dat de accu een keer opgaat. Aan de andere kant, ja, toen ik 19 was, ging het ook allemaal iets soepeler dan nu.
1: Ja, dat is, daar kunnen we allemaal aan refereren, denk ik wel, of relateren. Oh,
2: kan er een boek over schrijven.
1: Maar ja, dat 19-jarige supertalentje, hoor, die Lucas Koenen. We hebben het eigenlijk al het hele seizoen over wat voor misschien wel enorme verrassing dit is. Dat hij dit nu al kan laten zien. Als je zelf op je motor blijft zitten. Sterker nog, gewoon twee Grand Prix op rij wint. De concurrentie erbij gaat liggen. Ja, dan vanzelf gaat het niet, maar het gaat wel een stuk makkelijker.
2: Nee, het wordt wel iets makkelijker. Aan de andere kant, Herlings had twee keer machinepech. Dus het is echt gewoon machinepech. De uitvallers die hem de das om doen. De eerste manche in Duitsland. De tweede manche in Letland. Beide keren eigenlijk niet heel erg ver achter Koenen. Dus er waren nog mogelijkheden. Aan de andere kant, nul scores heeft hij heel weinig gehad met de KTM. En nu al dit seizoen al drie keer. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een gevoelige tik op de neus. Aan de andere kant, ik zeg het altijd. Jeffrey Herlings mag je nooit afschrijven. Hij staat nog altijd tweede. Net als ik zeg, het verschil is behoorlijk. Maar absoluut niet onoverbrugbaar.
1: Nee, en het grote voordeel is natuurlijk dat de mannen daarachter ook een beetje de punten met elkaar verdelen. Dus dat er ook niet zo... heel erg veel druk gelijk is van achter Herlings. Dus dat hij toch nog steeds de mogelijkheid heeft om lekker naar boven te kijken. En een van de mannen die dan afgelopen weekend weer een fantastisch weekend had, was Kai de Wolf.
2: Ja, die reed de sterren van de hemel. Kent het circuit natuurlijk erg goed daar in Kegums. Pakte daar zijn allereerste Grand Prix zegen in het verleden. Pakte daar zijn allereerste red plate. Dat betekent dus dat je de leider bent in de tussenstand van het kampioenschap. En dat was hem ook aan te zien. Die reed vol vertrouwen rond. Inmiddels al een tweede MXGP podium. Inmiddels ook opgeklommen naar de vijfde plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Ondanks het missen van die eerste wedstrijd in Argentinië. Ja, dan hoor je toch absoluut wel bij de grote. Eerste manche passeerde hij Herlings voor de tweede plaats. Hij kwam nog behoorlijk gevaarlijk dichtbij aan Lucas Koenen. Die achteraf klaagde dat hij een probleem had met een kapotte koppeling. Dus daardoor zou zijn voorsprong zo ver zijn teruggelopen. Tweede manche was de start helaas iets minder van de crosser uit het Brabantse Eersel. Kwam toch nog terug naar een derde positie. Waardoor hij mee mocht naar het podium samen met Koenen en met Romain Verver.
1: Ja, een Nederlander die wat minder Grand Prix achter de rug heeft. Hij had tot nu toe alle wedstrijden gefinished dit seizoen. De hoofdraces althans natuurlijk. Maar ja, helaas voor Kelvin Vlaanderen een uitvalbeurt in Duitsland. En ja, niet starten in Letland in de tweede race.
2: Ja, het zit ze niet echt mee, moet ik eerlijk zeggen, bij Ducati. In eerste instantie een aantal weken geleden die breuk tussen Ducati en Jeremy Zewer. Waardoor dat het team van Louis Vosters uit Bergijk werd teruggebracht van 3 rijders naar 2 rijders. Nu komt daar nog eens een keer de blessure bij van Andrea Bonacorsi, de Italiaanse teamgenoot van Vlaanderen. Die ging op zaterdag hard onderuit, viel precies met zijn buik op de voetsteun en haalde zijn hele buik open. Ik denk een wond van de centimeter of 20. Dus die werd zaterdagavond met spoed nog geopereerd. Calvin Vlaanderen de enige rijder is op het moment van Louis Vosters. Ja, 2-0. Erg jammer. Eerste manche een keurige 10e plaats weten te pakken. En dat is denk ik ook een beetje de regio waar hij thuis hoort. Plaatsje of 10 mag eigenlijk geen probleem zijn. Top 8 zou keurig zijn, zeker met de nieuwe machine voor hem. Want hij heeft natuurlijk een verleden van de afgelopen 5 seizoenen met de Yamaha. Dan is een overstap maken naar een compleet nieuwe motor en misschien naar een ander merk. Natuurlijk niet eenvoudig.
1: Ja, dan de MX2. Want ja, we refereerden er al even aan. Het is Koenen boven dit seizoen. Want we hadden vorige keer nog Simon Langevelder aan de leiding. Verdedigt zijn titel. Maar ja, dan helpt het natuurlijk niet dat je in Letland vooral in de tweede manche het ontzettend laat liggen. En dan heb je die dekselse tweeling van Lucas. Sascha Koenen nog.
2: De man in vorm. In Italië eerder dit jaar in Arco di Trento een perfect weekend. Dat betekent de zaterdag de kwalificatie winnen en op zondag beide manches. En in Letland deed hij eigenlijk precies hetzelfde. Hij maakte 1 klein foutje in de eerste manche van de wedstrijd in Kegums. Kwam even naast de machine terecht. Kwam niet in val. Stapte weer op alsof er niks aan de hand was. En had inmiddels een voorsprong van 15 seconden. Dus dat maakte het wel ietsjes eenvoudiger voor hem.

0: aankondigde van jongens, wij doen mee in het wereldkampioenschap. Dat deed hij toen ook, want toen stond hij op dat moment op 16 punten van de leiding. Nu is die achterstand al opgelopen naar 40 punten. Dus dat is ook niet, als het daarover gaat, niet erg positief. De enige die, denk ik, momenteel de snelheid aan kan van Sascha Coenen is Kevin McLellan, de Zuid-Afrikaan. Die mist helaas echter de starts ietsjes te vaak. En wanneer hij dat beter onder de knie krijgt, is dat denk ik de rijder die het de kleine Belg absoluut moeilijk kan gaan maken.
1: Nou, terug even naar de Coenens. Hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen, en we weten nog 11 races te gaan, dus rustig aan met de voorspellingen. Maar hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen Lucas als kampioen hebben de MXGP en Sascha in de MX2?
0: Ja, absoluut is nooit gebeurd. Een tweeling die wereldkampioen gaat worden in hetzelfde jaar, dat is al uniek. Ga ik eventjes hardop nadenken, even terugdenken naar broers die wereldkampioen zijn geworden. Zou ik zo 1, 2, 3 ook niet kunnen zeggen. Zeker niet in de solosport. De zijspannen is natuurlijk een ander verhaal. Nee, wel vader en zoon. Geen wereldtitels, alleen dan de familie Everts. Die echt de wereldtitels samen hebben gepakt. Vader, zoon en ja, misschien in de toekomst nog kleinzoon. Maar voor de rest is het absoluut uniek. En dan, ja, dan die leeftijd. Ja, dat is heel erg bijzonder en erg spectaculair om te zien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nog even de Nederlanders in de MX2 beetpakken. Ja, Kai Kassenmakers wel weer in de punten in Duitsland en Letland. Maar het is, we zeiden het al de vorige keer, een soort blessure reeks die plaatsvond bij de Nederlanders. Het is niet altijd even fijn om over naar huis te schrijven, zeg maar.
0: Nee, het is moeilijk. Kassenmakers doet het keurig met een privé KTM. Of sorry, met een privé Kawasaki doet je het meer dan voortreffelijk. Hoopt een beetje richting de top 8 te gaan in de eindstand van het kampioenschap. Momenteel bezet hij een 10e plaats. Alleen ja, die Franse Grand Prix met de 3-0 is natuurlijk wel pijnlijk. Heeft wel weer de 10e plaats inmiddels in de tussenstand te pakken. Maar zijn achterstand op 9e man Valerio Latta met het Fabrice Honda is inmiddels al bijna 50 punten. Dus dat is nu een klein smetje op de feestvreugde. Jens Walvoort deed het erg goed. Reed zelfs een tijdje op een 2e plaats. Kreeg het in de slotfase van de eerste manche wat moeilijker, waardoor hij wat plaatsen verloor. Heeft ook wat tijd op de machine gemist door die duimblessure die hem een tijdje apart speelt. Dat zorgde ervoor dat de man met de hamer kwam. Maar ondanks dat wist Walvoort toch nog bijna manches goed tot scoren te komen. En dat zijn momenteel de enige twee Nederlanders in het wereldkampioenschap. Want Cas Valk en Scott Smulders zijn geblesseerd. En eigenlijk langdurig gebaseerd. Dus ik verwacht of ze nog terugkomen dit jaar. Ik acht die kans in beide gevallen erg klein.
1: En dan ook zeker nog even de vrouwen benoemend. De WMX. Daar helaas natuurlijk maar 5 wedstrijden van dit seizoen. De tweede natuurlijk ook gehad in Teutschenthal in Duitsland. De grote winnaar daar, Daniela Guillen. Heeft natuurlijk wat goed te maken ten opzichte van vorig jaar. Maar de titel lijkt Lotte van Drunen, het verdedigen van haar titel, lijkt ze toch wel van zich af te kunnen gaan zetten, zo langzamerhand.
0: Die kans is erg klein. De eerste manche werd ze nog vierde, ondanks een kleine schuiven. Na een botsing met Guillen. Kwam terug naar een mindere start, is een groot woord, maar vocht zich keurig terug in het gevecht met Fontanesi en de Spaanse Guillen. Raakte vervolgens de Spaanse dame, waardoor dat Van Drunen onderuit ging. Werd ze nog vierde. De tweede manche in de openingsfase, het was de Belgische Amandine Verstappen. Die een beetje ongelukkig uitkwam bij een jump. Ging helemaal van links naar rechts door de lucht. Precies tegen het voorwiel van Lotte van Drunen aan. Die ging gigantisch hard onderuit. Was even het nodig kwijt. Kon toch weer op de machine stappen. En als je dan naar zo'n crash toch nog 3 WK-punten weet te pakken. Ja, absoluut petje af daarvoor. Maar net wat je zegt, slechts 5 wedstrijden. 5 keer 2 zijn 10 manches. Ja, en als je dan al 2 mindere manches hebt gehad. 2 van de 4 dit seizoen. Ja, dan wordt het een hele moeilijke opgave om die puntachterstand nog goed te maken in het WK. Zeker omdat de verschillen vooraan klein zijn. Fontanesi en Guillen zijn eigenlijk de twee vaste dames op het podium met Van Drunen. Van Drunen maakte een misstapje en hop, meteen hebben we daar een andere Nederlandse. Shanna van der Vlist stond op het podium in Deutschental. Dat is natuurlijk een heel mooie prestatie voor

0: jonge dame uit Apeldoorn. En misschien dat dat die boost geeft om meer aansluiting te kunnen vinden bij eigenlijk die vaste top 3. En als Van der Vlist zich kan mengen in de strijd voor de vierde plaats met Valk, met Courtney Duncan die weer terug is van weg geweest. En misschien nog wel met de Britse Lucy Barker. Ja, dan heb je een heel mooi gevecht achter de vaste waarde als top 3.
1: Ja, want tot nu toe lijkt dat natuurlijk wel voor Van Drunen het hoogst haalbare, die derde plaats. Want ja, Guillen en Fontanesi zijn ruim 40 punten inmiddels weg van de rest bijna. Staan natuurlijk bovenaan met 97 en 91 punten. Ja, dat lijkt toch wel de titelstrijd te gaan worden.
0: Onder normale omstandigheden wel inderdaad. Je krijgt nog de wedstrijd in Engeland op het betonharde circuit van Fox Hill. Daarna nog de wedstrijd in Nederland op het circuit van Arnhem. En de finale is al, duurt nog een aantal maanden, maar is de vijfde wedstrijd voor de dames in Australië. Dus ja, er moet nog heel veel gebeuren. En normaal gesproken moeten de Spaanse en de Italiaanse dames echt nog wel pech hebben om Van Drunen nog die achterstand goed te laten maken. Die kans is eigenlijk nihil. En de strijd zal gaan om de derde plaats. Die zal gaan, denk ik, tussen Van Drunen samen met Courtney Duncan. Van Drunen staat negende, maar slechts 5 punten verschil met de derde plaats in de tussenstand. Dus dat is nog zeker spannend.
1: En dan gaan we langzaam het ene drieluik inwisselen voor het andere. Nu hadden we Frankrijk, Duitsland en Letland. Nu komen Italië, Portugal en Zuid-Afrika erachteraan op 21, 28 juni en 5 juli. Dat tweede tweeluik, daar zit natuurlijk nog even een intercontinentale overbrugging in. Dat is misschien nog wel wat extra pittig.
0: Het is extra pittig, zeker wat ik al vertelde. Lucas Koenen en Sascha Koenen vlichten met Amerika. Die rijden dit weekend in Amerika. Dan de drie wedstrijden die je noemde. Dan hebben we 12 juli reizen opnieuw in Amerika. Dan is het 19 juli, 26 juli en het eerste weekend van augustus de Grand Prix van België. Dus daar heb je weer drie wedstrijden vlak achter elkaar. Dan heb je een internationale wedstrijd op 9 augustus in België, waar de broers Koenen ook aan de start verschijnen. Vervolgens heb je Zweden en Nederland. Dan vliegen ze weer naar Amerika, terwijl het Grand Prix seizoen een vrij weekend heeft. Komen ze terug naar Europa en dan hebben ze vervolgens de wedstrijd achter elkaar door in Turkije, China en Australië. Dus ja, dat is hetgene waar ik het over had. Het zijn iedere keer blokjes van drie. Ja, en misschien dat het reizen naar Amerika Koenen geen goed gaat doen, of allebei de Koenens geen goed gaat doen, waardoor het Grand Prix seizoen nog wat spannender kan gaan worden. Want ja, normaal gesproken, wanneer je deze voorsprong hebt en zeker het gezin in het achterhoofd wat ze al hebben laten zien dit jaar, ja, dus ze zijn beter. Sterk. Absoluut geen twijfel over mogelijk.
1: We gaan het rustig afwachten. Dat is nog wat komen gaat. Voor nu, Stefan Kempen, hartelijk dank weer voor het ons bijpraten van alle avonturen daar in de top van de motocrosswereld. En wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
0: Met veel plezier gedaan. Bedankt jullie allemaal.
2: All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Voor wie All Sports Radio langer kent, weet dat we prachtig verbonden zijn al jaren aan de Summer Beach Live Tour. Dus elke woensdag tijdens deze tour gaan we in gesprek met Arnoud Wildschut om eens even bij te praten hoe het eigenlijk gaat. Beachvolleybal, beachtennis, footvolley van het allerhoogste niveau op verschillende plekken in Nederland. En het openingsweekend, dat was afgelopen weekend in Almere. En daar zal de tour ook nog even blijven, want ook aanstaand weekend is de tweede stop daar zo te vinden op dat prachtige strand. Tijd om maar eens te schakelen met Almere. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag vanuit zonnig Almere.
1: Ja, gelukkig zonnig, want het was net nog volgens mij aan het stortregenen.
2: Ja, we hebben hier ook wisselende buien en windvlagen afgewisseld met een lekker zonnetje.
1: Hey Arnoud, laten we het eens hebben over de aftrap van de Summer Beach Live Tour van 2026. Hoe is dat gegaan afgelopen weekend? Want ja, het was een beetje, denk ik, een soort dubbel weekend met het oorspronkelijk de Dutch Water Week, maar die werd helaas afgelast.
2: Ja, nou niet helemaal werd de Dutch Water Week afgelast als het goed is, maar er waren inderdaad problemen met het water van rondom Almere. Een aantal honden die ziek zijn geworden en waardoor eigenlijk het water getest moest worden. En zijn in ieder geval de kinderactiviteiten bij de Dutch Water Week ook afgelast. Dus dat was eigenlijk heel erg jammer. Want het was eigenlijk prima weer om op het strand te zijn met deze activiteiten. Maar er waren ook heel veel activiteiten hoor in Almere. Dus niet alleen aan de kust, maar ook in het centrum van Almere. Maar het was jammer dat die kinderactiviteiten inderdaad bij de Dutch Water Week niet doorgingen. Maar dat was voor ons eigenlijk weer positief. Want dan kwamen de mensen uiteindelijk ook onze kant opgelopen. Want de strand van Almere is eigenlijk heel erg uitgerekt. En wij hadden wel wat kinderactiviteiten ook staan met een stormbaan, spellen op het strand. En het was heel leuk, want we hadden dit jaar weekend beachsoccer voor kids ook erbij. Vanuit een lokale organisatie. En die had drie leuke beachsoccervelden gevuld. Met ouders en kinderen, dus dat was hartstikke leuk.
1: Ja, dus kun je eigenlijk bijna zeggen, de ene is dood, de ander is zijn brood.
2: Ja, nou ja, zo ongeveer wel. Nee, maar het was mooier geweest als de Dutch Water Week gewoon natuurlijk volledig had kunnen draaien. Maar er ontstond wel voldoende loop. En ik begreep van de Dutch Water Week dat er ook nog wel een soort parkje met kinderactiviteiten was. Maar omdat de kinderactiviteiten daar afgelast zijn, ja, dan zijn er ook gewoon minder kinderen op het strand. En zeker als er dan meer in de stad ook nog te doen is, dan verdwijnt iedereen de stad in.
1: Ja, nu was het natuurlijk zo, Dutch Water Week is op het water. Het water, dat daar zat natuurlijk blauwalg in. Dus dat is, weten we allemaal, daar zit wel wat gevaar aan. Gelukkig is jouw tak van sport op het strand, dus gewoon op land. Daarnaar kijkend, hoe was het?
2: Nou ja, eigenlijk zoals we in Almere verwacht hadden, dat we niet al te groot beginnen. We hadden een veldje of 15 staan met verschillende categorieën. Voor ons eigenlijk heel erg lekker om een eerste evenement kleinschalig te houden. Want er moet nog zoveel bij ons gebouwd worden voor de hele zomer. Dat wij eigenlijk lekker aan het voorbereiden zijn. Eigenlijk al op aankomend weekend ook. Waar we footvolley weer aanwezig hebben. En een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis aangekoppeld zit op zondag. Dus ja, eigenlijk was ons eerste weekend rustig, maar wel heel erg gezellig. En de mensen die al vaker bij ons spelen, die waren weer heel blij ons te zien.
1: Nou, rustig inkomen dus. Betekent de aankomend weekend dat het iets drukker wordt. Wat verwacht je daarvan?
2: Nou, aankomend weekend in ieder geval de weersverwachtingen zijn zoals nu. Gaan de goede kant op, maar dat doen we altijd onder een voorbehoudje natuurlijk. Aankomend weekend hebben we in ieder geval al meer inschrijvingen ook weer dan vorige week. Dus dat is zoals we het eigenlijk ook voorzien hadden. En omdat er internationaal wat minder footvolley gespeeld wordt, kunnen we ook dit weekend rekenen op wat hoger niveau van de footvolley hier aan het strand van Almere. En wat ik zeg net, er is een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis. En dat vindt op zondag plaats. En de winnaar van dat toernooi, deze wedstrijden, die gaan als team naar het EK beachtennis toe.
1: Maar dat is toch ook wel heel bijzonder om dat te mogen hosten, toch, tijdens je tour?
2: Ja, dat is ook superleuk. De KNLTB beachtennis tour is dit jaar bij ons aangehaakt. Daar ligt nog genoeg uitdaging in om die sport echt goed op de kaart te krijgen. Maar dan zijn dit soort evenementjes erbij hebben ontzettend belangrijk. Om naast de juiste beelden ook de mensen gewoon echt beachtennis te leren ervaren. Omdat we merken heel erg wel dat beachtennis bij de grote groepen in Nederland eigenlijk de grote onbekende is van alle racketsporten. En daar zijn we uiteindelijk voor om daar steeds meer aandacht aan te geven en promotie mee te maken.
1: Nu hebben we dan een tweede weekend in Almere. Dan het weekend erop gaan jullie door naar Almere. Zit daar veel afbouwtijd en opbouwtijd tussen?
2: Nou, we gaan door, maar volgende weekend, dat is wel lekker, zijn we eigenlijk vrij. En dan gaan we inderdaad door naar Ameland. Dat betekent dat al onze materialen die we nu in Almere hebben staan, die gaan inderdaad op transport aankomende dinsdag al. Die mogen alvast naar de boot van Ameland toe. En dan gaan wij de week daarop, gaat er nog een trailer mee naar Ameland. Omdat we daar, daar zitten we nu rond de 100 velden die we daar gaan bouwen op Ameland. Dus daar ook groeien we langzaam naartoe in de laatste week van juni.
1: Ja, toch nog even opnieuw dat indrukwekkende cijfer. Hoeveel velden?
2: Meer dan 100 gaan we er bouwen. Dat is uiteindelijk het doel. En we zijn ook de laatste 3 jaar gegroeid van 60 in 24 weer naar 80 velden afgelopen jaar. En de doelstelling was iets hoger nog voor dit jaar. Maar we zijn met 100 velden eigenlijk super tevreden als we die gaan bouwen.
1: Nou, voor de duidelijkheid, in Almere heb je er 15 liggen. Je gaat naar 100 plus in Ameland. Of op Ameland. Hoe lang doe je daarover om meer dan 100 velden te bouwen? Is dat ook expres waarom er een weekendje tussen zit?
2: Nou ja, zeker zit er expres een weekendje tussen. Omdat we zien dat als we gelijk doorgaan, dat we eigenlijk tijd tekort komen. En onszelf een beetje voorbij gaan rennen in alles wat we willen doen. Het heeft ook gewoon veel communicatie vooraf nodig. Die 100 velden bouwen, dat hangt er natuurlijk net vanaf hoeveel mensen je hebt. En op Ameland gaat bijvoorbeeld een studentenvereniging mee uit Utrecht, Protos. En die helpen ons met 20 man, helpen zij de velden bouwen. Dus als de wind ons een beetje goed gezind is, dan staan die 100 velden binnen een halve dag. En de grootste uitdaging zit hem vaak nog in het lijnen leggen. 100 keer lijnen leggen, dat is een vervelende klusje dan 100 velden bouwen. Maar dat, met een grote groep gaat dat prima. En ons centtekort, dat is eigenlijk bijna altijd dezelfde setting die we bouwen. We bouwen er dit jaar wel wat meer, omdat we dus met beachtennis en voetvolley bezig zijn. Dus we zullen veel vaker 2, 3 of zelfs 4 centtekorts gaan bouwen dit jaar.
1: Nou, tot slot, iedereen die aankomend weekend naar Almere gaat. Het liefst natuurlijk even van tevoren aanmelden als je wil meedoen. Maar waar kunnen mensen dat doen en meer info vinden?
2: Ja, het meest unieke van onze tour is eigenlijk dat mensen zich tot vrijdagmiddag 12 uur kunnen aanmelden via de website www.summerbeachlife.nl.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Voor wie All Sport Radio langer kent, weet dat we prachtig verbonden zijn al jaren aan de Summer Beach Live Tour. Dus elke woensdag tijdens deze tour gaan we in gesprek met Arnoud Wildschut om eens even bij te praten hoe het eigenlijk gaat. Beachvolleybal, beachtennis, footvolley van het allerhoogste niveau op verschillende plekken in Nederland. En het openingsweekend, dat was afgelopen weekend in Almere. En daar zal de tour ook nog even blijven, want ook aanstaand weekend is de tweede stop daar zo te vinden op dat prachtige strand. Tijd om maar eens te schakelen met Almere. Arnoud, hele goede middag.
2: Een hele goede middag vanuit zonnig Almere.
1: Ja, gelukkig zonnig, want het was net nog volgens mij aan het stortregenen.
2: Ja, we hebben hier ook wisselende buien en windvlagen afgewisseld met een lekker zonnetje.
1: Hey Arnoud, laten we het eens hebben over de aftrap van de Summer Beach Live Tour van 2026. Hoe is dat gegaan afgelopen weekend? Want ja, het was een beetje, denk ik, een soort dubbel weekend met het oorspronkelijk de Dutch Water Week, maar die werd helaas afgelast.
2: Ja, nou niet helemaal werd de Dutch Water Week afgelast als het goed is, maar er waren inderdaad problemen met het water van rondom Almere. Een aantal honden die ziek zijn geworden en waardoor eigenlijk het water getest moest worden. En zijn in ieder geval de kinderactiviteiten bij de Dutch Water Week ook afgelast. Dus dat was eigenlijk heel erg jammer. Want het was eigenlijk prima weer om op het strand te zijn met deze activiteiten. Maar er waren ook heel veel activiteiten hoor in Almere. Dus niet alleen aan de kust, maar ook in het centrum van Almere. Maar het was jammer dat die kinderactiviteiten inderdaad bij de Dutch Water Week niet doorgingen. Maar dat was voor ons eigenlijk weer positief. Want dan kwamen de mensen uiteindelijk ook onze kant opgelopen. Want de strand van Almere is eigenlijk heel erg uitgerekt. En wij hadden wel wat kinderactiviteiten ook staan met een stormbaan, spellen op het strand. En het was heel leuk, want we hadden dit jaar weekend beachsoccer voor kids ook erbij. Vanuit een lokale organisatie. En die had 3 leuke beachsoccervelden gevuld. Met ouders en kinderen, dus dat was hartstikke leuk.
1: Ja, dus kun je eigenlijk bijna zeggen, de een zijn dood is de ander zijn brood.
2: Ja, nou ja, zo ongeveer wel. Nee, maar het was mooier geweest als de Dutch Water Week gewoon natuurlijk volledig had kunnen draaien. Maar er ontstond wel voldoende loop. En ik begreep van de Dutch Water Week dat er ook nog wel een soort parkje met kinderactiviteiten was. Maar omdat de kinderactiviteiten daar afgelast zijn, ja, dan zijn er ook gewoon minder kinderen op het strand. En zeker als er dan meer in de stad ook nog te doen is, dan verdwijnt iedereen de stad in.
1: Ja, nu was het natuurlijk zo, Dutch Water Week is op het water. Het water, dat is natuurlijk blauwalg in. Dus dat is, weten we allemaal, daar zit wel wat gevaar aan. Gelukkig is jouw tak van sport op het strand, dus gewoon op land. Daarna kijkend, hoe was het?
2: Nou ja, eigenlijk zoals we in Almere verwacht hadden, dat we niet al te groot beginnen. We hadden een veldje of 15 staan met verschillende categorieën. Voor ons eigenlijk heel erg lekker om een eerste evenement kleinschalig te houden. Want er moet nog zoveel bij ons gebouwd worden voor de hele zomer. Dat wij eigenlijk lekker aan het voorbereiden zijn. Eigenlijk al op aankomend weekend ook. Waar we beachfoot of footvolley weer aanwezig hebben. En een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis aangekoppeld zit op zondag. Dus ja, eigenlijk was ons eerste weekend rustig, maar wel heel erg gezellig. En de mensen die al vaker bij ons spelen, die waren weer heel blij ons te zien.
1: Ja, rustig inkomen dus. Betekent de aankomend weekend dat het iets drukker wordt. Wat verwacht je daarvan?
2: Nou, aankomend weekend in ieder geval de weersverwachtingen zijn zoals nu gaan de goede kant op. Maar dat doen we altijd onder een voorbehoudje natuurlijk. Aankomend weekend hebben we in ieder geval al meer inschrijvingen ook weer dan vorige week. Dus dat is zoals we het eigenlijk ook voorzien hadden. En omdat er internationaal wat minder footvolley gespeeld wordt, kunnen we ook dit weekend rekenen op wat hoger niveau van de footvolley hier aan het strand van Almere. En wat ik zeg net, er is een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis. En dat vindt op zondag plaats. En de winnaar van dat toernooi, deze wedstrijden, die gaan als team naar het EK beachtennis toe.
1: Maar dat is toch ook wel heel bijzonder om dat te mogen hosten, toch? Tijdens je tour.
2: Ja, dat is ook superleuk. De KNLTB beachtennis tour is dit jaar bij ons aangehaakt. Daar ligt nog genoeg uitdaging in om die sport echt goed op de kaart te krijgen. Maar dan zijn dit soort evenementjes erbij hebben ontzettend belangrijk. Om naast de juiste beelden ook de mensen gewoon echt beachtennis te leren ervaren. Omdat we merken heel erg wel dat beachtennis bij de grote groepen in Nederland eigenlijk de grote onbekende is van alle racketsporten. En daar zijn we uiteindelijk voor om daar steeds meer aandacht aan te geven en promotie mee te maken.
1: Nu hebben we dan een tweede weekend in Almere. Dan het weekend erop gaan jullie door naar Almere. Zit daar veel afbouwtijd en opbouwtijd tussen?
2: Nou, we gaan door. Maar volgende weekend, dat is wel lekker. Dan zijn we eigenlijk vrij. En dan gaan we inderdaad door naar Ameland. Dat betekent dat al onze materialen die we nu in Almere hebben staan, die gaan inderdaad op transport aankomende dinsdag al. Die mogen alvast naar de boot van Ameland toe. En dan gaan wij de week daarop, gaat er nog een trailer mee naar Ameland. Omdat we daar, daar zitten we nu rond de 100 velden die we daar gaan bouwen op Ameland. Dus daar ook groeien we langzaam naartoe in de laatste week van juni.
1: Ja, toch nog even opnieuw dat indrukwekkende cijfer. Hoeveel velden?
2: Meer dan 100 gaan we er bouwen. Dat is uiteindelijk het doel. En we zijn ook de laatste 3 jaar gegroeid van 60 in 24 weer naar 80 velden afgelopen jaar. En de doelstelling was iets hoger nog voor dit jaar. Maar we zijn met 100 velden eigenlijk super tevreden als we die gaan bouwen.
1: Ja, maar even duidelijkheid. In Almere heb je er 15 liggen. Je gaat naar 100 plus in Ameland. Of op Ameland. Hoe lang doe je daarover om meer dan 100 velden te bouwen? Is dat ook expres waarom er een weekendje tussen zit?
2: Nou ja, zeker zit er expres een weekendje tussen. Omdat we zien dat er, als we gelijk doorgaan, dat we eigenlijk tijd tekort komen. En onszelf een beetje voorbij gaan rennen in alles wat we willen doen. Het heeft ook gewoon veel communicatie vooraf nodig. Die 100 velden bouwen, dat hangt er natuurlijk net vanaf hoeveel mensen je hebt. En op Ameland gaat bijvoorbeeld een studentenvereniging mee uit Utrecht, Protos. En die helpen ons met 20 man, helpen zij de velden bouwen. Dus als de wind ons een beetje goed gezind is, dan staan die 100 velden binnen een halve dag. De grootste uitdaging zit hem vaak nog in het lijnen leggen. 100 keer lijnen leggen, dat is een vervelende klusje dan 100 velden bouwen. Maar met een grote groep gaat dat prima. En ons centekort, dat is eigenlijk bijna altijd dezelfde setting die we bouwen. We bouwen er dit jaar wel wat meer, omdat we met beachtennis en voetvolley bezig zijn. Dus we zullen veel vaker 2, 3 of zelf 4 centekorts gaan bouwen dit jaar.
1: Nou, tot slot, iedereen die aankomend weekend naar Almere gaat. Het liefst natuurlijk even van tevoren aanmelden als je wil meedoen. Maar waar kunnen mensen dat doen en meer info vinden?
2: Ja, het meest unieke van onze tour is eigenlijk dat mensen zich tot vrijdagmiddag 12 uur kunnen aanmelden via de website www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat zeker doen. Arnoud Wildschut van de Summer Beach Life Tour. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes aankomend weekend daar in Almere.
2: Zeker, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
7: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je

0: dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
0: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie
1: zeker.
0: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
1: Zeker. Dus dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
0: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
1: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen.
1: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Hoe anders kan de wereld eruit zien na een paar weken tijd? Waar we naar de Grand Prix van Frankrijk ons nog verheugden. Op de spannende titelstrijd tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings. Ze hebben valpartijen bij laatst genoemd in dit geval ervoor gezorgd dat het Belgische supertalent inmiddels op eenzame hoogte staat. En dat is nog enkel in de MXGP. Want zeg je één, dan heb je er twee. In de MX2 staat tweelingbroer Sascha nu ook bovenaan in het kampioenschap. Na de Grand Prix van Duitsland en Letland is het nu weer even een week of twee adempauze. Dus hoog tijd om weer bij te praten met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goede middag.
2: Hele goede middag.
1: Ja, dan kun je een prachtige titelstrijd hebben. Maar een belangrijk dingetje daarin is op je motor blijven zitten.
2: Ja, dit is een gevoelige tik, zullen we maar zeggen. Een nul scoren in Duitsland en een nul scoren in Letland hebben het WK doen kantelen. Is misschien een heel groot woord, maar het heeft wel een flinke draai om de oren gekregen als het gaat om een echt titelstrijd. Aan de andere kant, we hebben 19 wedstrijden op het programma. De Grand Prix in Letland afgelopen weekend in Kegums was nummertje 8, dus we hebben er nog 11 te gaan. Daarbij eventjes een vlug rekensommetje, een perfect weekend zoals afgelopen weekend is 60 punten. 11 keer 60 is 660 punten nog te verdelen. 62 punten achterstand, dus ja, het is absoluut nog niet verloren, maar het wordt er ook zeker niet makkelijker op. Het enige grote voordeel wat er misschien is voor Herlings. Koenen vliegt met Amerika, beide broers Koenen vliegen met Amerika. Gaan al een aantal wedstrijdjes daar proeven. En daardoor hebben ze, als ik nu de kalender erbij pak, geen enkel vrij weekend meer tot het weekend na de finale in Australië. Dus dat is het laatste weekend van september pas weer. Dat zou misschien een voordeeltje kunnen zijn dat de accu een keer opgaat. Aan de andere kant, toen ik 19 was, ging het ook allemaal iets soepeler dan nu.
1: Ja, dat is, daar kunnen we allemaal aan refereren, denk ik wel, of relateren.
2: Kan er een boek over schrijven.
1: Maar ja, dat 19-jarige supertalentje, hoor, die Lucas Koenen. We hebben het eigenlijk al het hele seizoen over wat voor misschien wel enorme verrassing dit is dat hij dit nu al kan laten zien. Als je zelf op je motor blijft zitten, sterker nog, gewoon twee Grand Prix op rij wint. De concurrentie erbij gaat liggen. Vanzelf gaat het niet, maar het gaat wel een stuk makkelijker.
2: Nee, het wordt wel iets makkelijker. Aan de andere kant, Herlings had twee keer machinepech. Dus het is echt gewoon machinepech. De uitvallers die hem de das om doen. De eerste manche in Duitsland. De tweede manche in Letland. Beide keren eigenlijk niet heel erg ver achter Koenen. Dus er waren nog mogelijkheden. Aan de andere kant, nul scores heeft hij heel weinig gehad met de KTM. En nu al dit seizoen al drie keer. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een gevoelige tik op de neus. Aan de andere kant, ik zeg het altijd. Jeffrey Herlings mag je nooit afschrijven. Hij staat nog altijd tweede. Net als ik zeg, het verschil is behoorlijk. Maar absoluut niet onoverbrugbaar.
1: Nee, en het grote voordeel is natuurlijk dat de mannen daarachter ook een beetje de punten met elkaar verdelen. Dus dat er ook niet zo heel erg veel druk gelijk is van achter Herlings. Dus dat hij toch nog steeds de mogelijkheid heeft om lekker naar boven te kijken. Ja, en een van de mannen die dan afgelopen weekend weer een fantastisch weekend had, was Kai de Wolf.
2: Ja, die reed de sterren van de hemel. Kent het circuit natuurlijk erg goed daar in Kegoeps. Pakte daar zijn allereerste Grand Prix zegen in het verleden. Pakte daar zijn allereerste red plate. Dat betekent dus dat je de leider bent in de tussenstand van het kampioenschap. En dat was hem ook aan te zien. Hij reed vol vertrouwen rond. Inmiddels al een tweede MXGP-podium. Inmiddels ook opgeklommen naar de vijfde plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Ondanks het missen van die eerste wedstrijd in Argentinië. Ja, dan hoor je toch absoluut wel bij de grote. Eerste manche passeerde hij Herlings voor de tweede plaats. Hij kwam nog behoorlijk gevaarlijk dichtbij aan Lucas Koenen. Die achteraf klaagde dat hij een probleem had met een kapotte koppeling. Dus daardoor zou zijn voorsprong zo ver zijn teruggelopen. Tweede manche was de start helaas iets minder van de crosser uit het Brabantse Eersel. Kwam toch nog terug naar een derde positie. Waardoor hij mee mocht naar het podium samen met Koenen en met Romain Verver.
1: Ja, een Nederlander die wat minder Grand Prix achter de rug heeft. Hij had tot nu toe alle wedstrijden gefinished dit seizoen. De hoofdraces althans natuurlijk. Maar ja, helaas voor Kelvin Vlaanderen een uitvalbeurt in Duitsland. En niet starten in Letland in de tweede race.
2: Ja, het zit ze niet echt mee, moet ik eerlijk zeggen, bij Ducati. In eerste instantie een aantal weken geleden die breuk tussen Ducati en Jeremy Zewer. Waardoor dat het team van Louis Vosters uit Bergijk werd teruggebracht van 3 rijders naar 2 rijders. Nu komt daar nog eens een keer de blessure bij van Andrea Bonacorsi, de Italiaanse teamgenoot van Vlaanderen. Die ging op zaterdag hard onderuit, viel precies met zijn buik op de voetsteun en haalde zijn hele buik open. Ik denk een wond van de centimeter of 20. Dus die werd zaterdagavond met spoed nog geopereerd. Calvin Vlaanderen de enige rijder is op het moment van Louis Vosters. Ja, 2-0. Erg jammer. Eerste manche een keurige 10e plaats weten te pakken. En dat is denk ik ook een beetje de regio waar hij thuis hoort. Plaatsje of 10 mag eigenlijk geen probleem zijn. Top 8 zou keurig zijn, zeker met de nieuwe machine voor hem. Want hij heeft natuurlijk een verleden van de afgelopen 5 seizoenen met de Yamaha. Dan is een overstap maken naar een compleet nieuwe motor en nog eens een keer naar een ander merk. Natuurlijk niet eenvoudig.
1: Ja, dan de MX2. Want ja, we refereerden er al even aan. Het is koenen boven dit seizoen. Want we hadden vorige keer nog Simon Langevelder aan de leiding. Verdedigt zijn titel. Maar ja, dan helpt het natuurlijk niet dat je in Letland vooral in de tweede manche het ontzettend laat liggen. En dan heb je die dekselse tweeling van Lucas. Sascha Koenen nog.
2: De man in vorm. In Italië eerder dit jaar in Arco di Trento een perfect weekend. Dat betekent de zaterdag de kwalificatie winnen en op zondag beide manches. En in Letland deed hij eigenlijk precies hetzelfde. Maakte 1 klein foutje in de eerste manche van de wedstrijd in Kegums. Kwam even naast de machine terecht. Kwam niet in val. Stapte weer op alsof er niks aan de hand was. En had inmiddels een voorsprong van 15 seconden. Dus dat maakt het wel ietsjes eenvoudiger voor hem. Momenteel absoluut een man in vorm. Ook een beetje gesteund door de man die uit vorm aan het raken is. Na de pauze van een 5-tal weken is het eigenlijk kommer en kwel. Is misschien een hele zware afstraffing. Maar op momenteel absoluut wereldkampioen onrechtvaardig. Want het gaat zeer moeizaam bij Simon Langevelde. En daardoor heeft hij ook al een behoorlijke achterstand opgelopen van maar liefst 37 punten.
1: Ja, en 3 punten achter hem zit ook alweer Guillaume Fares in zijn nek te hijgen.
2: Ja, die Spanjaard die is bezig aan zijn laatste MX2 seizoen in verband met de leeftijdslimiet die er geldt. Fares die in Frankrijk zegevierde, daarmee eigenlijk een beetje aankondigde van jongens, wij doen mee in het wereldkampioenschap. Dat deed hij toen ook, want toen stond hij op dat moment op 16 punten van de leiding. Nu is die achterstand al opgelopen naar 40 punten. Dus dat is ook niet, als het daarover gaat, niet erg positief. De enige die denk ik momenteel de snelheid aan kan van Sascha Koenen is Kevin McClellan, de Zuid-Afrikaan. Die mist helaas echter de starts ietsjes te vaak. En wanneer hij dat beter onder de knie krijgt, is dat denk ik de rijder die het de kleine Belg absoluut moeilijk kan gaan maken.
1: Nou, terug even naar de Koenens. Hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen, en we weten nog 11 races te gaan, dus rustig aan met de voorspellingen. Maar hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen Lucas als kampioen hebben, de MXGP, en Sascha in de MX2?
2: Ja, absoluut is nooit gebeurd. Een tweeling die wereldkampioen gaat worden in hetzelfde jaar, dat is al uniek. Ga ik eventjes hard op nadenken, even terugdenken naar broers die wereldkampioen zijn geworden. Zou ik zo 1, 2, 3 ook niet kunnen zeggen. Zeker niet in de solosport. De zijspannen is natuurlijk een ander verhaal. Nee, wel vader en zoon. Geen wereldtitels, alleen dan de familie Everts. Die echt de wereldtitels samen hebben gepakt. Vader, zoon en ja, misschien in de toekomst nog kleinzoon. Maar voor de rest is het absoluut uniek. En dan ja, die leeftijd. Ja, dat is heel erg bijzonder en erg spectaculair om te zien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nog even de Nederlanders in de MX2 beetpakken. Ja, Kai Karsenmakers wel weer in de punten in Duitsland en Letland. Maar het is, we zeiden het al de vorige keer, een soort blessure reeks die plaatsvond bij de Nederlanders. Het is niet altijd even fijn om over naar huis te schrijven, zeg maar.
2: Nee, het is moeilijk. Kartsmakers doet het keurig. Met een privé KTM, of sorry, met een privé Kawasaki doet je het meer dan voortreffelijk. Hoopt een beetje richting de top 8 te gaan in de eindstand van het kampioenschap. Momenteel bezet hij een 10e plaats. Alleen ja, die Franse Grand Prix met de 3-0 is natuurlijk wel pijnlijk. Heeft wel weer de 10e plaats inmiddels in de tussenstand te pakken. Maar zijn achterstand op 9e man Valerio Latta met het Fabrice Honda is inmiddels al bijna 50 punten. Dus dat is nog een klein smetje op de feestvreugde. Jens Walvoort deed het erg goed. Reed zelfs een tijdje op een 2e plaats. Kreeg het in de slotfase van de eerste manche wat moeilijker, waardoor hij wat plaatsen verloor. Heeft ook wat tijd op de machine gemist door die duimblessure die hem een tijdje apart speelt. Dat zorgde ervoor dat de man met de hamer kwam. Maar ondanks dat wist Walvoort toch nog bij de manches goed tot scoren te komen. En dat zijn momenteel de enige twee Nederlanders in het wereldkampioenschap. Want Cas Valk en Scott Smulders zijn geblesseerd. En eigenlijk langdurig geblesseerd. Dus ik verwacht of ze nog terugkomen dit jaar. Ik acht die kans in beide gevallen erg klein.
1: En dan ook zeker nog even de vrouwen benoemend, de WMX. Daar helaas natuurlijk maar 5 wedstrijden van dit seizoen. De 2e natuurlijk ook gehad in Teutschenthal in Duitsland. De grote winnaar daar, Daniela Guillen, heeft natuurlijk wat goed te maken ten opzichte van vorig jaar. Maar ja, de titel lijkt Lotte van Drunen, het verdedigen van haar titel, lijkt ze toch wel van zich af te kunnen gaan zetten, zo langzamerhand.
2: Die kans is erg klein. De eerste manche werd ze nog 4e, ondanks een kleine schuiven. Na een botsing met Guillen. Kwam terug naar een mindere start, is een groot woord. Maar vocht zich keurig terug in het gevecht met Fontanesi en de Spaanse Guillen. Raakte vervolgens de Spaanse dame, waardoor dat Van Drunen onderuit ging. Werd ze nog 4e. De 2e manche in de openingsfase, het was de Belgische Amandine Verstappen. Die een beetje ongelukkig uitkwam bij een jump. Ging helemaal van links naar rechts door de lucht. Precies tegen het voorwiel van Lotte van Drunen aan. Die ging gigantisch hard onderuit. Was even het noorden kwijt. Kon toch weer op de machine stappen. En als je dan naar zo'n crash toch nog 3 WK-punten weet te pakken. Ja, absoluut petje af daarvoor. Maar net wat je zegt, slechts 5 wedstrijden. 5 keer 2 zijn 10 manches. Ja, en als je dan al 2 mindere manches hebt gehad. 2 van de 4 dit seizoen. Ja, dan wordt het een hele moeilijke opgave om die puntenachterstand nog goed te maken in het WK. Zeker omdat de verschillen vooraan klein zijn. Fontanesi en Guillen zijn eigenlijk de 2 vaste dames op het podium met Van Drunen. Van Drunen maakte een misstapje en hop, meteen hebben we daar een andere Nederlandse. Shanna van der Vlist stond op het podium in Teutschenthal. En dat is natuurlijk een heel mooie prestatie voor de jonge dame uit Apeldoorn. En misschien dat die boost geeft om meer aansluiting te kunnen vinden bij eigenlijk die vaste top 3. En als Van der Vlist zich kan mengen in de strijd voor de 4e plaats met Valk, met Courtney Duncan die weer terug is van weg geweest. En misschien nog wel met de Britse Lucy Barker. Ja, dan heb je een heel mooi gevecht achter de vaste waarde als top 3.
1: Ja, want tot nu toe lijkt dat natuurlijk wel voor Van Drunen het hoogst haalbare, die 3e plaats. Want ja, Guillen en Fontanesi zijn ruim 40 punten inmiddels weg van de rest bijna. Staan natuurlijk bovenaan met 97 en 91 punten. Ja, dat lijkt toch wel de titelstrijd te gaan worden.
2: Onder normale omstandigheden wel inderdaad. Je krijgt nog de wedstrijd in Engeland op het betonharde circuit van Fox Hill. Daarna nog de wedstrijd in Nederland op het circuit van Arnhem. En de finale is al, duurt nog een aantal maanden, maar is de 5e wedstrijd voor de dames in Australië. Dus ja, er moet nog heel veel gebeuren. En normaal gesproken moeten de Spaanse en Italiaanse dame echt nog wel pech hebben om Van Drunen nog die achterstand goed te laten maken. Die kans is eigenlijk nihil. En de strijd zal gaan om de 3e plaats. Die zal gaan, denk ik, tussen Van Drunen samen met Courtney Duncan. Van Drunen staat 9e. Maar slechts 5 punten verschil met de 3e plaats in de tussenstand. Dus dat is nog zeker spannend.
1: En dan gaan we langzaam het ene drieluik inwisselen voor het andere. Nu hadden we Frankrijk, Duitsland en Letland. Nu komen Italië, Portugal en Zuid-Afrika er achteraan op 21, 28 juni en 5 juli. Dat 2e tweeluik, daar zit natuurlijk nog even een intercontinentale overbrugging in. Dat is misschien nog wel wat extra pittig.
2: Het is extra pittig, zeker wat ik al vertelde. Lucas Koenen en Sascha Koenen vlichten met Amerika. Die rijden dit weekend in Amerika. Dan de drie wedstrijden die je noemde. Dan hebben we 12 juli reizen opnieuw in Amerika. Dan is het 19 juli, 26 juli en het eerste weekend van augustus de Grand Prix van België. Dus daar heb je weer drie wedstrijden vlak achter elkaar. Dan heb je een internationale wedstrijd op 9 augustus in België, waar de broers Koenen ook aan de start verschijnen. Vervolgens heb je Zweden en Nederland. Dan vliegen ze weer naar Amerika, terwijl het Grand Prix seizoen een vrij weekend heeft. Komen ze terug naar Europa en dan hebben ze vervolgens de wedstrijd achter elkaar door in Turkije, China en Australië. Dus ja, dat is hetgene waar ik het over had. Het zijn iedere keer blokjes van drie. Ja, en misschien dat het reizen naar Amerika Koenen geen goed gaat doen, of allebei de Koenens geen goed gaat doen, waardoor het Grand Prix seizoen nog wat spannender kan gaan worden. Want ja, normaal gesproken, wanneer je deze voorsprong hebt en zeker het gezin in het achterhoofd wat ze al hebben laten zien dit jaar, ja, dus ze zijn beren. Sterk, absoluut geen twijfel over mogelijk.
1: We gaan het rustig afwachten. Dat is nog wat komen gaat. Voor nu, Stefan Kempen, hartelijk dank weer voor het ons bijpraten van alle avonturen daar in de top van de motocrosswereld. En wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
2: Met veel plezier gedaan. Bedankt jullie allemaal.
0: All Sports Radio Live.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: keep watching.
1: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je wortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen... dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar. Want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus...

0: want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
0: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
1: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
1: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

Full Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Get on down.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Hoe anders kan de wereld eruit zien na een paar weken tijd? Waar we naar de Grand Prix van Frankrijk ons nog verheugden, hè, op de spannende titelstrijd tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings. Valpartijen bij laatstgenoemde in dit geval ervoor gezorgd dat het Belgische supertalent inmiddels op eenzame hoogte staat. En dat is nog enkel in de MXGP, want ja, zeg je één, dan heb je er twee. In de MX2 staat tweelingbroer Sascha nu ook bovenaan in het kampioenschap. Na de Grand Prix van Duitsland en Letland is het nu weer even een week of twee adempauze. Dus hoog tijd om weer bij te praten met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goede middag.
2: Hele goede middag.
1: Ja, dan kun je een prachtige titelstrijd hebben, maar een belangrijk dingetje daarin is op je motor blijven zitten.
2: Ja, dit is een gevoelige tik, zullen we maar zeggen. Een nul scoren in Duitsland en een nul scoren in Letland hebben het WK nou doen kantelen, is misschien een heel groot woord. Maar het heeft wel een flinke draai om de oren gekregen als het gaat om een echt titelstrijd. Aan de andere kant, we hebben 19 wedstrijden op het programma. De Grand Prix in Letland afgelopen weekend in Kegums was nummertje 8. Dus we hebben er nog 11 te gaan. Daarbij eventjes een vlug rekensommetje. Een perfect weekend, zoals afgelopen weekend, is 60 punten. 11 keer 60 is 660 punten nog te verdelen. 62 punten achterstand, dus ja, het is absoluut nog niet verloren, maar het wordt er ook zeker niet makkelijker op. Het enige grote voordeel wat er misschien is voor Herlings. Koenen vliegt met Amerika. Beide broers Koenen vliegen met Amerika. Gaan al een aantal wedstrijdjes daar proeven. En daardoor hebben ze, als ik nu de kalender erbij pak, geen enkel vrij weekend meer tot het weekend na de finale in Australië. Dus dat is het laatste weekend van september pas weer. Dat zou misschien een voordeeltje kunnen zijn dat de accu een keer opgaat. Aan de andere kant, ja, toen ik 19 was, ging het ook allemaal iets soepeler dan nu.
1: Ja, dat is, daar kunnen we allemaal aan refereren, denk ik, wel, of relateren.
2: Kan er een boek over schrijven.
1: Maar ja, dat 19-jarige supertalentje, hoor, die Lucas Koenen. We hebben het eigenlijk al het hele seizoen over wat voor misschien wel enorme verrassing dit is dat hij dit nu al kan laten zien. Als je zelf op je motor blijft zitten, sterker nog, gewoon twee Grand Prix op rij wint. De concurrentie erbij gaat liggen. Ja, dan vanzelf gaat het niet, maar het gaat wel een stuk makkelijker.
2: Nee, het wordt wel iets makkelijker. Aan de andere kant, Herlings had twee keer machinepech. Dus het is echt gewoon machinepech. De uitvallers die hem de das om doen. De eerste manche in Duitsland. De tweede manche in Letland. Beide keren eigenlijk niet heel erg ver achter Koenen. Dus er waren nog mogelijkheden. Aan de andere kant, nul scores heeft hij heel weinig gehad met de KTM. En nu al dit seizoen al 3 keer. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een gevoelige tik op de neus. Aan de andere kant, ik zeg het altijd. Jeffrey Herlings mag je nooit afschrijven. Hij staat nog altijd tweede. Net als ik zeg, het verschil is behoorlijk. Maar absoluut niet onoverbrugbaar.
1: Nee, en het grote voordeel is natuurlijk dat de mannen daarachter ook een beetje de punten met elkaar verdelen. Dus dat er ook niet zo heel erg veel druk gelijk is van achter Herlings. Dus dat hij toch nog steeds de mogelijkheid heeft om lekker naar boven te kijken. Ja, en een van de mannen die dan afgelopen weekend weer een fantastisch weekend had, was Kai de Wolf.
2: Ja, die reed de sterren van de hemel. Kent het circuit natuurlijk erg goed daar in Kegums. Pakte daar zijn allereerste Grand Prix zegen in het verleden. Pakte daar zijn allereerste red plate. Dat betekent dus dat je de leider bent in de tussenstand van het kampioenschap. En dat was hem ook aan te zien. Die reed vol vertrouwen rond. Inmiddels al een tweede MXGP-podium. Inmiddels ook opgeklommen naar de 5e plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Ondanks het missen van die eerste wedstrijd in Argentinië. Ja, dan hoor je toch absoluut wel bij de grote. Eerste manche passeerde hij Herlings voor de tweede plaats. Hij kwam nog behoorlijk gevaarlijk dichtbij aan Lucas Koenen. Die achteraf klaagde dat hij een probleem had met een kapotte koppeling. Dus daardoor zou zijn voorsprong zo ver zijn teruggelopen. Tweede manche was de start helaas iets minder van de crosser uit het Brabantse Eersel. Kwam toch nog terug naar een derde positie. Waardoor hij mee mocht naar het podium samen met Koenen en met Romain Verve.
1: Ja, een Nederlander die wat minder Grand Prix achter de rug heeft. Hij had tot nu toe alle wedstrijden gefinished dit seizoen. De hoofdraces althans natuurlijk. Maar ja, helaas voor Calvin Vlaanderen een uitvalbeurt in Duitsland. En niet starten in Letland in de tweede race.
2: Ja, het zit ze niet echt mee, moet ik eerlijk zeggen, bij Ducati. In eerste instantie een aantal weken geleden die breuk tussen Ducati en Jeremy Zewer. Waardoor dat het team van Louis Vosters uit Bergijk werd teruggebracht van 3 rijders naar 2 rijders. Nu komt daar nog eens een keer de blessure bij van Andrea Bonacorsi, de Italiaanse teamgenoot van Vlaanderen. Die ging op zaterdag hard onderuit, viel precies met zijn buik op de voetsteun en haalde zijn hele buik open. Ik denk een wond van de centimeter of 20. Dus die werd zaterdagavond met spoed nog geopereerd. Calvin Vlaanderen, de enige rijder, is op het moment van Louis Vosters. Ja, 2-0. Erg jammer. Eerste manche een keurige 10e plaats weten te pakken. En dat is denk ik ook een beetje de regio waar hij thuis hoort. Plaatsje of 10 mag eigenlijk geen probleem zijn. Top 8 zou keurig zijn, zeker met de nieuwe machine voor hem. Want hij heeft natuurlijk een verleden van de afgelopen 5 seizoenen met de Yamaha. Dan is een overstap maken naar een compleet nieuwe motor en eens keer naar een ander merk. Natuurlijk niet eenvoudig.
1: Ja, dan de MX2. Want ja, we refereerden er al even aan. Het is Koenen boven dit seizoen. Want we hadden vorige keer nog Simon Langevelder aan de leiding. Verdedigd zijn titel. Maar ja, dan helpt het natuurlijk niet dat je in Letland vooral in de tweede manche het ontzettend laat liggen. En dan heb je die dekselse tweeling van Lucas. Sascha Koenen nog.
2: De man in vorm. In Italië eerder dit jaar in Arco di Trento een perfect weekend. Dat betekent de zaterdag de kwalificatie winnen en op zondag beide manches. En in Letland deed hij eigenlijk precies hetzelfde. Hij maakte 1 klein foutje in de eerste manche van de wedstrijd in Kegums. Kwam even naast de machine terecht. Kwam niet in val. Stapte weer op alsof er niks aan de hand was. En had inmiddels een voorsprong van 15 seconden. Dus dat maakt het wel ietsjes eenvoudiger voor hem. Momenteel absoluut een man in vorm. Ook een beetje gesteund door de man die uit vorm aan het raken is. Na de pauze van een 5-tal weken is het eigenlijk kommer en kwel is misschien een hele zware afstraffing. Maar op momenteel absoluut wereldkampioen onrechtvaardig. Want het gaat zeer moeizaam bij Simon Langevelder. En daardoor heeft hij ook al een behoorlijke achterstand opgelopen van maar liefst 37 punten.
1: Ja, en 3 punten achter hem zit ook alweer Guillaume Fares in zijn nek te hijgen.
2: Ja, die Spanjaard die is bezig aan zijn laatste MX2 seizoen in verband met de leeftijdslimiet die er geldt. Fares die in Frankrijk zegevierde, daarmee eigenlijk een beetje aankondigde van jongens, wij doen mee in het wereldkampioenschap. Dat deed hij toen ook, want toen stond hij op dat moment op 16 punten van de leiding. Nu is die achterstand al opgelopen naar 40 punten. Dus dat is ook niet, als het daarover gaat, niet erg positief. De enige die denk ik momenteel de snelheid aan kan van Sascha Koenen is Kevin McLellan, de Zuid-Afrikaan. Die mist helaas echter de starts ietsjes te vaak. En wanneer hij dat beter onder de knie krijgt, is dat denk ik de rijder die het de kleine Belg absoluut moeilijk kan gaan maken.
1: Nou, terug even naar de Koenens. Hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen, en we weten hè, nog 11 races te gaan, dus rustig aan met de voorspellingen. Maar hoe uniek zou het zijn dat we aan het einde van het seizoen Lucas als kampioen hebben, de MXGP en Sascha in de MX2?
2: Ja, absoluut is nooit gebeurd. Een tweeling die wereldkampioen gaat worden in hetzelfde jaar, dat is al uniek. Ga ik eventjes hardop nadenken, even terugdenken naar broers die wereldkampioen zijn geworden. Zou ik zo 1, 2, 3 ook niet kunnen zeggen. Zeker niet in de solosport. De zijspan is natuurlijk een ander verhaal. Nee, wel vader en zoon. Geen wereldtitels, alleen dan de familie Everts. Die echt de wereldtitels samen hebben gepakt. Vader, zoon en ja, misschien in de toekomst nog kleinzoon. Maar voor de rest is het absoluut uniek. En dan ja, die leeftijd. Ja, dat is heel erg bijzonder en erg spectaculair om te zien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nog even de Nederlanders in de MX2 beetpakken. Ja, Kai Karsenmakers wel weer in de punten in Duitsland en Letland. Maar het is, we zeiden het al de vorige keer, een soort blessure. Ja, reek

0: op de feestvreugde. Jens Walvoort deed het erg goed, reed zelfs een tijdje op een tweede plaats. Kreeg het in de slotfase van de eerste manche wat moeilijker, waardoor hij wat plaatsen verloor. Heeft ook wat tijd op de machine gemist door die duimblessure die hem een tijdje parten speelt. Dat zorgde ervoor dat de man met de hamer kwam. Maar ondanks dat wist Walvoort toch nog beide manches goed tot score te komen. En dat zijn momenteel de enige twee Nederlanders in het wereldkampioenschap. Want Cas Valk en Scott Smulders zijn geblesseerd. En eigenlijk langdurig geblesseerd. Dus ik verwacht of ze nog terugkomen dit jaar. Ik acht die kans in beide gevallen erg klein.
1: En dan ook zeker nog even de vrouwen benoemend, de WMX. Daar helaas natuurlijk maar 5 wedstrijden van dit seizoen. De tweede natuurlijk ook gehad in Teutschenthal in Duitsland. De grote winnaar daar, Daniela Guillen, heeft natuurlijk wat goed te maken ten opzichte van vorig jaar. Maar de titel lijkt Lotte van Drunen, verdediger van haar titel, lijkt ze toch wel van zich af te kunnen gaan zetten zo langzamerhand.
0: Die kans is erg klein. De eerste manche werd ze nog vierde, ondanks een kleine schuiven. Na een botsing met Guillen. Kwam terug naar een mindere start, is een groot woord. Maar vocht zich keurig terug in het gevecht met Fontanesi en de Spaanse Guillen. Raakte vervolgens de Spaanse dame, waardoor dat Van Drunen onderuit ging. Werd ze nog vierde. De tweede manche in de openingsfase was het de Belgische Amandine Verstappen. Die een beetje ongelukkig uitkwam bij een jump. Ging helemaal van links naar rechts door de lucht. Precies tegen het voorwiel van Lotte van Drunen aan. Die ging gigantisch hard onderuit. Was even het nodig kwijt. Kon toch weer op de machine stappen. En als je dan na zo'n crash toch nog 3 WK-punten weet te pakken. Ja, absoluut petje af daarvoor. Maar net wat je zegt, slechts 5 wedstrijden. 5 keer 2 zijn 10 manches. Ja, en als je dan al 2 mindere manches hebt gehad. 2 van de 4 dit seizoen. Ja, dan wordt het een hele moeilijke opgave om die puntachterstand nog goed te maken in het WK. Zeker omdat de verschillen vooraan klein zijn. Fontanesi en Guillen zijn eigenlijk de 2 vaste dames op het podium met Van Drunen. Van Drunen maakte een misstapje en hop, meteen hebben we daar een andere Nederlandse. Shanna van der Vlist stond op het podium in Teutschenthal. En dat is natuurlijk een heel mooie prestatie voor de jonge dame uit Apeldoorn. En misschien dat die boost geeft om meer aansluiting te kunnen vinden bij eigenlijk die vaste top 3. En als Van der Vlist zich kan mengen in de strijd voor de 4e plaats met Valk, met Courtney Duncan die weer terug is van weg geweest. En misschien nog wel met de Britse Lucy Barker. Ja, dan heb je een heel mooi gevecht achter de vaste waarde als top 3.
1: Ja, want tot nu toe lijkt dat natuurlijk wel voor Van Drunen het hoogst haalbare, die 3e plaats. Want ja, Guillen en Fontanesi zijn ruim 40 punten inmiddels weg van de rest bijna. Staan natuurlijk bovenaan met 97 en 91 punten. Ja, dat lijkt toch wel de titelstrijd te gaan worden.
0: Onder normale omstandigheden wel inderdaad. Je krijgt nog de wedstrijd in Engeland op het betonharde circuit van Fox Hill. Daarna nog de wedstrijd in Nederland op het circuit van Arnhem. En de finale is al, duurt nog een aantal maanden, maar is de 5e wedstrijd voor de dames in Australië. Dus ja, er moet nog heel veel gebeuren. En normaal gesproken moeten de Spaanse en Italiaanse dames echt nog wel pech hebben om Van Drunen nog die achterstand goed te laten maken. Die kans is eigenlijk nihil. En de strijd zal gaan om de 3e plaats. Die zal gaan, denk ik, tussen Van Drunen samen met Courtney Duncan. Van Drunen staat 9e. Maar slechts 5 punten verschil met de 3e plaats in de tussenstand. Dus dat is nog zeker spannend.
1: En dan gaan we langzaam het ene drieluik inwisselen voor het andere. Nu hadden we Frankrijk, Duitsland en Letland. En nu komen Italië, Portugal en Zuid-Afrika er achteraan op 21, 28 juni en 5 juli. Dat tweede tweeluik, daar zit natuurlijk nog even een intercontinentale overbrugging in. Dat is misschien nog wel wat extra pittig.
0: Het is extra pittig, zeker wat ik al vertelde. Lucas Koenen en Sascha Koenen vlichten met Amerika. Die rijden dit weekend in Amerika. Dan de 3 wedstrijden die je noemde. Dan hebben we 12 juli reizen opnieuw in Amerika. Dan is het 19 juli, 26 juli en het eerste weekend van augustus de Grand Prix van België. Dus daar heb je weer 3 wedstrijden vlak achter elkaar. Dan heb je een internationale wedstrijd op 9 augustus in België, waar de broers Koenen ook aan de start verschijnen. Vervolgens heb je Zweden en Nederland. Dan vliegen ze weer naar Amerika, terwijl we het Grand Prix

0: eerste seizoen een vrij weekend heeft. Komen ze terug naar Europa. En dan hebben ze vervolgens de wedstrijd achter elkaar door. In Turkije, China en Australië. Dus ja, dat is hetgene waar ik het over had. Het zijn iedere keer blokjes van drie. Ja, en misschien dat het reizen naar Amerika Koenen geen goed gaat doen. Of allebei de Koenens geen goed gaat doen. Waardoor het Grand Prix seizoen nog wat spannender kan gaan worden. Want ja, normaal gesproken wanneer je deze voorsprong hebt. En zeker het gezin in het achterhoofd wat ze al hebben laten zien dit jaar. Ja, dus ze zijn berensterk. Absoluut geen twijfel over mogelijk.
1: We gaan het rustig afwachten. Dat is nog wat komen gaat. Voor nu, Steven van Kempen, hartelijk dank weer voor het ons bijpraten van alle avonturen daar in de top van de motocrosswereld. En wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
0: Met veel plezier gedaan. Bedankt jullie allemaal.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sport Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Omdat je niet meer.
1: All Sports Radio.
2: Zo, we denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: now stay true.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Allsports Radio Live.
1: Voor wie Allsports Radio langer kent, weet dat we prachtig verbonden zijn al jaren aan de Summer Beach Live Tour. Dus elke woensdag tijdens deze tour gaan we in gesprek met Arnoud Wildschut om eens even bij te praten hoe het eigenlijk gaat. Beachvolleybal, beachtennis, footvolley van het allerhoogste niveau op verschillende plekken in Nederland. En het openingsweekend, dat was afgelopen weekend in Almere. En daar zal de tour ook nog even blijven, want ook aanstaand weekend is de tweede stop daar zo te vinden op dat prachtige strand. Tijd om maar eens te schakelen met Almere. Arnoud, hele goede middag.
2: Een hele goede middag vanuit zonnig Almere.
1: Ja, gelukkig zonnig, want het was net nog volgens mij aan het stortregenen.
2: Ja, we hebben hier ook wisselende buien en windvlagen afgewisseld met een lekker zonnetje.
1: Hey Arnoud, laten we het hebben over de aftrap van de Summer Beach Live Tour van 2026. Hoe is dat gegaan afgelopen weekend? Want ja, het was een beetje, denk ik, een soort dubbel weekend met het oorspronkelijk de Dutch Water Week, maar die werd helaas afgelast.
2: Ja, nou niet helemaal werd de Dutch Water Week afgelast als het goed is, maar er waren inderdaad problemen met het water van rondom Almere. Een aantal honden die ziek zijn geworden en waardoor eigenlijk het water getest moest worden. En zijn in ieder geval de kinderactiviteiten bij de Dutch Water Week ook afgelast. Dus dat was eigenlijk heel erg jammer. Want het was eigenlijk prima weer om op het strand te zijn met deze activiteiten. Maar er waren ook heel veel activiteiten hoor in Almere. Dus niet alleen aan de kust, maar ook in het centrum van Almere. Maar het was jammer dat die kinderactiviteiten inderdaad bij de Dutch Water Week niet doorgingen. Maar dat was voor ons eigenlijk weer positief. Want dan kwamen de mensen uiteindelijk ook onze kant opgelopen. Want de strand van de meer is eigenlijk heel erg uitgerekt. En wij hadden wel wat kinderactiviteiten ook staan met een stormbaan, spellen op het strand. En het was heel leuk, want we hadden dit jaar weekend beachsoccer voor kids ook erbij. Vanuit een lokale organisatie. En die had drie leuke beachsoccervelden gevuld. Met ouders en kinderen, dus dat was hartstikke leuk.
1: Ja, dus kun je eigenlijk bijna zeggen, de een zijn dood is de ander zijn brood.
2: Ja, nou ja, zo ongeveer wel. Nee, maar het was mooier geweest als de Dutch Water Week gewoon natuurlijk volledig had kunnen draaien. Maar er ontstond wel voldoende loop. En ik begreep van de Dutch Water Week dat er ook nog wel een soort parkje met kinderactiviteiten was. Maar omdat de kinderactiviteiten daar afgelast zijn, ja, dan zijn er ook gewoon minder kinderen op het strand. En zeker als er dan meer in de stad ook nog te doen is, dan verdwijnt iedereen de stad in.
1: Ja, nu was het natuurlijk zo, Dutch Water Week is op het water. Het water, dat zat natuurlijk blauwalg in, dus dat is, weten we allemaal, daar zit wel wat gevaar aan. Gelukkig is jouw tak van sport op het strand, dus gewoon op land. Daarna kijkend, hoe was het?
2: Nou ja, eigenlijk zoals we in Almere verwacht hadden, dat we niet al te groot beginnen. We hadden een veldje of 15 staan met verschillende categorieën. Voor ons eigenlijk heel erg lekker om een eerste evenement kleinschalig te houden. Want er moet nog zoveel bij ons gebouwd worden voor de hele zomer. Dat wij eigenlijk lekker aan het voorbereiden zijn. Eigenlijk al op aankomend weekend ook. Waar we footvolley weer aanwezig hebben. En een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis aangekoppeld zit op zondag. Dus ja, eigenlijk was ons eerste weekend rustig, maar wel heel erg gezellig. En de mensen die al vaker bij ons spelen, die waren weer heel blij ons te zien.
1: Ja, rustig inkomen dus. Betekent de aankomend weekend dat het iets drukker wordt. Wat verwacht je daarvan?
2: Nou, aankomend weekend in ieder geval de weersverwachtingen zijn zoals nu. Gaan de goede kant op, maar dat doen we altijd onder een voorbehoudje natuurlijk. Aankomend weekend hebben we in ieder geval al meer inschrijvingen ook weer dan vorige week. Dus dat is zoals we het eigenlijk ook voorzien hadden. En omdat er internationaal wat minder footvolley gespeeld wordt, kunnen we ook dit weekend rekenen op wat hoger niveau van de footvolley hier aan het strand van Almere. En wat ik zeg net, er is een kwalificatiewedstrijd voor het EK beachtennis. En dat vindt op zondag plaats. En de winnaar van dat toernooi, deze wedstrijden, die gaan als team naar het EK beachtennis toe.
1: Maar dat is toch ook wel heel bijzonder om dat te mogen hosten, toch, tijdens je tour?
2: Ja, dat is ook superleuk. De KNLTB beachtennis tour is dit jaar bij ons aangehaakt. Daar ligt nog genoeg uitdaging in om die sport echt goed op de kaart te krijgen. Maar dan zijn dit soort evenementjes erbij hebben ontzettend belangrijk. Om naast de juiste beelden ook de mensen gewoon echt beachtennis te leren ervaren. Omdat we merken heel erg wel dat beachtennis bij de grote groepen in Nederland eigenlijk de grote onbekende is van alle racketsporten. En daar zijn we uiteindelijk voor om daar steeds meer aandacht aan te geven en promotie mee te maken.
1: Nu hebben we dan een tweede weekend in Almere. Dan het weekend erop gaan jullie door naar Almere. Zit daar veel afbouwtijd en opbouwtijd tussen?
2: Nou, we gaan door. Maar volgend weekend, dat is wel lekker, zijn we eigenlijk vrij. En dan gaan we inderdaad door naar Ameland. Maar dat betekent dat al onze materialen die we nu in Almere hebben staan, die gaan inderdaad op transport aankomende dinsdag al. Die mogen alvast naar de boot van Ameland toe. En dan gaan wij de week daarop, gaat er nog een trailer mee naar Ameland. Omdat we daar, daar zitten we nu rond de 100 velden die we daar gaan bouwen op Ameland. Dus daar ook groeien we langzaam naartoe in de laatste week van juni.
1: Ja, toch nog even opnieuw dat indrukwekkende cijfer. Hoeveel velden?
2: Meer dan 100 gaan we er bouwen. Dat is uiteindelijk het doel. En we zijn ook de laatste 3 jaar gegroeid van 60 in 23... Nee, 24. Weer naar 80 velden afgelopen jaar. En de doelstelling was iets hoger nog voor dit jaar. Maar we zijn met 100 velden eigenlijk super tevreden als we die gaan bouwen.
1: Ja, even duidelijk. In Almere heb je er 15 liggen. Je gaat naar 100 plus in Ameland. Of op Ameland. Hoe lang doe je daarover om meer dan 100 velden te bouwen? Is dat ook expres waarom er een weekendje tussen zit?
2: Nou ja, zeker zit er expres een weekendje tussen. Omdat we zien dat als we gelijk doorgaan, dat we eigenlijk tijd tekort komen en onszelf een beetje voorbij gaan rennen in alles wat we willen doen. Het heeft ook gewoon veel communicatie vooraf nodig. Die 100 velden bouwen, dat hangt er natuurlijk net vanaf hoeveel mensen je hebt. En op Ameland gaat bijvoorbeeld een studentenvereniging mee uit Utrecht, Protos. En die helpen ons met 20 man helpen zij de velden bouwen. Dus als de wind ons een beetje goed gezind is, dan staan die 100 velden binnen een halve dag. En de grootste uitdaging zit hem vaak nog in het lijnen leggen. 100 keer lijnen leggen, dat is een vervelende klusje dan 100 velden bouwen. Maar dat, met een grote groep gaat dat prima. En ons centtekort, dat is eigenlijk bijna altijd dezelfde setting die we bouwen. We bouwen er dit jaar wel wat meer, omdat we dus met beachtennis en voetvolley bezig zijn. Dus we zullen veel vaker 2, 3... of zelf 4 centkorts gaan bouwen dit jaar.
1: Nou, tot slot, iedereen die aankomend weekend naar Almere gaat. Het liefst natuurlijk even van tevoren aanmelden als je wil meedoen. Maar waar kunnen mensen dat doen en meer info vinden?
2: Ja, het meest unieke van onze tour is eigenlijk dat mensen zich tot vrijdagmiddag 12 uur kunnen aanmelden via de website www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat zeker doen. Arnoud Wildschut van de Summer Beach Life Tour. Mag ik je weer hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes aankomend weekend daar in Almere.
2: Zeker, dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.